komen. Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

aan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. FM. Jouw nummer 1.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdi is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdi werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond, dit is Lou FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars, inderdaad, welkom. En we hebben, ik wil niet zeggen een volle studio, maar toch wel twee dames in de studio. We hebben Letty Havinga en we hebben Liesbeth ten Haven.
2: Goedenavond.
1: Dames, geweldig. Jullie komen zomaar binnenvliegen eigenlijk, hè?
3: Ja, joh, dus nou. Zo zijn wij.
1: Want het is eigenlijk... We gaan eerst de muziek luisteren. We gaan praten in ieder geval over... Ja, ik ga het nog... De culturele huiskamer van Elburg gaan we praten. Weet niemand nog wat het is, maar we gaan er heel open over horen, toch, Letty? Maar gaan eerst even naar muziek luisteren. Ja, een verzoeknummer zelfs. Fascar en Ellen achter de muziek achter.

0: Nou, ik moet zeggen, het is een heel leuk liedje, Ellen. En ja, ik zei het net even terwijl je de muziek ging draaien. Maar Ellen zit achter glas als technicus. Die gaat lekker meepraten.
1: Ja, en heel snel een liedje gevonden. Hè? Zijn er nog meer verzoeknummers?
0: Nou, kom direct wel.
2: Ik ga er nog even over nadenken.
0: Nou, goed.
1: Stuur me maar even een WhatsApp. Dan gaan we dat zo regelen. Komt helemaal goed.
0: Ja, en toen, want dat is eigenlijk een leuk verhaaltje eigenlijk. Ik geef ogenblik. Ik had voor vandaag had ik geen gastvrouwtje. Je wordt een beetje moeilijk met mooi weer en al soort dingen meer. En, nou, een hoop mensen die denken dat ze ervoor moeten betalen. Maar het is gewoon gratis. Ook als bedrijf zijnde. Dus je kan sowieso een uurtje factuurtje komen. Maar goed, mocht je vragen hebben als bedrijf zijnde. Even een mailtje sturen naar redactie@loomedia.nl. En dan nemen we zelf contact met je op. Maar geef ook denk ik van ja, goh, toen kreeg ik een telefoon van de lijstenmaker van Elburg. Nou, wie is dat?
2: Paul.
0: Meneer Paul. En die zegt, je schilderij is klaar. Ik zeg, mijn schilderij is klaar. En toen dacht ik meteen, ik heb een heel mooi schilderij. Heb ik een paar weken geleden hier in Elburg bij Vestingvallen gekocht. En die is meteen naar Paul toe gegaan en is een nieuwe lijst omheen gemaakt. En toen dacht ik meteen, want toen kwam ik met een schilderij, liep ik door de stad heen naar Paul. En toen kwam ik in dat letje aan de overkant even. Goh. Heb je schilderij gekocht? Nou, dan kon je kende, je weet het verhaal al, een schilderij heb ik gekocht heb. En toen, terwijl Paul eigenlijk mij belde gisteren of eergisteren. Eergisteren geloof ik. Toen dacht ik, hey, goh, dan moet ik ook een keer Letty uitzoeken. Want, of uit te nodigen. Want ja, die is met een nieuw bedrijf begonnen.
2: Ja,
0: en zo zitten we uiteindelijk weer bij elkaar. Letty, we komen drie, vier keer per jaar bij elkaar. Maar goed,
2: ja,
0: Letty, jij zegt van nou, ik ga niet in mijn eentje komen. Ik neem Liesbeth en Haven ook mee. Dat is de bestuursadviseur van Stichting Wiel. Zeg ik dat goed, Liesbeth?
3: Helemaal.
0: Goed zo. En ja, we gaan praten. Ja, je hebt al een site in elkaar gedraaid. En we gaan praten over het culturele huiskamer van Elburg.
2: Ja, Kunstlokaal Elburg gaat
0: het. Nee,
2: het
0: is culturele huiskamer staat er.
2: Het logo is daar.
0: Oké, Kunstlokaal. Oké. Vertel, wat is er gaande? Want je hebt er wel eens één keer op internet gezet. In de uitzending gezet van ik ga voor mezelf. Nee, helemaal niet.
2: Dus wij hebben een keertje gewoon achter de schermen gepraat.
0: Ja,
2: en ik denk van, oh, het lijkt me zo leuk als er eens een keer iets meer kunstzinnigs is in Elburg. Ja. Waar mensen gewoon naartoe kunnen van jong tot oud en creatief.
0: En wat is in de tussentijd gebeurd?
2: Ja, heel veel. Ik werkte in het onderwijs als docent beeldende vorming. En 2 jaar met heel veel plezier op het Lambert Frankens gewerkt. Toen ben ik vorig jaar gestart op een andere school. En ik merkte dat ik andere dingen moest gaan doen. Dat mijn eigen creatieve vrijheid niet voldoende naar buiten kwam. Mm-hmm. Dus toen heb ik ontslag genomen. Ik was ook al aan het ZZP'en. Onder andere voor het Centrum voor Cultuur en de Wildermaat School. Dus ik had wat leuke opdrachtjes binnen het culturele veld. En op het moment dat ik mijn baan heb opgezegd, toen ging Anijs Radijs verhuizen met hun pand van de Beekstra 53 naar het industrieterrein.
0: Ja,
2: ze hebben nu catering. Een grotere cateringkeuken, meer professioneel. Nou, mijn vriend die is daar kok, dus ik ben daar eigenlijk ook altijd kind aan huis geweest.
0: Oh, zo zit de link een beetje.
2: Ja, en ik heb dat is gewoon een hele fijne plek. En ik voelde me er altijd heel erg thuis al. En toen kwam dat vrij. En toen dacht ik, oh, dat was echt een grote droom.
0: Het pand op de Beekstraat.
2: Het pand op de Beekstraat. Ja, niet de Jufferstraat, die is er nogal groot. Nee, wie weet de toekomst. Nee, maar voor nu pand op de Beekstraat. En toen ging ik los. Toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn als hier een soort creatieve broedplaats komt waar mensen van jong tot oud kunnen komen maken. Hè, als je een creatief kinderfeestje wil organiseren in Elburg, nou, daar is weinig aanbod. Mm-hmm. Ik geloof heel erg in de helende kracht van kunst. En hè, zonder te zweverig te zijn, maar het is gewoon heel fijn. De een gaat naar sport, de ander gaat naar muziek. Hè, de ander die wil schilderen, beeld houden, timmeren, met techniek bezig zijn. En ik vind dat er ook zo'n plek moet komen in Elburg. Nou, toen ben ik op zoek gegaan naar wat mensen om het samen te doen. Ja. Het is natuurlijk een behoorlijk groot winkelpand in het centrum.
0: Hoeveel meter is dat pand?
2: Zo'n 130 vierkante meter.
0: Pand, ja.
2: Ik denk, nou, dat vind ik iets te groot
0: begane
2: voor mezelf.
0: Begane grond allemaal? Of
2: Ja, allemaal begane grond. Iets te groot voor mezelf om te bolwerken. En Nou, dat lukte eigenlijk niet. En toen dacht ik van, nou ja, groot gedroomd en jammer. Misschien een andere keer. Ja. Dus ik had het eigenlijk al een beetje opgegeven.
0: Je kreeg
2: nou, omdat ik het niet partners. In mijn eentje durfde
0: nee,
2: te
0: dat,
2: doen.
0: Dat begrijp ik.
2: Nee, en er waren, weet je, andere kunstenaars en ontwerpers. En zeggen, ja, ik wil daar niet aan vastzitten. Ik vind het ook te spannend. En dat snap ik ook. Dat zou ik ook hebben als iemand anders mij zou vragen. Dus ik dacht, nou, wie weet in de toekomst. En toen is eigenlijk... op het moment dat ik het heb geparkeerd, zijn er een paar partijen op mijn pad gekomen. Die zeiden van, nou, wij zien daar wel mogelijkheden in. En ik denk de grootste is de gemeente Elburg, Sociaal Domein en Cultuur Erfgoed. De beleidsmedewerkers en daarnaast Stichting Wiel. Die aangaven van, wie weet kunnen we samenwerken.
0: Ja.
2: En toen heb ik een stichting opgericht. En... Nou, en nu zitten we hier.
0: De stichting huurt het pand en je zet helemaal op.
2: Nee, de stichting huurt het pand niet. Ik huur het pand. Mm-hmm. Dus ik ben als zelfstandige ondernemer huur ik het pand. Dus ik ga daar zelf ook workshops, kinderfeestjes, vrijgezellenfeestjes, weet ik veel wat geven. Waar je gewoon voor betaalt. Hè? Als je naar paardrijles gaat, dan betaal je daar ook voor. Maar daarnaast vind ik het ook heel mooi als daar sociaal-maatschappelijke projecten plaatsvinden. Ik ben ook niet voor niks vrijwilliger bij Vestingval bijvoorbeeld. Ik denk van ja, daar zit ook zoveel moois zit daarin. Dus vandaar dat er een stichting is opgericht die, die mooie dingen mogelijk kan maken. Voor mensen in Elburg. Bijvoorbeeld mensen die op de wachtlijst staan om ergens in de zorg terecht te komen. En je kan thuis zitten wachten, maar je kan dan ook bij mij komen. Of kinderen die uit het schoolsysteem zijn gevallen. Jongeren die om wat voor reden niet meer naar school gaan. Mensen die opkrabbelen van een alcoholverslaving. Mensen met een burn-out. Maar ook gewoon mensen die denken dat ze niet per se een probleem hebben. Die zijn ook welkom, dat het een mix wordt. Geen indicatie, geen stempel. Je hoeft je naam niet op te geven. Je hoeft je probleem niet op te geven.
0: Nee, dat is begrijp.
2: Ja, je kan gewoon komen maken.
0: Ik kijk even naar Stichting Wiel. Want we hebben ook een huiskamer in Elburg. Aan de,
3: ja, is de dat, buurtkamer.
0: De buurtkamer, ja. Is dat niet een beetje... botst het niet tegen elkaar? Of
3: nee, dat botst echt niet. Nee? Het ligt heel mooi. Het vult elkaar eigenlijk heel erg mooi aan. Op de buurtkamer gebeuren al allerlei activiteiten. Daar komen lotgenotengroepen bij elkaar.
0: Ja?
3: Daar is GGZ Centraal met de Stee aan de slag. Daar is een naaiatelier. Het zit bijna vol. Hè. We hebben nog een paar dagdelen waarop nog wat ruimte is.
0: Ja.
3: Maar we hebben daar geen atelier zoals bij Letty straks
0: nee,
3: is.
0: Begrijp ik.
3: Bij Letty kan je binnenlopen en er zijn atelierruimtes om ook echt lekker te schilderen. Kijk, op de buurtkamer wordt ook wel eens geschilderd, maar dan is dat op hele kleine canvasjes.
0: Ja, begrijp ik. Ja.
3: En die ruimte is snel vol. Het is gewoon een ander soort ruimte. En op de buurtkamer kunnen mensen gewoon binnenlopen, maar zijn heel veel georganiseerde activiteiten. En dit is juist gewoon een inloopvoorziening waar je naar binnen loopt.
0: Ja.
3: Er is een aantal dagdelen in de week open. Dat gaat in de loop der jaren hopelijk steeds meer. Je loopt lekker naar binnen. Je neemt een kopje koffie. Als je denkt van ik wil iets met mijn creativiteit doen. Dan kan dat daar allemaal. Daar is gewoon ruimte voor. Dus dat in die zin vult het elkaar gewoon heel erg mooi aan.
0: Dus het is een gat in de markt eigenlijk in Elburg.
3: Nou ja, of een gat in de markt. Het is... Oh. Het is ook echt wel een vraag uit de regio geweest. Hè. In de regio zijn we bezig om te kijken naar hoe kun je nou met zorg omgaan. En ook met als het gaat om de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We kennen allemaal de lange wachtlijsten. Het komt allemaal in het nieuws. Je ziet het allemaal wel eens voorbij komen. Nou, er zijn een aantal mensen die hebben gezegd, we moeten dat anders gaan doen in die GGZ. Want dat lange wachten, daar word je niet beter van. En als je nou kijkt naar het leven van een mens. Tuurlijk is het belangrijk dat een psycholoog of een psychiater of iemand met heel veel deskundigheid soms meekijkt. Maar het herstel zit eigenlijk in je dagelijks leven. Op het moment dat je de deur uitstapt. En je maakt de keuze om bijvoorbeeld bij de huiskamer, de culturele huiskamer binnen te lopen. Dat is een begin van herstel.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja.
3: Of gaan wandelen met je buurman die misschien hetzelfde als jou heeft meegemaakt in zijn leven. Ook een keer burn-out is geweest. Of je gaat naar de buurtkamer en je doet daarmee met een activiteit. Of je gaat wat meer bewegen. Dus in die zin, we hebben in Elburg best een heel groot aanbod. Als het gaat om sporten, bewegen, naar buiten gaan, elkaar ontmoeten. Ik haakte al voordat dit speelde een keer aan op Nou ja, wat Letty allemaal deed. Van laten we eens een keer kennis maken. Want volgens mij doen we bij Wiel nog niet zoveel met kunst en cultuur.
0: Nee.
3: En toen op het moment dat Letty bij mij kwam, stonden eigenlijk deze plannen al een beetje in de stijger. Dus het viel heel, kwam heel mooi bij elkaar.
0: We gaan even ziek luisteren. Volgens mij hebben we een echte Elburgse. Demon van Annemarie.

0: Ja, luister, ze wordt inderdaad Annemarie van den Berg, Diemen. We zijn aan het praten met Letty Havinga en Lisbeth ten Haven. Letty, ze waren net even, oké, ideeën waren er. Jullie hebben elkaar ontmoet enig moment. Ja, en toen is er iets ontstaan volgens mij. Want even dit beginnen, dat is natuurlijk niet, want het heeft met financiën te maken, het heeft met samenwerking te maken.
1: Ja, en dit is wel een proces van een half jaar eigenlijk. Half jaar denkwerk, ja. Half jaar aftasten. En wat ik zei op een gegeven moment, toen had ik Lisbeth, ja, in de wandelgang hebben we elkaar wel eens gezien, maar nooit echt gesproken inhoudelijk over bepaalde dingen. Wij zijn eerst naar een project geweest, de Living Museum in Tilburg. Daar kwam Roefien Zwiersma mee van de gemeente. Toen zijn we in een heel klein elektrisch autootje met 5 personen van Elburg naar Tilburg gereden.
0: Dat in één keer
1: gereden.
0: Naar Tilburg, toch? Moest je tussendoor nog opladen?
1: Nee, dat ging in één keer. Ja, de terugweg moesten we een heel klein beetje. We konden heen en weer op de. Ja, dat was een goede accu van de gemeente Elburg. De auto van de gemeente Elburg. Maar het was krap. Dus we grapten al een beetje. Nou, we zijn wel echt nader tot elkaar gekomen deze rit. En het was een heel mooi, inspirerend bezoek. Dus waar we ook de Living Museum Elburg op geïnspireerd hebben. Het gaat compleet anders worden, want Tilburg is niet Elburg. En ik ben ook niet Rob die het daar heeft opgezet en begeleid. Maar het idee is wel hetzelfde. Het gratis mensen zijn allemaal kunstenaar. Je werkt oordeelvrij. Het is geen kunstacademie. Het is een plek om jezelf te zijn.
0: Jezelf te ontwikkelen.
1: Al kom je een half uur voor een kopje koffie. Of al kom je 3 uur schilderen of beeldhouden. Iedereen is welkom. En je wordt vooral gewoon gezien als mens en niet iemand met een indicatie of een stempel of een stigma. En daar ga ik wel heel hard op. Ik hou daar wel heel erg van. En dus dat pakketje van Tilburg, dat hebben we meegenomen naar Elburg. En toen dacht ik eerst nog van, dat moet niet het Living Museum Elburg gaan heten. Want dat is zo'n mooi ding daar. En gaan we dat hier wel voor elkaar krijgen? Dus ik zat eerst nog te stoeien met namen als bakkie kunst en kunst en koffie. En weet je dat? En ik denk pas nu de afgelopen 2 weken dat het de Living Museum echt geland is bij ons. En we gaan het ook echt gewoon doen vanaf september. Of er nou wel of geen fondsen binnenkomen. Dit is gewoon iets waar we onze schouders onder zetten. En of het wordt groots ingezet of we gaan het houtje touwtje doen. Maakt niet uit. We gaan het doen.
0: Hoe moet ik dat zien, Living Museum Elburg?
1: Nou, dat is dus echt de atelierruimte.
0: Ja.
1: Het idee is om eerst 2 dagen per week open te gaan. Ik ben in het begin gewoon 8 uur per dag ben ik aanwezig. Om mensen te ontvangen, een kopje koffie in te schenken, te begeleiden. Er worden niet per se workshops of lessen gegeven.
0: Was ik niet de bedoeling?
1: Je komt er maken, je komt er, wat wil je doen? We hebben schilderspullen, is er iets niet? Dan gaan we kijken of we het kunnen regelen.
0: Ja,
1: het is gewoon een huiselijk creatief atelier.
0: Ja.
1: Ja, okay. Waar iedereen welkom is.
2: Ja, je mag je verhaal vertellen. Het eindproduct is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het proces wat je doormaakt om het te maken is veel belangrijker eigenlijk.
1: En het elkaar ontmoeten.
2: Precies.
1: Ja, de ontmoeting van anderen. En ook dat je anders mag zijn in deze wereld waar iedereen maar over één lat wordt gelegd.
0: Maar nu ga ik nog even een stapje terug. Want ik ben nog steeds niet bij het punt van waar je je hebt ja gezegd. En je hebt onder andere Stichting Wiel heb je weten te bereiken. Maar goed, dan moet toch, hoe ik zeggen wil, en dan ben ik nuchter ondernemer, moet toch geld komen. Je kan wel een leuk verhaal maken.
1: Klopt, dat is met. Ja, dat heeft meerdere ingangen, zeg maar. Er wordt ook een kantoorruimte, die wordt nu gerealiseerd. Mm-hmm. Die gaat verhuurd worden.
0: Okay.
1: Daarover horen jullie te zijn een tijd meer. Mm-hmm. En de Stichting Maakstroom. Natuurlijk ga ik dat niet allemaal gratis doen. Ik hoef er niet op binnen te lopen. Maar ik heb ook een hypotheek die betaald moet worden.
0: Dat begrijp ik. Je moet huur betalen.
1: Absoluut. Absoluut. Dus, en daarnaast hangt het vooral ook op mijn eigen onderneming. Dus ik ga ook, wat ik net al zei, van kinderfeestjes en workshops en vrijgezellenfeestjes. En ja, daar kan gewoon voor betaald worden. Los daarvan werk ik ook nog gedeeltelijk bij het Centrum voor Cultuur. Daar heb ik wat opdrachten als Studio Havinga. En ik mag een dagdeel per week, mag ik op de Wildermaat, mag ik kunst- en technieklessen gaan verzorgen. Ja. Dus ja, er gebeurt van alles. En ik ga dat niet, want ik zeg van ja, het liefst ben ik 7 dagen per week open. Maar dat mag niet in Elburg.
0: Kan niet in Elburg.
1: We gaan 6 dagen per week gaan we hopelijk open.
0: Het museum is elke eerste maandag van de maand open. Ja. Eigenlijk eerst zonder de maand
1: klopt.
0: Open.
1: Ja, ja, nou wie weet in de toekomst. Maar goed, even een dagje vrij.
0: Blijf
1: is ook
0: maar even op 6 dagen.
1: Alleen ik ga het ook niet helemaal alleen doen. Ja. En dus ik heb ook al voor het najaar zijn er een aantal kunstenaars, kunstdocenten die daar ook workshops voor jongeren gaan verzorgen. Ja. Dus het is een plek niet alleen voor mij, maar ik hoop dat ik kan faciliteren dat er heel veel mensen gewoon kunnen gaan maken. En de ruimte kunnen huren, de ruimte kunnen benutten.
0: Ja.
1: Dus ook als je een creatief of sociaal initiatief hebt, dat je denkt, goh, ik heb eens een keer een ruimte nodig.
0: Dan kan het.
1: Neem contact op met Kunstlokaal Elburg. Ja. En voor de Living Museum is het nog zo van, ik ben er dan 8 uur, maar Stichting Wiel is daar ook 4 uur. Ik geleid zeg maar meer het kunstzinnige gedeelte en ik ben de gastvrouw. En Stichting Wiel is er ook voor de gesprekken en eventueel zelfhulpgroepen of die achtervang. Ja.
0: Okay. Maar ik kom weer toch weer even terug. Ik ben heel erg benieuwd hoe fondsen en dat soort dingen, meer natuurlijk heel veel mogelijkheden die jullie willen ondersteunen.
1: Nou,
0: jullie zijn deze week zijn we heel druk met de fonds bezig geweest, begrijp ik. Maar.
2: Ja. Ja, we hebben afgelopen week een subsidie aangevraagd vanuit een bepaalde ontwikkeling bij ZonMW. En ZonMW is een onderzoeksinstituut in de zorg- en welzijnssector. Mm-hmm. Gelieerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Nou, daar hebben we een prachtig projectplan. Als je dan hebt van een soort van snelkookpan, waarin we met elkaar in 1,5 week tijd een enorm mooi projectplan hebben samengesteld, partijen aan ons hebben weten te verbinden en die subsidie aangevraagd. Nou, dat is heel spannend. Dat gaat om best veel geld. En dan is het spannend hoeveel geld.
0: Ja, hoeveel je krijgt.
2: Ga je dan krijgen?
0: Krijgt, ja,
2: of je überhaupt krijgt en hoeveel ga je dan krijgen? Nou, het gaat sowieso door. Hè. Dat hangt niet hiervan af. Maar als we een flinke som krijgen, kunnen we sneller en nog mooier van start. Nou, dat is één fonds. En soms zijn het ook hele praktische dingen. Van, hè, we zijn misschien wel op zoek naar lokale ondernemer die zegt, nou, ik wil wel helpen met het realiseren van een invalide toilet. Want ja, je wil voor iedereen daar een plek zijn. Ja. Dus ook voor mensen die minder valide zijn, die met een rollator of een rolstoel komen. Ja, die moeten ook naar het toilet kunnen. Nou, dat is iets. Dat is eigenlijk heel praktisch werk. En dat kost materialen en tijd. En misschien ook wel een factuur van een aannemer. Maar dat is wel zoiets. Ja, dan kijken we toch meer een beetje lokaal.
0: Ja,
2: en dan spreek je lokale ondernemers aan. Van, goh, willen jullie daar een rol in spelen? Nou, en zo zijn er grote fondsen, kleine fondsen, gemeenten die eventueel een subsidie nog verstrekt. Dus daar zijn we met dit projectplan. Gaan we de boer op. En gaan we op zoek naar kleine en grote en natura en geld.
0: Ja, geweldig. Dus. En dat gaat goed.
2: Nou, dan gaan
0: je ziet hier helemaal trots.
1: Nou ja, we hebben het eerste.
0: Te glunderen.
1: Het eerste fonds hebben we aangevraagd, aangeschreven. En ik denk half juli krijgen we een soort van vooraankondiging of er wel of geen kans in zit. Dat is gewoon spannend. Het is inderdaad een snelkookpan geweest. En we hebben echt in 1,5 week een mega samenwerking opgezet. En bijna huilend achter het bureau. Want ik denk, nee, vragen ze nog meer. We kunnen niet meer. Maar weet je, als het er ligt gewoon, volgens mij ligt er gewoon een ijzertekplan. En lukt het niet bij dit grote landelijke fonds, dan heb ik er wel vertrouwen in dat je her en daar ook wel wat geld hiervoor los kan krijgen. En dat hoeft, wat ik zeg, van tuurlijk, als het geld er is, dan kan je echt een vliegende start maken. En dat is heel mooi, want dat gun je gewoon heel veel mensen om er direct goed gebruik van te kunnen maken. Maar als dat niet zo is, denk ik, ja, wat ik net zeg, dan doen we het houtje touwtje. Dan gaan we crowdfunding starten en we halen meubeltjes van Marktplaats. En we vragen of iemand nog wat tubus verf over heeft. Ja. Dan doen we het zo. En dat is dan wat het is.
0: Nog steeds geen houtje touwtje, hoor.
1: Nee, vind je
0: nee,
1: niet?
0: Nee, is geen houten touwtje. Nee. Dat,
1: ja, dat zeg ik misschien verkeerd. Maar ja. dat is dan denk ik van, maar het komt er, hoe dan ook.
0: Ja, geweldig. Ja.
2: Dan zijn de stapjes in het begin wat kleiner en dan gaat het wel gebeuren. En dan...
1: Ja, en ik vind ook de mensen die daar komen, die verdienen ook gewoon wel op een gegeven moment dat er goede materialen en goede faciliteiten zijn. Ik heb steeds een beetje de vergelijking. Ik denk dat is omdat mijn vriend kok is. Een kok geeft je ook geen bot mes om mee te snijden. En weet je, als je dat uit mensen wil halen en je wil ze het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Want dat zijn vaak mensen die dat gevoel niet hebben. Die worden uitgepoept en gekotst door de samenleving. Of denken van nou, ik ben raar en anders en ik doe er niet toe. Hoe mooi is het als je die wel zo'n plek kan geven. Dat je zegt, ja, jij mag wel met die goede kwaliteit materialen werken. Ja. En jouw werk wordt hier opgehangen. En we gaan het zelf verkopen. En het grootste deel van het geld wat jij daarmee wordt verdiend, dat gaat naar jouzelf. Dat.
0: Lisbeth, jij zit Stichting Wilders. Je hebt er best wel kennis op. Of kijk op hoeveel inwoners hebben in Elburg.
2: Kleine 24.000, ja.
0: Hoeveel mensen betrekt is, ja, slaat dit hier op?
2: Nou, ik,
0: schat jij in? Of is dat moeilijk?
2: Nou, ik vind dat heel moeilijk.
0: Kunst voor de kleintjes. Nou, dat heb, ja, dat
2: ik vind het heel moeilijk zeggen. Kijk, eigenlijk als je nul bent, als je 0 of 1 bent, dan is dat wat ingewikkeld.
0: Ja.
2: Maar vanaf dat je een jaar of 2 bent en je kan een verfkwastje vasthouden of een schaartje of weet ik veel wat, dan kan je hartstikke leuk met je papa en mama of opa, oma bij Letty komen en dan ga je aan de slag.
1: En ook vies worden. Hoe vaak mag je thuis niet vies worden?
2: Nee, bij Letty mag je vies worden.
1: Door de verf.
2: En eigenlijk, ik zou bijna zeggen van de wieg tot het graf. Ja. En je kan je allemaal wel bedenken welke mensen zo aangedaan zijn of zo beperkt zijn dat het niet meer lukt. Maar ik denk dat het heel lang lukt. Ja, ook mensen met dementie, hoe fijn is het niet om bezig te zijn met muziek of met je handen in de klei of te schilderen. Want je raakt gewoon in het brein van mensen stukken.
0: En dat kan je in principe in Elburg op dit moment niet doen. Denk ik.
2: Nee, kijk, gedeeltelijk wordt het wel eens georganiseerd bij de buurtkamer. Ja. Maar je kan het niet zo laagdrempelig doen als Letty het gaat aanbieden.
1: En ook niet structureel.
2: Nee. Dan wordt het echt georganiseerd en dan komt iemand met een doos vol verf en kwasten. Maar niet waar je zomaar binnen, waar je je spulletjes ook even achter kan laten. Wordt netjes opgeborgen, je komt volgende week en je gaat weer verder. Dat kan echt nergens.
0: We gaan even naar muziek toe. Houden jullie van voetbal? Ik heb toch nog even. Jerry Allon heeft een interviewtje gemaakt met Gerrit-Jan Karsten even voor de. Ja, voor vannacht eigenlijk. Maar dat duurt maar 7, 8 minuutjes. We gaan even muziek toe, dan gaan we daar even luisteren en dan gaan we horen wanneer je open gaat, Letty.

0: Ja, luisteraars, we gaan eventjes het cultuur huiskamer van Elber. Alhoewel, jullie hebben ook met sportzaks te maken. Denk ik een klein beetje. Dus we gaan eerst eventjes Jerry Alon. Die heeft een voorbespreking volgens mij met Gerrit-Jan Karsten van de VVL Nunspeet.
1: Hoe gaan we worden? We spelen tegen Brazilië als we tweede worden. Ja. En als we derde worden, dan zijn we even afhankelijk van welke groepswinnaar dat wordt.
2: Oh, ik moet als voetbaldeskundige moet ik eventjes mij verontschuldigen. Ik zie hier dat ik heb hier informatie dat. Klopt. Ik zit helemaal verkeerd te lezen. Ja, nee, zonder meer dus door dan Marokko inderdaad. Dat wordt er eentje dan, of niet?
1: Goed. Marokko is gewoon een prima land, speelt leuk voetbal. Ja. Er zitten een paar grote namen in, maar door de jaren heen.
2: Dat vind ik zo.
1: Ze zijn ook altijd wat flegmatiek. Mm-hmm. Dus heel veel technisch vaardige jongens. Mm-hmm. Maar als het echt to the point komt, dan weten ze vaak niet om tastbaar resultaat te halen. Dus ik denk dat voor Nederland. Na de pool zijn er geen makkelijke wedstrijden meer, maar dat is absoluut een haalbare kaart.
2: Ja. Zeg je daarmee ook dat het Nederlands elftal, zeg maar, qua reputatie en ook qua elftal wat volwassener is en dus meer de beslissende kracht heeft in dit soort wedstrijden?
1: Ja, en ik denk dat we tegen betere ploegen zelf ook beter gaan spelen. Dus hoe sterker de tegenstanders worden, hoe beter wij worden. Omdat we dan ons kunnen aanpassen en niet een spel hoeven te maken. Dus nee, dat is alleen maar een voordeel. Plus feit, de beste aanvaller van Marokko is de spits van PSV. Onze beste aanvallers spelen allemaal in de Premier League. Dus we moeten ook niet doen alsof Marokko... buitengewoon is, maar dat ze leuk voetbal spelen en dat ze verdient in de volgende ronde zitten, dat is duidelijk. Ja. Maar wij, normaal gesproken is Nederland beter dan Marokko.
2: Ja. In onze voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Zweden zei je ook van, ergens hoop je ook dat het Brazilië wordt, want die zijn ook niet op hun sterkst, proefde ik een beetje uit jouw analyse. Stel dat het Brazilië wordt, is het dan zeg maar wat voorbarig geweest? Of denk je ook echt dat we echt ook een uitstekende kans maken tegen Brazilië?
1: Ja, eigenlijk denk ik dat we gewoon, als we de volgende ronde halen, dat we die ook doorkomen. Ja.
2: Okay, heel goed.
1: Ik denk dat Brazilië gewoon ook niet zo sterk is als andere jaren.
2: Nee. Helder. Hey, wat verwacht je voor vanavond? Je vindt de opstelling die zal in de lijn der verwachting liggen. Maar denk je, gaat Nederland er nou met het mes tussen de tanden? Omdat ze willen natuurlijk eerst worden. Maar tegelijkertijd, je bent natuurlijk ook een beetje bezig met ook niet te scherp zeg maar, de tackle inzetten. Bij wijze van spreken in verband met kaarten of laat staan blessures.
1: Nee, ja, goed, je moet met verstand spelen. Maar je moet wel volle bak gaan. En ik denk als ze vroeg een goal maken, dan wordt het schietend.
2: Ja, ja.
1: De tegenstander is al uitgeschakeld, dus die spelen nergens meer om. Dan ook een bondscoach die interim is en die alweer zijn vertrek heeft aangekondigd.
2: Ja, dat zei je de vorige keer.
1: Onderling is daar oneenigheid. Ik denk echt als je vroeg een goal maakt, dat je daarna gewoon een hele eenvoudige overwinning haalt. En of dat dan 1, 2, 3 of 4-0 is, dat maakt niet uit. Maar ik denk als ze vroeg scoren, dan moet je eerder naar de 4-0 denken als na een 1-0. Maar ja, dat weet je ook nooit. Kijk, het kan ook zijn dat ze bij 1 of 2-0 denken van, nou doe maar kalm aan, benen sparen.
2: Ja.
1: Er zullen wissels inkomen als er eenmaal een voorsprong is, dan zal Koeman toch een kluiven dat soort jongens gaan brengen om speelritme op te doen. Of een drone, of weet ik hoe ze allemaal eten.
2: Ja.
1: Je zult zien dat het weer een invloed heeft, hè, want ze geven slecht weer af, begreep ik. Mm-hmm. Hetzelfde dat we die wedstrijd nog stilgelegd, zoals pas bij Frankrijk het geval was, dat zal ook weer van invloed zijn op het spelniveau. Ja, dat moet je allemaal even afwachten, maar normaal gesproken wordt het een makkelijke overwinning en ben je poolwinnaar en speel je tegen Marokko.
2: Ja. En je zei ook de vorige keer van dat Tunesië, die hadden hun bondscoach ontslagen, dus daarmee gaf je ook aan van, dus dan heeft de bond ook de overtuiging dat het team beter is dan dat trainer eruit krijgt, zullen we even zeggen. De interim trainer heeft nu ook opgezegd. Dat is toch echt bijna een klucht, zou je bijna willen zeggen. Dat is toch een hele gekke voorstelling.
1: Ja, Afrikaanse tafereelen.
2: Ja.
1: Dan gebeuren dat soort dingen.
2: Ja, als we naar Lou luisteren bij de Tunesië, dan moeten ze nog eens aan die Karsten denken. Want die zag het de vorige keer wel goed.
1: Ja, goed. Ze verliezen met 4-0 in Japan, geloof ik.
2: Ja.
1: En met hoeveel hebben ze van Zweden verloren? Ook zoiets.
2: Ja, nee, dat komt niet. Het zal het wel niet willen
1: zijn. 5-1 wel.
2: Maar je bent natuurlijk een trainer met behoorlijk wat trainerspapieren. Denk je dat een bondscoachschap, theoretisch, zou dat bij jou passen?
1: Nee, joh.
2: Je staat natuurlijk dan niet dagelijks op het veld.
1: Nee, maar überhaupt. Dat profniveau, dat geloof ik allemaal.
0: Ja, ik ga toch een beetje inbreken. Want ik op zich is het interview prachtig. Maar ja, het duurt al 8-9 minuten. Vind ik een beetje te lang. Want ik heb mijn gast, heb ik ook het een en ander nog te vertellen. Dus voor degene die toch het een en ander wil luisteren. Ja, dan moet ik toch even laten staan in mijn loe luisteren. Ja. Letty, wanneer ga je open?
3: Officieel start Kunstlokaal Elburg begin september.
0: Ja.
3: We zijn ermee bezig om een opening eind augustus te doen.
0: Oké.
3: De exacte data zijn niet bekend. Maar ik ga al wel tijdens de vestingdagen 22, 29 juli, 5, 12 en 19 augustus... ga ik al wel vast pop-up activiteiten doen. En leuk. Wie weet tussendoor ook als ik denk van joh, hey, ik ga wat leuks doen. En dan kan je de socials in de gaten houden. Ik zit op Facebook en op Insta. Kunstlokaal Elburg kan niet missen.
0: Eigenlijk, hè?
3: En er staat nog niet veel op, maar het is zo ontzettend vers. Het gaat zich vullen. Dus follow me.
0: Je bent nu dag en nacht bezig.
3: Ja, ik ben. Ja. Mijn vriend ziet me haast niet meer.
0: Ook, volgens mij.
4: Nou, we hebben een paar tropische weken achter de rug, ja. Letterlijk ja. En figuurlijk, zeg maar. Maar ik zie dat Letty gewoon knijterhard werkt, want het wordt verbouwd in het. In het pand, er moet nog van alles geregeld worden, hele praktische dingen. Je moet ook nog je opdrachten doen.
0: Invalide toilet.
4: We gaan een invalide toilet proberen te scoren, ja.
0: Maar dat moet wel lukken, zetten we wel een aantal bedrijven die dat
4: willen. Nou ja, dat hoop ik. Alle bedrijven die nu luisteren.
3: Bij wil deze
4: je wat,
3: oproep.
4: Ja, wil je wat daarom. Betekenen maar voor dit fantastische initiatief voor inwoners van Elburg?
0: Het is een openbaar gebeuren. Je kan er binnenlopen, ja. Dus je moet toch ook een invalide toilet hebben. Dus ja, ik kan zo'n bedrijf vinden die denkt van nou god, die kunnen dat best doen.
4: Nou.
0: He?
4: We houden ons van harte aanbevolen. Bel Letty of bel Wiel. Dan gaat het helemaal goed komen. Dan gaan we zaken doen. Nee, maar ik zie Letty gewoon echt heel hard werken om er iets fantastisch van te maken.
0: Wat ook een goed volg voor jou is.
4: Ja, tuurlijk. Dit is waar Wiel ook voor staat. Hè. Wiel staat natuurlijk voor het met elkaar organiseren van... Nou ja, je kunt er allerlei mooie termen aan hangen. Hechte wijkverbanden, samenred, samen gemeenschappen. Joost mag weten hoe er in de literatuur over gesproken wordt. Maar dit is natuurlijk gewoon echt een inloophuis voor mensen die een vraag hebben. Die gewoon iemand anders willen ontmoeten. Die hun verhaal daar kunnen doen. Die iets kunnen creëren, iets kunnen maken. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Ja,
4: wie
0: zeker.
4: Wil dat nou niet?
0: Ja, hè? Zeker. Jij zegt, we gaan een aantal... Nee, we gaan eerst niet luisteren, want je hebt al een absoluut beginners van...
3: Nee, we gaan een andere doen.
5: Daar moeten we ook even wat over vertellen. Doe jij dat maar even.
3: Ja, ik dacht net van... Nee, toch, ik had eerst absoluut beginners, want wij zijn natuurlijk absoluut beginners.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, nee, Johnny Cash. Want Johnny Cash, dat was ook zo'n voorvechten voor outsiders en mensen aan de zelfkant van de maatschappij. En daar heb ik ook wel een zwak voor. En toen kwam het idee van A Boy Named Sue.
0: Ja.
3: En het is zo'n geweldig grappig nummer is het ook. Dus.
0: Nou, ik ben benieuwd of dat goed gaat.
6: Ja. Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten met Letty en Lisbeth over de nieuwe ontwikkelingen van het kunstlokaal Elburg. Daar komt het uiteindelijk op neer.
2: Ja,
1: ja. Mooie naam trouwens. Lekker, het bekt ook een beetje. Ja, ja. Toch?
2: Ja, ja, had er vandaag gedacht en opeens was hij er.
1: Ja, dat is altijd een beetje lastig, hè, met dat soort dingen. Ja. Jij gaat tijdens de Mitso, en dat zijn geen Mitso, dat is de vestingdagen. Ja. Ga je pop-ups doen? Wat voor soort pop-ups? Ben je nog niet zover?
2: Ja, leuke workshops.
1: Ja, ja.
2: Lekker van alles. Dus die schud ik dan wel uit mijn mouw.
1: Dat er lopen genoeg veel mensen lopen door. Daarom. Hoe komen er zo'n beetje op de vestingdagen?
3: Veel.
1: Ja, heel veel. Hè? Dat is... dat is duidelijk. Maar ik neem aan, hoe meer activiteit groeien, gaat de beurzen staan? Hoe moet ik dat allemaal zien? Want je moet dan een beetje bekendheid opbouwen.
2: Ja, nou, ik ben voornamelijk wel op locatie.
1: Ja.
2: Want iemand moet kunstlokaal Elburg draaien.
1: Ja, hè? Begrijp
2: ook
1: ik.
2: Anderen die zijn er aanwezig. Maar het is gek als je dicht bent, terwijl je een open locatie bent. Maar er staan wel wat dingen ook vanuit Stichting Wiel, maar ook vanuit Jam, de beweging, die staan op de agenda. Ik denk dat Lisbeth nog beter kan uitleggen wat voor bijeenkomsten dat vooral zijn. Ik ben ervoor uitgenodigd om wat te vertellen, maar jij weet nog iets meer daarvan.
3: Nou, daar komt nog wel heel veel publiciteit over, maar op 23 september is er een gezond en welfair in het Huiken voor inwoners. Daar kun je weer kennis maken met sporten. Er zijn allerlei workshops. Er is een infomarkt en daar gaat Letty ook een workshop voor zorgen. En daar komt ook een steentje over kunstlokaal Elburg. Op 1 oktober is er een sociaal domein bijeenkomst in Elburg zelf. Dat is voor allerlei medewerkers, maar ook inwoners zijn daar van harte welkom. Waarvan alles rondom het sociaal domein Elburg voorbij komt. Daar zijn we aanwezig met kunstlokaal Elburg. Maar overdag op 1 oktober zijn we op een regio bijeenkomst. En die gaat over het ecosysteem mentale gezondheid. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar dit allemaal uit voorkomt en waar dit een onderdeel van is. En daar gaan we ook kunstlokaal Elburg presenteren. Omdat het lijkt alsof het kunstlokaal Elburg voor Elburgers is. Maar het is ook voor mensen uit de regio.
1: Groot regiofunctie.
3: Ja, mensen die van verder komen en die zeggen, nou, ik zit niet zo goed in mijn vel. Ik wil kunst en cultuur gebruiken om in mijn herstel stappen te maken. Dan die mensen zijn ook van harte welkom om vanuit Harderwijk of Nunspeet of Oldebroek gewoon lekker naar Elburg te komen, een bakje koffie te doen, lekker aan de slag te gaan, begeleiding te krijgen, een verhaal te doen. Het maakt allemaal niet uit.
1: Zo'n initiatief kunstlokaal Elburg, is dat in andere steden ook zo of valt dat een beetje tegen?
3: Nee, er is specifiek binnen de regio een vraag geweest. In het kader van herstel van psychische kwetsbaarheden is er in Harderwijk een paar jaar geleden een groepenhuis gestart. Daar zijn ze veel meer bezig met sport, bewegen, positieve gezondheid, pilates, lotgenotengroepen. Dat is heel succesvol gebleken, want heel veel mensen die daar terechtkwamen hoefden uiteindelijk veel minder groot beroep te doen op de psychiater, de psycholoog en de GGZ.
1: Ja.
3: En sommigen konden het zelfs helemaal zonder gaan redden. Toen kwam er een vraag van, goh, is er in de regio, en dan praten we over Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde, een gemeente die iets hiermee wil doen met zo'n living museum. En toen zijn mensen uit Elburg op pad gegaan en naar Tilburg gegaan. En toen is in Elburg gezegd, maar wij gaan dat doen.
1: Dus het is toch gat in de markt.
2: En ik denk, voor deze regio is het een gemis. Ja. Ik denk dat je het beter zo kan zeggen dat het een gemis is. En gat in de markt, dat klinkt alsof je er veel geld mee gaat verdienen. En dat is niet het hoofddoel. Dat is absoluut niet het ding. Ik denk wel, ik ben nu 3 jaar in Elburg. Ik heb daarvoor 25 jaar in Amsterdam gewoond. Dat je daar ook ziet, bijvoorbeeld bij Cordaan. En dat daar soms ook wel dit soort initiatieven zijn. Dus in het land zijn er ook wel steeds meer dit soort dingen. En dat komt ook omdat er steeds meer onderzocht wordt. En er zijn steeds meer publicaties, onderzoekspublicaties zijn bekend. Er is zelfs aan de Universiteit Erasmus in Rotterdam is er nu een leerstoel kunst en zorg is er. Er zijn hele bewegingen Arts and Health. Er worden dikke boeken uitgebracht met onderzoekspublicaties waarom kunst zo goed kan zijn, hè, voor mensen. Waarom kunst goed is voor mensen. Als je helemaal niks met kunst maken hebt, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Want dan is het misschien niet zo goed voor je.
1: Dat is verhaal,
2: maar heb je er iets mee, dan, nou, dan kan dat heel mooi, dan kan dat heel mooi uitwerken. En ik denk dat die beweging steeds groter wordt en ook steeds meer serieus wordt genomen.
1: Ik denk het een heel leuk initiatief gaat worden. Als ik nu over de jaren vijf verder ga kijken, waar sta je dan?
2: Dan zit er in sowieso in iedere kern van de gemeente Elburg en misschien in de hele regio zijn er locaties beschikbaar waar mensen dit soort dingen kunnen doen. Ik heb eerder in het onderwijs gewerkt en ook het basisonderwijs. En in Amsterdam was mijn motto, en daar was ik altijd druk mee bezig, iedere school een atelier. En dat vind ik nog steeds, want ik vind nog steeds een groot gemis dat niet iedere school, een basisschool, een atelier heeft voor kinderen.

0: Ik hoop dat ja, officieel gaat officieel geopend worden ook natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Daar ben je nog wel even mee bezig,
1: ja.
0: Maar goed.
1: Ja, dus
0: die openingsdaten wil je nog steeds niet geven. Maar.
1: Nee, want dat is nog niet. Nee, dit zijn teasers. Dit is nog niet. Nee, dit is nog niet in kannen en kruiken. Dus ik ga gewoon geen datum noemen. Dat is onzin.
0: Dat is leuk.
1: Maar dat komt.
0: Hey Letty, hartstikke bedankt dat je geweest bent.
1: Ja,
0: en dat je
1: jou,
0: lekker erbij gepraat. En nou, Liesbeth, jij ook. En de ondersteuning aan Letty ook, hè, vanuit de Stichting Wiel. Dat is
2: mooie
0: geweldig.
2: Samenwerking.
0: Ja, dus ik ga het ook ik ga het volgen. Graag. En misschien gaan we wel eens een uitzending maken bij jullie vandaan.
1: Nou, dat lijkt me
0: dat
1: leuk.
0: Helemaal
2: dat zou
0: leuk
2: gaaf
0: is,
2: zijn.
0: Natuurlijk, dat betreft.
3: Mogen we nog wel even oefenen.
1: Ja, en je houdt van kunst ook, hè? Dus misschien wil je zelf ook eens iets maken daar.
0: Nou, ik maak het wat anders. Ik ga mijn schilderijen zaterdag ophalen. Dat is veel mooier van Nona. Mooi. Hartstikke bedankt jullie geweest zijn.
2: Graag gedaan.
0: Nou, luisteraars, vanavond. Ja, je weet het om 1:00 vannacht. Dus niet morgen nacht, maar vannacht. Nederland, Tunesië. En ik zeg veel succes en een prettige avond. En we zijn er volgende... Nee, ik ben er volgende week niet. Dan ben ik lekker op vakantie. Over 2 weken ben ik er weer.
1: Fijne vakantie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: 076-0077.
1: Ben je op zoek naar een makelaar? Dan ben je bij Pleiter, Makelaars en Taxateurs bij het juiste kantoor. Wij zijn de makelaar van de regio. En we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaar staat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
2: Nummer 13. Doen wat werkt. Wij leveren arbeidsmatige dagbesteding, ambulante begeleiding, ambulant jongerenwerk,

0: ander. Oog voor de context, creatief beschikbaar en deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl.
1: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

0: We zaten een keer in 1988. We zaten in één keer in 1978. Goedemorgen en hartelijk welkom. Dit is Willem wordt wakker op Regen Radio Loco FM. En ja, ontzettend warm natuurlijk vandaag. Wat moeten we doen? Vooral ons rustig houden. Proberen we ook op de radio te doen. Dit is dus Willem wordt wakker op Lou en Loco FM. Ja, ik dacht, ik gooi er maar eens een gezellig stukje muziek tegenaan. The Big Fat Spiritual van André Brasseur. Ja, wat gaan we doen in Willem wordt wakker? We gaan heel veel doen. Jerry Alon gaan we bellen rond 9:45. Hij heeft straks een speciale uitzending tussen 10 en 11 op Lou FM. We hebben het regennieuws met Jeanette van Elst. En we hebben ook het regennieuws natuurlijk met Henry van Dul. En we hebben natuurlijk hele mooie muziek. En laten we maar meteen beginnen met de oude mannenplaat. Want dat doen we natuurlijk traditiegetrouw in dit programma. Inmiddels is het 8:10.
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannen.

0: je morgen zegt.
1: Willem wordt wakker, Willem.
2: Willem Rietberg.
1: Willem wordt wakker, Willem.
2: Nu te beluisteren bij Loco FM.

0: Jannes en dans tot de morgen met mij. Je luistert naar Regenradio Loco FM en Lou FM. Het is 17,5 minuut over 8. Eventjes iemand in memoriam nemen. Dat is namelijk Jan Schoonhoven. Hij is afgelopen week op 24 juni op 96-jarige leeftijd is hij overleden. Hij mocht de leeftijd, zoals ik al zei, van 96 bereiken. Met zijn overlijden verliest VSCO, de voetbalclub uit Oosterwolde, een van de grondleggers en meest betrokken clubmensen uit de geschiedenis van de vereniging. Schoonhoven was vanaf de oprichting van VSCO op 24 augustus 1961 nauw betrokken bij de club. Gedurende tientallen jaren vervulde hij diverse functies binnen de vereniging, waaronder penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter. Daarnaast was hij actief als grensrechter, kantinebeheerder, commissielid en vrijwilliger bij talloze activiteiten en verbouwingen op Sportpark De Heugde. Zijn naam raakte onlosmakelijk verbonden met VSCO 61. Met grote toewijding en enorme betrokkenheid zette hij zich in voor deze voetbalclub. En met het overlijden van Jan Schoonhoven verliest VSCO een markante persoonlijkheid, een clubman in hart en nieren. Zijn bijdrage aan de vereniging die zal blijvend worden herinnerd.
1: Willem wordt wakker.

0: Ja, sommige plaatjes zijn altijd leuk om te draaien. En dit is er eentje van We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. Je luistert naar Lou en Loco FM. Ja, ik moest wel lachen. Hier in het systeem wordt er gezegd oververhitting gedetecteerd. Dus doe even een appje naar Dries Smit van moet ik hier wat mee? Maar Dries die zegt tegen mij, nee, dat hoeft niet. Dus blijf zelf maar cool. Dit komt helemaal in orde. Nou, dat probeer ik ook hier cool te blijven. De airco staat inmiddels te loeien. En dat moet natuurlijk ook wel, want het is namelijk bloedheet ook vandaag. Met name voor de oudere mensen is dat natuurlijk super vervelend. En morgen ook nog een keertje. En dan gaan we wat mindere temperaturen krijgen. Volgens mij snakt heel de regio daarna hier op de Noord-Veluwe. Wij gaan naar het regionieuws met Henry van Tul. We zouden vandaag natuurlijk gewoon Tour de Dellen hebben samen met Lou en Loco. Maar dat is ook vanwege de hitte gewoon afgelast.
1: Dierenleed in Elburg. Wat gebeurt er met voormalig discotheek De Breek en het Harde? Topskaters na NK Skilleren in Oldebroek. En nachtelijke afsluitingen op de A28. Goeiedag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Lou en Loco FM. De voormalig discotheek De Breek op het Harde wordt op een later moment gesloopt. Dat bevestigt Defensie aan de VRMG. Wanneer het pand aan de Epenweg precies tegen de vlakte gaat is nog niet bekend. De werkzaamheden die nu zichtbaar zijn bij het pand zijn geen sloopwerkzaamheden. Volgens de gemeente Elburg gaat het om saneren van het parkeerterrein. Defensie bevestigt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Defensie door Rijksvastgoedbedrijf. Het terrein van de voormalige De Breek maakt deel uit van de plannen voor uitbreiding van Defensie. Op zaterdag 11 juli vindt in Oldebroek het NK Inlineskaten plaats, waarbij de nationale topstrijd om de titels op de 100 meter sprint en de marathon. Het evenement rondom de Versietsmalaan begint rond 10:30 en is gratis toegankelijk voor publiek. Een bijzonder hoogtepunt is de aanwezigheid van eregast Michele Mafati, de kersverse Italiaanse Olympische kampioen op de ploegenachtervolging. Inval bij woning in Elburg. 16 dieren leven tussen vuilnis en vuilnisbelt. Bijna letterlijk. Waar ook 2 honden, 3 katten en 11 vogels leefden. En dat gaat een vrouw uit Elburg na een inval die niet zonder problemen verliep van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn en de politie merken.
2: Nee.
1: Na een anonieme melding deed de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn een inval in de woning. Daar werden bergen met whiskyflessen, lege verpakkingen, conserveblikken, tassen en sigarettenpeuken gevonden. De dieren zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een geheime opvanglocatie. De eigenaar zal worden verhoord, waarna de officier van justitie zich over de zaak zal buigen. Weggebruikers uit Elburg in Oldebroek moeten de komende weken rekening houden met de nachtelijke afsluitingen op de A28. Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt, waardoor delen van de snelweg tijdelijk dichtgaan. Voor onze regio zijn vooral 3 afsluitingen van belang. In de nacht van 30 juni op 1 juli de A28 Zwolle en Meppel afgesloten tussen afrit Het Harde en afrit Wezep. In de nacht van 2 en 3 juli geldt er een afsluiting tussen afrit Het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En dan nog even het weer. Eerst zonnig en droog, uitzonderlijk warm. Het wordt een tropisch snikheet weekend met in het zuidoostelijke helft temperaturen van 38 graden en hoger. Zaterdag en zondag kans op onweersbuien en op zondag koelt het vanuit het westen uit af. Vanaf maandag overal minder warm en minder wisselvallig. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Locorant.nl of loumedia.nl.
0: Henry van Dul, dank voor het regionieuws. Het is 9:30 bij Willem wordt wakker op Blue en Loco FM. Ja mensen, het is zomer, dat weten we allemaal. Daarom 3 plaatjes. Plaat nummer 6, 7 en 8 gaan over de zomer. We beginnen met Summer Night City van ABBA. En daarna nog 2 plaatjes die gaan over de zomer.
3: 6, 7, 8.

Goedemorgen, dit is Logo FM. Willem Rietberg met 6, 7, 8, met 6, 7, 8.

Summer Breeze van Seals and Croft, daarvoor Zomer van André Hazes. En we begonnen met Summer Night City van ABBA in dit blokje van 3 in natuurlijk 6, 7, 8. Ja, je luistert naar Willem wat wakker. En we hebben wat nieuws. En van de week las ik in het Reformatorisch Dagblad, en vond ik een heel leuk artikel, dat er tientallen wolven in Nederland straffeloos worden gestroopt. Het schijnt om 41 wolven te gaan. Het schijnt zo te zijn in Groningen, Friesland, Drenthe, maar ook hier op de Veluwe, dat mensen s'avonds, s'nachts wat wolven opjagen, ze neerschieten en ze begraven op diepe plaatsen waar ze niet te vinden zijn. Ja, zo gaan mensen natuurlijk het recht in eigen handen nemen. En dat krijg je natuurlijk ook omdat die wolf best wel wordt gezien als een gevaarlijk iets die eigenlijk niet past in dit kleine Nederland. Maar ik vond het een opvallend artikel. En daarom heb ik ook een liedje wat gaat over een wolf. En dat is deze.

Ja, Hungry Like the Wolf van Duran Duran. 1982 was de eerste kennismaking met Duran Duran in Nederland. Zoals ik al zei, 41 wolven schijnen de afgelopen 10 jaar gewoon gestroopt te zijn. Hier op de Veluwe in Friesland, Groningen en Drenthe. Althans, volgens een artikel van het RD. Na de zomer gaat bij Ovios een nieuw dames 30-plus team van start. Het team neemt deel aan de 30-plus competitie, waarbij in het najaar 4 toernooien worden gespeeld en in het voorjaar nog eens 4 toernooien. De wedstrijden vinden plaats op de vrijdagavond en voor het nieuwe damesteam heeft zich inmiddels een enthousiaste groep speelsters aangemeld. Om de selectie compleet te maken is nog ruimte voor extra deelnemers. Vrouwen van 30 jaar en ouder die het ook leuk vinden om weer te gaan voetballen of meer informatie willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de organisatie via de website van Ovios. Volgende week zaterdag 4 juli, hopen we bij Schoonhovenservice in Oosterwolde een autowasdag te houden voor het goede doel. Geef Aalt een laatste kans. Tussen 8 uur 's morgens en 12 uur 's middags kun je aan de Zwarteweg 41 je auto of busje laten wassen. Een wasbeurt kost €10 voor een auto en €15 voor een busje. De volledige opbrengst gaat naar de actie voor Aalt. Tijdens het wachten staat de koffie met iets lekkers klaar. De organisatie hoopt die zaterdag zoveel mogelijk geld op te halen en roept iedereen op om langs te komen. En ook volgende week zaterdag 4 juli komt er een nostalgische wandelroute in Hattemerbroek weer tot leven. Tussen 2:30 en 3:30 kun je zelfstandig een wandeling maken langs historische plekken in het dorp Hattemerbroek. Ja mensen, wij gaan weer een zomers plaatje draaien. Deze past ook helemaal bij de zomer en ook helemaal bij Spanje. Uit 1978, Luisa Fernandez, Spaanse zangeres. En ze zingt Lay Your Love on Me om 12 minuten voor 9.

Ja, wat een heerlijke plaat. My Man, a Sweet Man. Ook een mooie tekst trouwens. Van Millie Jackson in de herinnering. Ja, mensen, de nacht daarvoor natuurlijk. Nederlands elftal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Wat een heerlijk feit. En nu komende maandag op dinsdagnacht gaan we om 3 uur weer kijken natuurlijk naar Nederland, Marokko. Ja, en dan hebben we maar één ding. Holland, daar gaan we.

0: Kruidenierswinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Ja, Bruce Springsteen en Trapped. Waar gaat dit liedje eigenlijk over? Het is geschreven door de Jamaicaanse zanger Jimmy Cliff in 1972. Maar Bruce heeft er in 1984 een live versie van gemaakt. En die hoorde je ook net. Het gaat over machteloos versus hoop. De tekst beschrijft het gevoel opnieuw verstrikt te raken in een vicieuze cirkel. Maar, zeggen ze dan, hoop, dat moet je hebben in dit leven. Doorzettingsvermogen. En ook, en dat vind ik zelf heel mooi, het kwade zal uiteindelijk overwonnen worden door het goede. Waar lezen we dat ook? Dat lezen we onder andere ook in de Bijbel. En ja, ik vind het zo'n mooi liedje van Bruce Springsteen. Met name ook wat hij ervan gemaakt heeft. En zoals Bruce het zelf ook zegt, dit moet een lied van hoop zijn. Je luistert naar Willem wordt wakker hier op Regioradio Loco FM. Ja, vrolijk melodietje erbij. Ik weet niet of je nou vrolijk bent met dit weer. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die denken van, nou, ik kan de deur niet meer uit en ik moet maar rustig aan doen. Ja mensen, hoofd koel houden, dat is het devies vandaag nog en morgen ook nog. Daarna worden de temperaturen wat minder. We hebben regennieuws van Henry van Hul, we hebben regennieuws van Jeanette van Elst. En straks in memoriam Jan Schoonhoven. Een van de oprichters van VSCO 61, een echte clubman. En we proberen ook nog straks Jerry Alon in de uitzending te halen. Hij gaat wat vertellen over de uitzending die straks wordt uitgezonden bij de Loe tussen 10 en 11 uur. Maar traditiegetrouw beginnen we in Willem wordt wakker natuurlijk met...
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.

Ja, prachtig liedje. Waar was jij? Wij gaan Jan Schoonhoven gedenken hier in Willem wordt wakker. Hij was erelid van VSCO 61. Afgelopen week op 24 juni is Jan Schoonhoven overleden op 97-jarige leeftijd. Met het zijn overlijden verliest VSCO een van de grondleggers en meest betrokken clubmensen uit de geschiedenis van de vereniging. Jan Schoonhoven was vanaf de oprichting van VSCO 61 op 24 augustus, natuurlijk 1961, was hij nauw betrokken bij de club. Gedurende tientallen jaren vervulde hij diverse functies binnen de vereniging, waaronder penningmeester, vicevoorzitter en ook voorzitter. Daarnaast was hij actief als grensrechter, kantinebeheerder, commissielid en vrijwilliger bij talloze activiteiten en verbouwingen op Sportpark De Heugde. Zijn naam raakte onlosmakelijk verbonden met VSCO. Met grote toewijding en enorme betrokkenheid zette hij zich jarenlang in voor de groei en ontwikkeling van deze voetbalvereniging. Ook na zijn afscheid als bestuurslid in 1996 bleef hij actief voor de club. Jan Schoonhoven stond bekend als een echte verenigingsman die altijd klaar stond wanneer er iets gebeuren moest. Zijn inzet, enthousiasme en liefde voor de club hebben blijvende indruk gemaakt, ook bij de generaties en vrijwilligers. Bij het overlijden van Jan Schoonhoven verliest VSCO dus een markante persoonlijkheid en een clubman in hart en nieren. Hij wordt begraven en als hij begraven wordt, dan wordt hij op die dag, zou hij 98 geworden zijn. Dat is de in memoriam voor Jan Schoonhoven. Dan is het altijd raar natuurlijk als je weer verder gaat met zo'n programma als dit. Want ja, mensen, het is toch eventjes slikken zeg maar als iemand overlijdt. Want het gemis is natuurlijk altijd groot. The more you live, the more you love. A flock of seagulls.

Flotteland van Bobby Fuller. Het was even stil op de radio. Dat klopt inderdaad. En dat komt omdat Aaron, ons systeem, zeg maar, waar die muziek in zit, zoeg in één keer een aantal plaatjes over. En toen kreeg ik geen geluid. Dan weet je in ieder geval eventjes waardoor dat komt. Ja mensen, vanmiddag is er een barbecue van de CVO. Begint om 3:00. Mocht je daar nog meer over willen weten en misschien nog kunnen opgeven, kijk even op hun Instagram pagina. We zouden vandaag ook Tour de Delle hebben. Dat werd afgelast vanwege het weer, helaas. Maar ja, dat is natuurlijk volstrekt logisch dat dat gebeurde. En je kunt volgende week zaterdag kun je bij Schoonover Service in Oosterwolde een autowasdag kun je daar houden. En tussen 8:00 en 12:00 middags kun je de auto weg. Of kun je auto laten wassen bij de Zwarteweg 41. Voor het goede doel, geef Aalt een laatste kans. Dat volgende week zaterdag 4 juli. Hier is Boney M met Rasputin.

0: alles was.
1: Rasputin van Boniem. Goedemorgen, even wat nieuws met Jeanette van Elst. Zij doet de eindredactie. Weggebruikers uit Elburg en Oldebroek moeten de komende weken rekening houden met nachtelijke afsluitingen op de A28. In de nacht van 30 juni op 1 juli is de snelweg richting Zwolle en Meppel dicht. Tussen afrit het Harde en Wezep. En in de nacht van 2 op 3 juli is de A28 afgesloten. Tussen afrit het Harde en knooppunt Hattemerbroek. De werkzaamheden duren steeds van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. En Rijkswaterstaat vervangt de bovenste laag asfalt om de weg in goede staat te houden. Verkeer wordt omgeleid en de extra reistijd kan oplopen tot ongeveer een half uur. Volgende week zaterdag is er een nostalgische wandelroute in Hattemerbroek. En tussen 2:30 en 4:00 kun je zelfstandige wandeling maken langs historische plekken in het dorp. Onderweg zijn nostalgische ambachten te zien en ontdek je via QR-codes op je mobiele telefoon meer over de geschiedenis van Hattemerbroek. De route start bij het informatiepaneel aan de Zuiderzeestraatweg 691 tegenover de bouwakker Hattemerbroek. Ook is het mini klompenmuseum achter de winkel van Nagelhout is geopend voor bezoekers. En wie trek krijgt, kan bij snackbar Nagelhout een puntzak patat met saus halen voor 3 euro. En gemeenten, sportbonden en sportorganisaties op de Noord-Veluwe gaan sportverenigingen samen beter ondersteunen. Daarvoor is tijdens het Nationaal Sportcongres op Papendal een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het doel is dat clubs sneller de juiste hulp krijgen en minder tijd kwijt zijn aan de verschillende aanvragen. Ook komt er één gezamenlijke vragenlijst, zodat verenigingen niet langer meerdere onderzoeken hoeven in te vullen. Dat moet de administratieve druk, let op, de administratieve druk, moet dat flink verminderen. Volgens de initiatiefnemers kunnen vrijwilligers zich daardoor meer richten op waar het echt om draait. Namelijk, sporten mogelijk maken op de Noord-Veluwe. De samenwerking moet zorgen voor een sterkere en toekomstbestendige sportverenigingen in onze regio.

0: Michel Fugain en Le Printemps. Dat is een typisch zo'n mooie zomerplaat. In Willem wordt wakker het regennieuws met Henry van Dul.
1: Dierenleed in Elburg. Wat gebeurt er met voormalig discotheek De Breek in het Harde? Topskaters na NK Skielerun in Oldebroek. En nachtelijke afsluitingen op de A28. Goeiedag, mijn naam is Hendry. Dit is het regionieuws op Lou en Loco FM. De voormalig discotheek De Breek op het Harde wordt op een later moment gesloopt. Dat bevestigt Defensie aan de VRMG. Wanneer het pand aan de Epeweg precies tegen de vlakte gaat, is nog niet bekend. De werkzaamheden die nu zichtbaar zijn bij het pand zijn geen sloopwerkzaamheden. Volgens de gemeente Elburg gaat het om saneren van het parkeerterrein. Defensie bevestigt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Defensie door Rijksvastgoedbedrijf. Het terrein van de voormalige De Breek maakt deel uit van de plannen voor uitbreiding van Defensie. Op zaterdag 11 juli vindt in Oldebroek het NK Inlineskaten plaats, waarbij de nationale topstrijd om de titels op de 100 meter sprint en de marathon. Het evenement rondom de Versietsmalaan begint rond 10:30 en is gratis toegankelijk voor publiek. Een bijzonder hoogtepunt is de aanwezigheid van eregast Michele Mafati, de kersverse Italiaanse Olympisch kampioen op de ploegenachtervolging. Inval bij woning in Elburg. 16 dieren leven tussen vuilnis en vuilnisbelt. Bijna letterlijk. Waar ook 2 honden, 3 katten en 11 vogels leefden. En dat gaat een vrouw uit Elburg na een inval die niet zonder problemen verliep van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn en de politie merken.
2: Nee.
1: Na een anonieme melding deed de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn een inval in de woning. Daar werden bergen met whiskyflessen, lege verpakkingen, conserveblikken, tassen en sigarettenpeuken gevonden. De dieren zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een geheime opvanglocatie. De eigenaar zal worden verhoord, waarna de officier van justitie zich over de zaak zal buigen. Weggebruikers uit Elburg in Oldebroek moeten de komende weken rekening houden met nachtelijke afsluitingen op de A28. Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt, waardoor delen van de snelweg tijdelijk dichtgaan. Voor onze regio zijn vooral 3 afsluitingen van belang. In de nacht van 30 juni op 1 juli de A28 Zwolle en Meppel afgesloten tussen afrit Het Harde en afrit Wezep. In de nacht van 2 en 3 juli geldt er een afsluiting tussen afrit Het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En dan nog even het weer. Eerst zonnig en droog, uitzonderlijk warm. Het wordt een tropisch snikheet weekend met in het zuidoostelijke helft temperaturen van 38 graden en hoger. Zaterdag en zondag kans op onweersbuien en op zondag koelt het vanuit het westen uit af. Vanaf maandag overal minder warm en minder wisselvallig. Tot zover het regennieuws. Bezoek onze website voor het laatste nieuws. Locorant.nl of loumedia.nl.
0: 13 minuten over 9:30 is het bij Willem wordt wakker. Zometeen meer nieuws over nog Tour de Dellen, want er is natuurlijk wel wat aan de hand. Esther Korenberg en Benjamin Klompmaker die zijn vrijdagavond vanuit Elburg begonnen aan een bijzondere fietsprestatietocht voor de Wensambulance Gelderland. En vanwege de verwachte hogere temperaturen werd het oorspronkelijke plan om 24 uur onafgebroken de fietsen aangepast, zodat de tocht veilig kon verlopen. Vrijdagavond verzamelden Esther en Benjamin zich vanaf 7 uur bij Klompmaker fietsen voor de laatste voorbereidingen. En om bezoekers en belangstellenden en de pers te ontvangen, om 8:30 ging de fietstocht van start. En zaterdagochtend, zo rond 9:15, worden ze verwacht bij Ovios. En om 10 uur wordt daar een check overhandigd aan de Wensambulance Gelderland, waarna Esther en Benjamin een korte pauze nemen. Tijdens de tocht zijn de verrichtingen te volgen via een speciaal WhatsApp-kanaal met live updates en locatiegevens. Henk de Waard gaat daar zometeen een filmpje van maken en komt daarna bij Arno van Elst in de studio tussen 10 en 12 straks hier op Loco FM met natuurlijk de berichtgeving daarover, over Esther en Benjamin. En dan is er toch nog wat opbrengst, zeg maar, voor Tour de Dellen, wat vandaag helaas niet door kon gaan.

0: Dennis Hendricks en het dorp waar ik geboren ben. Ja, mensen, dorpsleven, daar zijn we natuurlijk dol op hier, ook bij LocoFM. Zometeen bij LocoFM hoor je Arno van Elst met, ik zei het net al, een reportage over Edith en Benjamin, die met Trude Dellen iets gedaan hebben. Maar bij de Lou is er ook een hele speciale uitzending, Jerry Alon, of niet?
1: Ja, hallo Willem, goedemorgen.
0: Goedemorgen Jerry, ja, zeker.
1: Goedemorgen. Aanstaande maandag om 3:00 is op de kabelkrant van de lokale omroep Elburg is een interview te zien dat ik vorige week gehad heb met de wereldberoemde, maar niemand kent haar naam, maar Kim Phuc uit Vietnam. En Kim is als 9-jarig meisje maar wereldberoemd geworden als het meisje, het napalmmeisje op die verschrikkelijke oorlogsfoto. Ik weet niet of je die foto voor de geest kan halen.
0: Ja, zeker.
1: Kim is nu een dame die wat verderop in haar leven is. Ze is geen 9 meer. En ja, het was een enorm emotioneel, meeslepend en indrukwekkend interview. Ik heb het zelf ook niet droog gehouden. Doordat haar verhaal zo aangrijpend is.
0: Ja.
1: Ook omdat ik zelf dochters heb natuurlijk. En dat maakt het allemaal extra. Dan komt het extra dichtbij. Maar het is een verhaal, dat kan ik wel alvast verklappen. Waar je met een heel fijn gevoel uitstapt. En ook met een bewondering voor de veerkracht die een mens heeft. Dus dat is heel bijzonder. Aanstaande maandag om 3:00 op de kabelkrant en op de social media en website van de lokale omroep Elburg. En ook die van Loco, volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd.
0: Ja, ja, dat is mooi. Hey Jerry, en hoe ben je er zo toe gekomen om haar te interviewen? Of is dat toeval geweest? Hoe is dat gegaan dan?
1: Ja, het zit zo. Kim is bevriend met Jan Gerritsen. Dat is een inwoner van onze gemeente die haar een keer in Ermelo hoorde spreken. En hij was zelf geschiedenisfreak, zo omschrijft hij zichzelf.
0: Ja.
1: Hij raakte aan de praat met haar. Hij was een keer in Canada, werd uitgenodigd. En inmiddels is daar een hechte vriendschap uit ontstaan van jaren en jaren.
0: Ja.
1: En die heeft weer contact gelegd met de EBF Foundation van de wereldberoemde Egbert Bos, zeg ik dan ook maar even erbij meteen.
0: Ja.
1: En die hebben haar naar Elburg gehaald. En een lezing te geven en persmomenten en sponsormomenten doen, ook voor haar foundation geld binnen te halen. En daar kreeg ik dus de kans om namens de Lou met haar in gesprek te gaan. Dus zo is dat tot stand gekomen.
0: Zo,
1: ja.
0: Heel bijzonder voor jou natuurlijk ook. Ja, wat je al zegt, tot tranen geroerd.
1: En ja, zeker.
0: Hoeveel jaar is Kim nu? Want ik zit even te rekenen. Ze was 9, zeg maar, toen die foto gemaakt is, die wereldberoemde foto. Maar ja, ze zal nu ergens in de 50 zijn.
1: Nou, iets ouders. Die foto is van 8 juni 1972.
0: Ja.
1: Dan lijkt het alsof ik ben, of ik een geschiedenisfreak ben, dat is helemaal niet waar. Ik heb hier een blaadje gevonden waarop dat staat.
0: Ja.
1: 8 juni 1972.
0: Is het 63.
1: Ze is 9 jaar, dus ze is 63. Ja. Goed uitgerekend inderdaad, en heel snel.
0: Ja. Zo. Hey, en misschien een hele rare vraag, maar woont zij nu in Vietnam? Waar woont zij eigenlijk nu dan?
1: Nee, zij woont in Canada. Zij woont in Canada. Want dat vertelt ze ook in het interview. Wat heel tragisch is, ze heeft natuurlijk enorme ondraaglijke pijnen geleden, zeg maar. Maar ook fysiek en emotioneel en spiritueel heel erg geleden. Toen ze daar een beetje begon te leren leven, is het natuurlijk een heel grote, is heel erg zacht, heel erg eufemistisch gezegd, zou ik maar zeggen. Maar toen heeft de overheid in Vietnam haar herontdekt, dus aangestekend als het beeld van de oorlog die ze niet meer wilde zien. Dus ze werd ook heel erg tegengewerkt en ze mocht bijvoorbeeld niet studeren van de overheid. Ze was daar min of meer een beetje ongewenst en ook een blok aan het been geworden. En zo is ze dus naar Canada verhuisd.
0: Ja, ik snap het. En dat is allemaal aanstaande maandag te zien. Dus Jerry, kun je het nog één keer herhalen? Dat is misschien wel leuk om dat nog een keer te doen.
1: Aanstaande maandag op de kabelkrant van de lokale omroep Elburg.
0: Ja.
1: Maar ook op de socials, dus op Facebook en op YouTube en op de website van lokale omroep Elburg. En ik heb begrepen dat de loco ook aan boord is. Dus waarschijnlijk zullen jullie het ook allemaal kunnen vinden op de plekken van de loco. Een hele fijne samenwerking overigens. Dus dat is op aanstaande maandag om 3:00 allemaal op de aanschouwen en te bewonderen, denk ik ook. Ja.
0: Mooi. Hey Jerry, en even een andere vraag. Politiek Beschouwd gaat nu met zomerreces, hè, als ik het goed geïnformeerd ben.
1: Ja, Politiek Beschouwd is inderdaad. We zouden vandaag geen uitzending hebben in verband met Tour de Dellen.
0: Ja.
1: Dus we hebben geen uitzending ingepland. Helaas is Tour de Dellen natuurlijk wel afgelast, hè, als ik goed heb.
0: Ja,
1: als ik goed
0: heb, als ja goed is ook afgelast, ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat er wat dat we nog even overleg hebben van hoe dat gaat. Want maar het zou kunnen zijn dat het nu zomerreces is inderdaad. En dat we in september, eind augustus het weer oppakken inderdaad.
0: Ja. Mooi. Jerry, hartstikke bedankt dat je in dit programma wilde zijn. En ik wens jou een hele mooie zaterdag verder. Rustig aandoen, hè. Een beetje koel, het hoofd koel houden, zeggen ze dan.
1: Ja, zeker. En dat is een hele onderneming vandaag de dag.
0: Ja, dat is het zeker. Zeker. Jerry, ik wens jou een goed weekend.
1: Tot ziens, gelijk. Hoi, hoi.
0: Hey, jij.

There's a guy who works down the chip shop van Kirsty MacColl. Helaas om het leven gekomen tijdens het zwemmen. Daar wordt nu ook voor gewaarschuwd natuurlijk. Dat je niet meer zo in die open water en allemaal moet zwemmen. Zeker niet in water waar veel stroom in zit. Want je kunt maar zo meegesleurd worden. Van de week was ook nog op één dag 3 mensen tegelijk waren allemaal verdronken. Dus dat is natuurlijk wel verschrikkelijk. Ik moet Willem wat wakker afsluiten tussen 8 en 10 uur. Zometeen Arno van Elst op Loco FM. Bij Loo FM is er geen politiek beschouw dus. En dan tussen 12 en 2 Gerard Boer bij Loo. Of bij Loco. En bij Loo bij Jan Dokter. Tussen 2 en 5 is een Noord-Veluwe sport op deze zender. Schaduw, dat hebben we nodig. Oftewel de Moonlight Shadow is de laatste voor Willem wordt wakker. Wat mij betreft tot morgenmiddag bij Pure Praise.

0: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden. Aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
1: Vrijwilligerswerk bij Loco is het leukste wat er is.
2: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
3: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl.
4: Dit programma werd mede
5: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loo TV en wereldwijd via Loo Media.

0: Lou.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat file tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep

0: organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
1: 105.5. Dit is Loe FM.
4: Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
5: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat dierenliefhebber, liefhebber van vogels, dierenhulpverlening en columnist, alleen daar wil ze nog zelf even wat over zeggen, Willemien van der Stouwen. Welkom Willemien.
6: Hoi, dankjewel.
5: Leuk dat je er bent. We gaan een heel uur in gesprek, maar heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Misschien wil je een keer mijn gast zijn, wil je reageren op dit programma, dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. Ja, en ik zal je even introduceren, Willemien. Dan mag je daarna daarop reageren. Als dierenhulpverlener helpt Willemien dagelijks dieren in nood in en rondom kampen. Daarnaast schrijft ze columns over wat ze allemaal meemaakt. En vandaag neemt ze ons mee in haar verhalen over onder andere de stadsduiven, de ganzen in het park en nog veel meer. En ze heeft ook de muziek uitgekozen. Nou, nogmaals welkom.
6: Dankjewel.
5: We gaan beginnen met Birds. Ik geloof niet dat Rob daar heel blij van wordt. Maar we gaan het toch doen. Birds van Anouk. En daarna gaan we in gesprek. Tot zo.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. En ja, naast mij zit Willemien van der Stouwen. En nou, ik heb net al even aangekondigd wat je allemaal doet. Daar mag je zo meteen wat over zeggen. We hebben gekeken of we de uitzending een beetje in stukken kunnen verdelen. Dat we allerlei vogels mee kunnen nemen. We gaan het hebben over de stadsduiven en draadvoetjes. We gaan het hebben over de liefde voor de ooievaar. Vissersafval, en dat is een kwestie van leven of dood voor de watervogels. En dan de ganzen. En ja, de aanleiding is, nou ja goed, Willemien, jij hebt al heel vaak hier aan tafel gezeten. Eigenlijk ben je een soort vaste gast. Maar goed, jij bent op een gegeven moment gaan schrijven. Naast jouw liefde voor dieren en je hulp aan dieren. En dat is niet alleen vogels, zijn ook katten. Er kan van alles voorbij komen. Of jij staat klaar. Maar je bent gaan schrijven. En ik schrijf zelf ook. En ik weet wat een klus dat is. En nou ja, goed, het viel mij op dat je dat heel erg leuk doet. Die columns die zijn echt fantastisch. Dus daar gaan we het over hebben. Je schrijft voor De Brug. Dat zegt mij dan weer allemaal niks. Maar dat ga jij vast uitleggen. En voor Kampen in Zicht. Dus het is niet één column. Het zijn er ook maar gelijk gewoon twee.
1: Ja. Nou, allereerst bedankt voor je mooie compliment natuurlijk.
0: Graag gedaan.
1: Ik mag sinds januari elke maand een column schrijven voor De Brug. Dat is een krant die in Kampen huis aan huis bezorgd wordt. En Kampen in Zicht is ook een krantje die huis aan huis bezorgd wordt. En je kunt ze ook beide online lezen.
0: Oké. En schrijf je voor beide hetzelfde of schrijf je wat anders voor De Brug als voor Kampen in Zicht?
1: Nee, voor Kampen in Zicht schrijf ik elke keer komt er een soort. Dus de ene keer gaat het over ganzen, de andere keer over duiven. En in De Brug schrijf ik over onderwerpen zoals de volgende keer over rouw. Maar ook een keer over het voeren van de eenden, het nestbeheer. Dus daar een heel ander soort column.
0: Hoe lang doe je dit al?
1: Vanaf januari.
0: Oké, wist je dat je het in je had?
1: Nee, helemaal niet. En ik voel me ook zeker geen columnist. Ik ben gewoon echt een dierenliefhebber. En ik zou heel graag willen dat we allemaal wat anders gaan kijken naar onze watervogels in de parken. Want ik merk dat gewoon heel veel mensen er of gewoon aan voorbij lopen en ze eigenlijk helemaal niet zien. En andere mensen die zien alleen de poep op de stoep en dat het er zoveel zijn. En dat we moeten wachten met oversteken. Dus en ik hoop dat we anders gaan kijken door het lezen van mijn columns.
0: Nou, we gaan er vier even wat nader benaderen. Overigens, dat vind ik heel leuk. Ik ben regelmatig voor mijn werk in Deventer. En behalve dat ze daar, ik weet niet hoe ze dat doen, maar prachtige klaprozen overal op de rotondes hebben, staan daar overal bordjes. Pas op, overstekende ganzen, overstekende eenden. En iedereen houdt zich eraan. Dus het kan.
1: Nou, heel goed.
0: Ik weet niet waar dat vandaan komt daar, maar ik vind dat fantastisch.
1: Ja, super.
0: Nou, dan gaan we de ganzen gaan we straks doen. We gaan denk ik beginnen met de stadsduiven. Is dat wat?
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: En de draadvoetjes. Ik denk dat het leuk is als je eerst een klein stukje uit je column voorleest. En dan gaan we er daarna even over praten wat nou de problematiek is. En nou, hoe wij beter kunnen leren kijken. Zien heet dat eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: nou, kom maar op.
1: Vooral. Nou goed. Ze zitten op de dakgoten van het oude stadhuis, paraderen over de oude straat en koeren alsof het hun lust en leven is. Ze brengen een zachte, levendige reuring in de straat. Zonder duiven zou de binnenstad een stuk stiller en minder gezellig zijn. Heb je ze wel eens echt goed bekeken? Hun verenkleed glanst in het zonlicht met tinten van smaragdgroen en paars. Kleine juweeltjes op pootjes. Tijd voor een beetje respect. Bij het zoeken naar voedsel lopen duiven op straat, waar ons afval een groot gevaar vormt. Zelfs menselijke haren kunnen funest zijn. Een achtergebleven haar, haarelastiekje of stukje garen kan een pootje afknellen en leiden tot een pijnlijke draadvoet. Dit is ook de reden waarom je zoveel duiven ziet die een teentje missen of met stompjes rondlopen. Ik zet me actief in voor het welzijn van deze dieren door te controleren op de beruchte draadvoetjes. Als ik een duif met zo'n verwonding zie, Dan vang ik haar en verwijder ik voorzichtig het draad of de haar. Want de vogels zijn van ons afhankelijk en daarmee zijn wij ook verantwoordelijk voor hun welzijn.
0: Ja, dit is een stukje uit een column speciaal voor duiven. Mensen kunnen dit, denk ik, hopelijk ook nog nalezen. Hè?
1: Ja.
0: Kan je dat online vinden?
1: Ja, je kunt het online vinden. Dit is dus een column van Kampen in Zicht. Maar we hebben ook een Facebookpagina van Vogelgroep Kampen. En daar plaatsen we de columns op.
0: Oké. Okay. Nou is dit voor mij, bekend terrein klinkt een beetje gek. Maar het is wel zo, door jou zijn wij samen met de duifmeneer Alfons in Zwolle geweest. En die heeft ons laten zien hoe je ziet dat een duif problemen heeft aan zijn voetjes en hoe je hem dan moet vangen.
1: Ja.
0: En ik had zoiets van, ik ben heel erg van de paarden en de honden en de katten. Ik wil dit graag zien. Ik ben er ook letterlijk anders door gaan kijken. Maar jij zei gelijk van, ik wil dit leren en ik ga dit in Kampen doen.
1: Ja.
0: En dat doe jij dus.
1: Ja, het gebeurt gelukkig niet zo vaak. Alle dieren zijn nou geholpen en zijn vrij van draadjes en haartjes.
0: Ja.
1: Maar we houden het goed in de gaten.
0: Ja. Oké, okay. Dus dat is een groot probleem voor die duiven. Nou, ik vind gewoon, krijg je wel eens reacties van mensen als jij daar zit met wat voer, denk ik, om ze te vangen.
1: Ja.
0: Wat zeggen ze dan? Wat doe je?
1: Of? Ja, mensen komen vragen en als je ze dan vertelt wat je aan het doen bent, dan vinden ze dat meestal wel heel erg interessant. En dan blijven ze vaak wel even staan kijken.
0: Oké, okay. Duiven zitten veel in de stad. Toch? Of in dorpen zitten ze niet echt, zullen er wel zitten, maar...
1: Nou, de duiven die zijn dus van ons afhankelijk. Ze komen niet in het wild voor, ze stammen af van de rotsduif.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze duiven zijn dus echt afhankelijk van mensen. En dus ook in hun voedsel zijn ze afhankelijk van ons. En daardoor lopen ze op straat en komen ze in aanraking met haren en draadjes en...
0: Oké, okay. En wat eten ze dan?
1: Ja, eigenlijk van alles wat wij achterlaten.
0: Ze pikken het ook wel eens van een tafeltje af, hè?
1: Ja, ook. Ja.
0: Dat vinden mensen vaak niet zo grappig.
1: Nee.
0: Ik moet daar wel om lachen, maar goed.
1: Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die ze voeren. Dus dan krijgen ze wat gezond voer.
0: Ja.
1: Want natuurlijk is brood en patat en dergelijke niet gezond voor stadsduiven. Maar ze eten het wel allemaal op. Dus eigenlijk zijn ze heel erg nuttig en maken ze de straten schoon van wat wij allemaal laten slingeren.
0: Oké, okay, en waarom hebben die stadsduiven dan zo'n slecht imago als ze zo mooi zijn en toch ook bijzonder?
1: Ja, hoe dat komt, weet ik niet.
0: Nee.
1: Ik snap het niet.
0: Maar... Nee, want je ziet zelfs hè, bijvoorbeeld op daken dat daar prikkeldraad of rare punten gemaakt zijn, zodat ze daar ook niet kunnen zitten even om uit te rusten of wat dan ook.
1: Ja, dat zal natuurlijk met de poep te maken hebben.
0: Ja, daar gaan we weer. Hè? Ja. Dat zal nog wel een paar keer vaker terugkomen.
1: Ja.
0: Oké, okay. Hoe is het met de duifpopulatie? Gaat het goed met ze? Of omdat er steeds minder insecten ook zijn? Ik weet niet of ze die ook eten.
1: Ja, nee, de duiven, de stadsduiven, die eten echt ons afval.
0: Alles wat wij doen.
1: Alles wat wij laten slingeren. Ik weet dat in de gemeente Kampen beheren ze de populatie. Ze hebben daar een soort duiventil bij de stadsgehoorzaal. En daar worden de eieren omgewisseld. Zodat de populatie niet te groot wordt.
0: Okay.
1: En dat is in veel steden zo hoor. En er zijn wel ook andere manieren hoe dat geregeld is. Dat verschilt per gemeente.
0: Nou, ik wou nog even zeggen, dat is wel gek. Wij hebben noem het maar even, workshop cursus gedaan in Zwolle. En je wordt sowieso al heel rustig als je naar die duiven gaat kijken. En ik ben niet vergeten dat op een gegeven moment... Je gaat dan van plek 1 naar plek 2. Alfons, je weet precies waar ze zitten.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar plek 2 om te kijken of daar nog duiven zijn met problemen. En als ik door de stad loop, en dat doe ik niet vaak... omdat ik helemaal niet van winkelen hou... heb ik meestal zoiets zo van... ik zie het allemaal niet... En tijdens die workshop zag ik het wel. Ik zag een duif naast me vliegen en landen. Maar ik zag ook dat niemand ze zag.
1: Nee.
0: En ze werden eigenlijk bijna onder de voet gelopen door iedereen. En het was een heel mooi moment dat ik ze wel zag. En ik loop sindsdien heel anders door de stad. Dat is toch wel mooi.
1: Het is gewoon geweldig om naar ze te kijken. En ga ze op een bankje zitten en kijk wat ze allemaal doen. En het is dus wel zo, als ze op straat lopen, dan zijn ze dus echt op zoek naar voedsel.
0: Ja.
1: Dus je ziet vaak dat mensen ze wegjagen of kinderen erachteraan rennen. Maar doe dat niet, want ze lopen er niet voor niks. Dus laat ze dan met rust en loop er even omheen.
0: Ja, ik weet dat ook nog met een meneer met een hond. Die vond dat grappig om dwars door die duiven heen te gaan. Daar waren wij getuigen van. Ja. En dan denk ik, doe het gewoon niet.
1: Nee,
0: waarom?
1: Laat ze met rust.
0: En... ja. Ja. Oké. Okay. Wil je nog meer vertellen over de duiven of gaan we een sprongetje maken?
1: Nou, laten we maar een sprongetje maken.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we eerst even... wat gaan we draaien? Paradise van Coldplay? Nee. Ja, maar we gaan naar de Vissers. Nee, naar de Ooievaar. En dan moeten we... I Will Always Love You. Wil je daar nog wat over zeggen? Want dat liedje heb jij heel specifiek uitgezocht bij de Ooievaar.
1: Ja. Nou ja, toen ik als 7-jarig meisje... ging ik altijd met mijn ouders mee naar het Ooievaarstation in Gossel. Daar ben ik geboren.
0: Ja, dat heb ik ook gezien nu jij dit verteld hebt. Dat wist ik niet.
1: Nou ja, daar is dus eigenlijk mijn levenslange liefde voor de ooievaar ontstaan. Dus ik denk daar hoort het nummer I Will Always Love You bij.
0: Nou, dan gaan we die even draaien. En dan gaan we zo eens even in de ooievaar duiken. Tot zometeen. Blijf luisteren.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Willemien van der Staauwe. En ja, we gaan een beetje door allerlei vogels heen. Of we gaan ze benoemen. Duiven. We gaan het nu even hebben over de ooievaar. De ganzen. En we gaan het zo hebben over het vissersafval. En tijdens de muziek die jij hebt gekozen, omdat jij ja, toch een gevoeletje hebt, of een groot gevoel voor de ooievaar, hadden we het er even over dat een ooievaar kleppert.
1: Ja.
0: Zouden mensen daar een idee bij hebben hoe dat gaat? Klepperen?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik vind het wel grappig, want bij de meeste vogels denk je die zingen of die fluiten of weet ik veel wat. Maar goed, zij klepperen.
1: Ja.
0: De ooievaar, was dat in de tijd dat jij jong was dat er dat die ooievaar op de rode lijst stond?
1: Ja, volgens mij, ik meen dat Gossel was volgens mij het vijfde ooievaarstation wat geopend werd.
0: Ja.
1: En dat was dus omdat de ooievaar op de rode lijst stond.
0: Okay.
1: Er waren er maar heel weinig in ons land. En dat heeft heel goed gewerkt, want nu hebben we er dus meer.
0: Ja,
1: genoeg.
0: Maar er zijn nu heel veel mensen die mopperen weer dat het er te veel zijn.
1: Ja, dat doen mensen wel meer. Dat doen ze ook bij de ganzen. En het is toch.
0: Ja, nee, maar goed, dat hoor ik dan. Dan denk ik, ja, nou zijn het er weer te veel. Wie bepaalt dat eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dat is denk ik. Voor mij kunnen het er nog nooit genoeg zijn, natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar nee, ik denk dat het op dit moment gewoon heel goed gaat met de ooievaar. En ik denk ook wel dat de natuur goed in elkaar zit. Dus
0: als wij ons er maar niet mee bemoeien, hè, dan ja, gaat het meestal wel goed.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, het is een beetje dom, maar ik vroeg me ineens af waarom ooievaars altijd in zo'n mandje daar op zo'n hele hoge paal zitten. En ik kon het antwoord even niet vinden. Ja. En ik dacht, misschien weet Rob het.
2: Het antwoord is heel simpel.
0: Nou, vertel.
2: Ja, het is aanvoer geworden voor de vijanden zit ze allemaal hoog. En vooral ook de luchttechniek.
0: Thermiek,
2: ja. Daar profiteren ze allemaal van de warmte, et cetera, et cetera. En als die jonkies uit het paal gaan, dan zit ze ook meteen in de luchttechniek.
0: Okay,
2: en waarom snapperen ze?
0: Ja, klepperen,
2: ook,
0: ja.
2: Klepperen, sorry. Dat is omdat ze hun dochters en zonen zoeken.
0: Ah, dat is toch wel heel bijzonder. Nou ja, weet je, je hebt ook vogels die vallen uit het nest, hè, de merel. En die liggen dan op de grond en dan moet je oppassen met je kat. Kijk, en ik dacht, als je nou in zo'n hoog nest zit en je kiepert eruit, dan komt het niet goed. Maar goed, zij hebben dat dus nodig om te vliegen. Helemaal leuk.
1: Nou, toen ik net hier naartoe reed, toen zag ik toevallig nog een ooievaar die op de thermiek boven de weg zweefde.
0: Dat is een mooi gezicht, hè?
1: Ja,
0: ja, fantastisch. Ja. Ik ben heel benieuwd naar een stukje uit je column over de ooievaar.
1: Nou, ga ik die voorlezen. Of een stukje ervan althans.
0: Ja, een stukje.
1: Nou, inmiddels is het eind juni en heeft de liefde van het voorjaar vruchten afgeworpen. De jonge vogels op de nesten in onze regio zijn al flink groot, al hebben ze nu nog hun typisch zwarte snavel. Pas in hun tweede zomer krijgen ze de iconische felrode kleur van hun ouders. De komende weken groeien ze hard door, tot ze over een kleine maand klaar zijn om uit te vliegen en prachtig boven de polders te gaan zweven. Het herintroductieprogramma is een groot succes gebleken. De ooievaar staat al lang niet meer op de rode lijst. Als ik nu langs de Zwarte Dijk rij en het geklepper hoor, voel ik een diepe dankbaarheid. Wat een rijkdom dat deze vogel weer helemaal terug is. En nu voor altijd bij onze mooie omgeving horen.
0: Ja, mooi. Fantastisch.
2: Ik heb nog een leuke nieuwigheidje. Die beesten kunnen 30 jaar oud worden. Hè?
1: Ja.
0: Fantastisch.
2: Ja.
0: Ja, geweldig. Nou, wat ik bijzonder vond, is dat zij ook trouw zijn. En monogaam, ik weet dat de gans dat het meeste is. Daar komen we zo op. Maar je zou toch denken dat, nou, je bent een ooievaar, verzin het. En als je partner er dan niet meer is, dat doen wij dan meestal, dan zoeken we een nieuwe. Maar zij zijn ontzettend trouw en monogaam. Dat weten wij volgens mij niet van vogels.
1: Nee, maar het is ook zo dat ooievaars, maar zeker ook ganzen en eenden en nou ja, eigenlijk alle andere dieren, Die rouwen enorm als hun partner er niet meer is. En veel mensen die weten dat niet.
0: Nee.
1: Dat, is net als bij mensen.
0: Ja, mooi hè. Goed dat je dat even aankaart. Want dat is toch wel heel bijzonder. Nou, dan het laatste natuurlijk. Maar dat is een beetje een schot voor open doel. Ze brengen de kinderen. Ja. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar goed, het is altijd wel grappig als je een kind wat geboren is of een babytje, dat er dan zo'n ooievaar in de tuin staat. Dat is geen echte.
1: Zeker.
0: Maar goed, ooievaar. We gaan door en daar hebben we als een aflevering. Ja, we hebben een aflevering gehad over het zwerfafval aan de waterkant. En met name haken en dergelijke. We gaan niet beschuldigend met de vinger wijzen, maar we willen toch even, en jij hebt daar een prachtig verhaal over geschreven, aangeven dat een klein beetje zorgvuldigheid van de vissers gewoon een dierenleed kan voorkomen en een dier kan redden.
1: Nou ja, een oproepje aan alle vissers om je spullen vooral weer mee naar huis te nemen.
0: Ja.
1: En niks achter te laten aan de waterkant. Het kan voor de dieren een kwestie van leven of dood zijn. Dus.
0: Ja, volgens mij zit er zometeen in jouw column een stukje over een ingesnoerd pootje van een gans en een jonge zwaan die een haakje inslikte.
1: Ja.
0: Het nummer wat je daarbij uitgekozen hebt is Paradise van Coldplay. En daarna ben ik benieuwd wat jij te vertellen hebt.
1: Goed.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Willemien van der Stouwen. En ja, zij schrijft sinds begin 2026 columns voor het plaatselijke krantje, zullen we maar zeggen. We zullen het zo allemaal nog even herhalen voor degenen die net inschakelen. Zij is actief in kampen en ja, doet heel veel voor dieren. En schrijft er dus sinds kort ook over. Nou, het volgende stukje waar ik het heel graag over wil hebben is vissersafval. Dat lijkt heel erg onschuldig als je gezellig gaat zitten vissen. Vissen klinkt ook heel leuk, hè? Want dan denk je, ga lekker met mijn hengeltje daar zitten. Nou, voor de vis is het sowieso niet leuk, dat is het eerste al. Dan kan het gebeuren dat je vislijn klem komt te zitten, of dat je een paar haken verliest, of wat dan ook. Ja, en dat kan echt voor de dieren een pijnlijke dood of misschien wel de dood betekenen. Daar denken mensen niet altijd over na. En ik vind het ontzettend goed dat jij daar een column over geschreven hebt. Dus misschien wil je dat stukje eerst even oppakken. En dan gaan we toch nog een keer een oproep doen aan al die lieve vissers. Om daar even op te letten.
1: Nou, graag.
0: Ga je gang, Willemien.
1: Als dierenhulpverlener zie ik helaas nog te vaak aan de waterkant dieren die het slachtoffer worden van achtergelaten vissersafval. Wat voor een visser een klein foutje lijkt, resulteert voor watervogels vaak in een vreselijke lijdensweg. Juist nu de zomer is aangebroken en er overal jonge dieren lopen, is de natuur extra kwetsbaar. Vorig zomer kreeg ik een melding over een Canadese gans met visdraad strak om zijn poten. De poot was volledig ingesnoerd, flink gezwollen en er was een bloederige wond ontstaan. Wat moet die gans een pijn hebben gehad? Gelukkig konden we de draad snel verwijderen, maar helaas loopt het niet altijd goed af. Want kort daarna vonden we een jonge zwaan die een haakje had ingeslikt. Hij is helaas overleden. Dit gebeurt niet alleen lokaal, maar door heel Nederland. Daarom een dringende oproep. Neem je visgerij en afval altijd mee naar huis. Voor een dier is dit letterlijk het verschil tussen leven en dood.
0: Ja, dat is letterlijk zo. Willemien, even een vraag, hè? Want als je dan zo'n gewond dier hebt, meestal zijn dieren dan in de stress. En ja. Hoe krijg je hem dan te pakken?
1: Nou, dat als het draad en het haakje om de poten heen zit en hij kan dus nog goed vliegen, is dat best heel lastig.
0: Ja.
1: Maar met heel veel geduld en vooral geduld en op het goede moment vangen.
0: Ja.
1: Lukt dat toch meestal wel.
0: Oké.
1: Maar we hadden bijvoorbeeld vorig jaar een nijlgans. Die had een haak in zijn borst.
0: Hmm.
1: En de draad zat om de vleugels heen, maar die bleef dus steeds net ontsnappen.
0: Ja.
1: Dus dat lukte niet. Het lukt niet altijd.
0: Nee, helaas. Dus dan moet je het op een gegeven moment opgeven.
1: Ja, toen, na een tijdje toen zagen we hem niet meer weer. Dus wat er echt precies gebeurd is, dat weten we niet.
0: Nee.
1: Maar helaas lukt het niet altijd.
0: Wat zijn de meeste vogels in kampen die aan het water zitten? Je noemt net al even een nijlgans.
1: Ja.
0: En nou, wat zit er verder nog?
1: Nou, het is een beetje verschil. Je hebt boerengansen, dat zijn de witte ganzen.
0: Ja.
1: Die hebben jullie ook in Elburg.
0: Ja, ik weet het. Die lopen wel eens de weg over.
1: Ja, dat klopt.
0: Vroeger heel veel.
1: Ja. Ja, ja, nou heel veel. Daar ben ik toevallig bij geweest.
0: Ja.
1: Dat zal ongeveer 5-6 jaar geleden zijn geweest.
0: Ja, dat kan wel kloppen.
1: Toen heeft de gemeente geregeld dat dus dat die ganzen naar Akkers Ganzenparadijs mochten.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben erbij geweest dat die gevangen waren. Ik mocht helpen. En als ik het goed heb, zijn er toen een aantal nieuwe geplaatst. Want als je dezelfde weer plaatst, dan zitten ze weer gelijk op de oude plek terug. En is er een kleine groep hier dus nog in Elburg gebleven. Maar boerenganzen, dat zijn gedomesticeerde ganzen, dus tamme ganzen. En die zijn afhankelijk van mensen. En die blijven ook op de plek waar ze geboren zijn. Die trekken niet naar een ander land in de winter. Dan heb je de Canadese ganzen. Die hebben wij in kampen. Veel in het stadspark. En die trekken dus straks weer weg.
0: Oké, de ganzen gaan we het zo even over hebben. Maar ik zat even te denken. Je hebt natuurlijk nog meer watervogels.
1: Ja.
0: Kom je die dan ook tegen met haken of ellende?
1: Ja, eigenlijk is dat voor alle dieren geldt dat. Ja, we hebben allerlei. We hebben eenden gehad. Nijlgans, Canadese gans. Ja.
0: Nou, triest is dat.
1: Ja.
0: Even wij hebben boerenzwaluwen. Ik heb begrepen dat die trekken helemaal naar Afrika. Die vliegen zich helemaal suf. Dat zijn hele kleine kamikaze piloten. Maar wij hadden ook altijd 2 nijlganzen in de tuin. En die kwamen, een boerderij met best veel ruimte. En ik vond het altijd zo fantastisch. Ergens februari, maart melden ze zich. En dan dacht ik, dan gaan we de zomer weer door. Maar ik dacht altijd, nijlgans, dat die ergens naar Egypte vlogen. Iemand heeft mij ooit verteld dat die naar die Tjerkstra deel gaan en niet veel verder komen dan dat. Klopt dat?
1: Nou, het klopt, maar die nijlgans, de naam, die komt. Ze komen dus bij de Nijl vandaan.
0: Van origine wel.
1: Ja, maar ze zijn jaren geleden, ergens in de jaren 60 geloof ik, zijn ze in Den Haag ontsnapt of losgelaten, zeg het maar. En zijn ze bij ons in de Nederlandse natuur terechtgekomen. Ze doen het hier gewoon heel erg goed.
0: Ja.
1: En ik vind het een prachtig dier met zijn bril op. Voor mensen die niet weten wat een nijlgans is. Dat is die mooie gekleurde vogel. Die
0: met groen en een beetje roodachtig weet ik veel wat.
1: Een zandkleurig verenpak.
0: Ja.
1: En dan heeft hij kringen om zijn ogen. Het lijkt een beetje op een bril.
0: Ja.
1: Ik vind het een fantastisch dier.
0: Ja.
1: Maar ze horen... Het zijn geen inheemse dieren, het zijn dus exoten. Maar ze horen inmiddels gewoon bij Nederland en ze redden zich hier prima. En wat het grote verschil is, dat met de gewone ganzen, met andere ganzen, zoals Canadese ganzen en de grauwe gans, die leven in groepen. Maar een nijlgans heeft dus zijn eigen nies. Dat is een eigen territorium. Want mensen zeggen wel eens van het worden er veel te veel. Maar het zullen er dus nooit heel veel worden, want ze hebben hun eigen territorium en daar dulden ze dus niet een ander koppel in.
0: Nee, want het is inderdaad, ik had ook een koppel.
1: Ja.
0: Dus en die waren altijd met z'n tweeën. Alleen op een gegeven moment was het over. Dus ik weet niet waar ze zijn.
1: Verdwenen.
0: Ja, vind ik ook helemaal niet leuk. Maar goed,
1: nee,
0: dat.
1: Jammer.
0: Ja, we hebben het al even nu over ganzen. We hebben natuurlijk Tries en Hof. Als een van ons eerste gast in het programma gehad. Ja. Hij is de man van Akkers Ganzenparadijs. Maar hij doet dat natuurlijk niet alleen. Hij doet het met een aantal fantastische mensen. Daardoor hebben we al heel veel mogen horen. Ook niet alleen over het wezen gans, maar ook over die emotie. Hè, waar we het net al even over hadden. Ook met de ooievaar. Het volgende onderwerp is de gans. Het is ook nog wel een hot verhaal natuurlijk, omdat daar een hoop gezeur altijd over is. Hè, weilanden zitten vol, de vliegtuigen kunnen niet vliegen, want er vliegt er een gans in dat ding.
1: Ja.
0: En nou goed, jij hebt daar veel, eigenlijk de mooie kant over te vertellen. Wat is dat liedje? Hoort dat liedje You're My Best Friend van Queen daarbij?
1: Ja, die had ik daarbij bedacht.
0: Hartstikke goed, gaan we die draaien en dan gaan we daarna... Dus een klein beetje verdiepen in de ganzen en met name de ganzen in het stadspark in Kampen. Om de

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Willemien van der Staauwen. Ja, we zijn aangekomen bij de ganzen van Kampen. Nou, en de ganzen in de ruimste zin van het woord natuurlijk, want jij bent dol op elke gans. Nou, is het bloody hot buiten. Het is 30 graden en het wordt morgen nog veel erger. En ja, iedereen is bezig met zijn hond. Ik met de paarden, die heb ik binnengehaald en die zet ik even onder de kraan een keer of vier per dag. En toen vroeg ik me ineens af, ganzen hebben die het ook heet?
1: Ja, nee, ganzen die hebben niet zo'n last van de warmte. Want ze kunnen natuurlijk in de schaduw lekker gaan liggen. Ze kunnen in het water een duikje nemen en zich poetsen. Je ziet zo af en toe wel, zie je ze zitten en hebben ze hun bek open. En dan kunnen ze een beetje hijgen.
0: Ja.
1: Veel mensen denken dat dat stress is. Maar dat doet een gans om zijn warmte kwijt te raken. Net als dat wij zweten. Zo raakt hij zijn warmte dus kwijt.
0: Oké. Nou, we gaan zo even duiken in Kampen. Maar ik ben al bang dat ik het antwoord weet op de volgende vraag. Waarom vinden mensen ganzen zo moeilijk? Het zijn zulke prachtige dieren. Ja. Zijn het er te veel? Gaat het om de mest die ze achterlaten? Wat is het probleem eigenlijk?
1: Ja, veel klachten hoor je over, over de poep die ze op de stoep hebben liggen. En ook wel lawaaioverlast en dat mensen moeten wachten met oversteken. Maar de ganzen die zijn op het moment in de ruiperiode.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben net jonkies gekregen, zitten nou in de ruiperiode. Dus ze kunnen dan een maand lang niet vliegen. En de ganzen die uit de wijken, die trekken massaal naar in Kampen dan naar het stadspark.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben dan gras nodig en water. Dus om te eten en het water om zich te wassen en ook te drinken. En een stukje veiligheid natuurlijk. En die veiligheid die zoeken ze ook bij elkaar. Dus vandaar dat ze nou in grote groepen de ruiperiode doorgaan. Ja, en als ze dan de weg oversteken met hun hele familie, dan moet je soms eventjes wachten.
0: Ja, mensen vinden dat dus gewoon lastig.
1: Dat denk ik.
0: Ja, hoe dan? Weet je, dan wacht je toch even. Dan zie je zo'n hele familie de weg overgaan. Ik vind dat wel leuk.
1: Nou, ik zou zeggen, kijk eens eventjes hoe ze oversteken en wat voor prachtige families het zijn. Dat is toch genieten?
0: Ja, ik vind het ook.
1: Zorg dat je geen haast hebt en geniet ervan.
0: Ja, nou goed. Jij hebt je helemaal verslingerd, zou ik bijna zeggen, aan de ganzen in Kampen. Jij hebt het altijd over het stadspark. Als ik nou probeer uit te leggen, of dan ga ik dat aan jou vragen, hoe dat eruit, wat moet ik me voorstellen bij een stadspark? En hoeveel ganzen zijn daar dan?
1: Ja, wij hebben in Kampen wij noemen het het plantsoen, het stadspark. Maar het geldt eigenlijk ook voor andere steden. Jullie hebben in Elburg ook een groep ganzen.
0: Mm-hmm.
1: En meestal leven ze in groepen, behalve dan dus de nijlgans. Maar het geldt eigenlijk overal een beetje hetzelfde. En boerenganzen, dus de witte ganzen, die zie je vaak in parken. En Canadese ganzen zien we eigenlijk ook in de meeste parken wel. En de grauwe gans. De grauwe gans is echt een Nederlandse gans. Ik vind eigenlijk dat we met z'n allen daar heel erg trots op moeten zijn. Zo'n 40 jaar geleden was die bijna uitgestorven. En toen hebben ze heel veel moeite gedaan om dat toch ervoor te zorgen dat hij niet uit ging sterven. En nu gaat het goed. En eigenlijk moeten we daar met z'n allen trots op zijn, want hij hoort echt bij Nederland.
0: Ja, ik geloof, die zitten ook veel in de Oostvaardersplassen, hè?
1: Ja, ook.
0: Ja. Heb je nou al een stukje voorgelezen? Nee, nog, hè?
1: Nee, hebben we nog niet gedaan.
0: Ga maar doen, leuk.
1: Even...
0: Ja.
1: Nou, goed, over de ganzen. Als je nu door een stadspark wandelt, zie je de ganzen met hun kuikens door het gras scharrelen. Wie echt kijkt, ziet bij ganzen pure emotie. Het zijn de romantici van het vogelrijk. Ze kiezen een partner voor het leven en kennen een diepe rouw als ze hun maatje verliezen. En als een verloren groepslid na lange tijd terugkeert, dan is er herkenning en pure vreugde. Het is een sociaal schouwspel van vriendschap en oude liefde waar wij nog wat van kunnen leren. Dus de volgende keer dat je het park vrijmaakt voor een gakkende ganzenfamilie, zucht niet, zie de trots, de zorg voor de jongen en de vriendschap. Ganzen zijn geen overlast, het zijn onze buren. En wie weet, als je lang genoeg kijkt, worden het zelfs je vrienden.
0: Ik zat net even te denken, hè? Als je schrijft, heel veel mensen willen het ook horen. Nou, je kan gewoon je columns ook even inspreken.
1: Nou, voorlezen is niet mijn ding, maar ik doe mijn best
0: voor jullie. Nou, je doet het steeds beter. Echt hartstikke goed. In het begin vond je het ook heel spannend. Ik zei net tegen jou, hoe grappig is dit? Het is eigenlijk net of we gewoon tegenover elkaar zitten en een beetje zitten te kleppen,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, aan de keukentafel, hè?
0: Ja, precies. Dat is ook het idee.
1: Ja.
0: Hey, wat heel veel mensen niet weten van ganzen, is dat zij... die familie die ze hebben, die is ontzettend belangrijk. Als daar eentje uitgeplukt wordt, dan is het lijden in last.
1: Ja.
0: En ze zijn heel emotioneel, hè? Heel trouw aan elkaar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zwanen staan er eigenlijk onbekend. Iedereen die denkt dat zwanen het meest trouw zijn. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, is dat de gans.
0: Ja.
1: Je ziet ook vaak dat als ganzen hun partner verliezen, dat ze er ook voor kiezen om niet weer een nieuwe partner te nemen. Ze blijven dan vaak wel bij de groep, sluiten zich aan bij de groep, maar nemen niet weer een nieuwe partner.
0: Nee.
1: Terwijl dat bij zwanen, als daar een partner overlijdt, nemen die veel sneller weer een andere partner.
0: Jij hebt daar een voorbeeld van, hè? In het stadspark in Kampen.
1: Ja, we hebben in Kampen hebben we opa.
0: Ja.
1: Opa is al een hele oude gans. Dat is de 15 jaar al lang voorbij. Die heeft een aantal jaar geleden zijn partner verloren.
0: Mm-hmm.
1: En opa is dus echt alleen gebleven. Hij blijft wel bij de groep. Hij hobbelt er altijd achteraan. Maar kiest ervoor om niet weer een nieuwe partner te nemen.
0: Ja, ik vind het wel ontroerend. Dat meen ik echt serieus. Ja. En ik ben ook gewoon blij dat hij dan wel bij die groep is. Dat hij niet alleen is. Kunnen wij wat van leren, hè, als mensen? Heel veel eenzame mensen. Dat ik denk, zo kan je het ook doen.
1: Ja.
0: Hoe groot is de groep in Kampen?
1: De groep in het... we hebben in het plantsoen... zeg maar, leven drie groepen.
0: Ja.
1: Het is, veel mensen denken dat ze... overal door het park heen zwerven. Maar we hebben, zeg maar, wij noemen dat dan het rozenlaantje. Dat is het begin van het park. Daar leeft een groep van 12. En dan bij de skatebaan... leeft de volgende groep. Dat zijn er toevallig ook 12...
0: Okay.
1: En bij het hettenkamp leeft een groep van 8 boerenganzen. En dan hebben we nog de Middenwetering. Dat is een hele andere wijk. Dat is een lang water. En daar leeft een groep van 32 ganzen. En die hebben een heel groot gebied.
0: Wat mij opvalt, het zijn allemaal

0: grotendeels over vogels. Heb je ook iets bijvoorbeeld over een egel of een verhaal over een egel? Komen dat soort dieren ook voorbij?
1: Nou, ik had bedacht dat ik over watervogels zou doen, maar als de krant volgend jaar nog columns wil, dan ga ik de egel meenemen en andere dieren.
0: Nou, dat lijkt me fantastisch. Nou, noem nog even de kranten waar jouw columns te lezen zijn.
1: Kampen in Zicht en De Brug Kampen.
0: En De Brug. En iedereen kent dat, hè? Ja, weet je, wij hadden vroeger het Bennekoms blaadje. Ja. En dat kende ook iedereen. Maar goed, ik ken blaadje in Kampen niet.
1: Nee, dat snap ik. Maar ze kunnen de columns dus ook lezen op de Facebookpagina van Vogelgroep Kampen.
0: Ja, helemaal goed. Willemien, je hebt nog 1 minuut. Wil je nog iets vertellen?
1: Oh, dan wil ik nog wel heel snel eventjes iets vertellen over de boerenganzen en de parkeenden.
0: Okay.
1: In de winterperiode.
0: Ja.
1: Want het zijn dus tamme dieren die zich dus niet helemaal goed kunnen redden in de winterperiode. Dus als het straks vriest en sneeuw ligt, dan is het belangrijk dat de dieren bijgevoerd worden. En dat kan dan het beste met graan of doperwten of vers gesneden andijvie. Maar zelfs in de winter mag je bijvoorbeeld wel brood voeren. Want dat is beter brood dan dat ze honger hebben.
0: Okay,
1: dat wou ik nog wel even kwijt.
0: Nou, hartstikke goed. Mag ik je danken voor dit gesprek?
1: Ja,
0: en we zijn erdoor, maar we hebben weer te kort tijd. Dus nou, ik ga je binnenkort maar weer eens uitnodigen.
1: Nou, heel graag.
0: Ontzettend bedankt en succes
1: Jij
0: met je columns.
1: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Okay, fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer. Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van

0: 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. De N237 Amersfoort richting Utrecht is dicht bij Bos en Duin. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

En die was de opener van Op Dokters Recept. Welkom op jouw zaterdagmiddag van de 27e van de 6e van 2026. En ik hoef waarschijnlijk niet te zeggen dat het warm is. Dat hadden jullie ook al door. Ik heb vannacht goed geslapen. Ik hoop jij ook. Terwijl het wel heel warm op de slaapkamer is en dat soort dingen. Maar soms moet je het wegduwen. Het hoort er dan gewoon bij. En andere mensen hebben weer het hele huis vol airco behangen. Dus die hebben er dan weer minder last van. Goed, maar we weten allemaal hoe het ervoor staat. Dus hoeven we geen moeite voor te doen. De schaamplaten staan voor vandaag ook klaar. Jazeker. En we hebben vandaag Jan Boezeroen met De Fles. Uit 1971 kwam die. Cliff Richard and the Young Ones met Living Doll. Of je gaat voor Goldband met Noodgeval. Dat kan dus ook. Dus Jan Boezeroen, Cliff Richard and the Young Ones of Goldband. Dat zijn de keuzes van vandaag voor de schaamplaat. Ongeveer 2:15 komen die op zender. Tenminste, de winnaar daarvan, dat hangt van de keuze af van de luistervriendjes en vriendinnetjes van Op Dokters Recept. En het is vandaag de 27e. Ik had dus eigenlijk in Oldebroek moeten staan. Op de Bovenmolen bij Ovios voor Tour de Delle. Maar die gaat dus niet door vanwege deze warmte. Maar er is wel 58.000 euro met de actie binnengehaald. Dus zonder dat mensen gelopen en gefietst hebben. We hopen dat volgend jaar het hele evenement wel weer door kan gaan. Want het is natuurlijk een samenlevingsfeestje. Vol mooie dingen voor mooie mensen. Hier is Billy Ocean, Loverboy.

Nou, speciaal verzoekje was dit ook alweer. Ik draai hem natuurlijk wel vaak, want er is gewoon geweldig. Splitsing met Wind en Zeilen uit 1985. Waar dat liedje blijft staan, dat dampt en stampt. Misschien is het wel veel te druk voor deze warmte, maar mijn grote collega Albert uit het Loo, die vroeg hem aan. Van, je weet wel, van Broodjebal. En ook Hendrik Kokman, die had hem ook al op de app gezet. Dus ik denk, nou ja, als die twee heren al zeggen dat het op de playlist moet, wie ben ik dan om dat niet onmiddellijk op te volgen? De Pasadena Dream Band. Was ook een tip van Hendrik trouwens. Met Zandvoort aan de Zee. Dikke hit. Volgens mij hebben die niet heel veel gedaan daarna, die Pasadena Dream Band. Want ik kan me niet heugen dat er nog een singeltje is geweest. Maar goed, misschien word ik wel verbeterd. En Billy Ocean, Loverboy, 84. Weet nog goed, want die maxi-single die draaide ik op een discofeestje op de MAVO in Wezep. Waar ik iets van DJ-werk deed. En dat mocht toen ook geen disco heten, weet ik nog, van die school. Dat was een muziekavond, een gezellige muziekavond. Dat mocht absoluut geen disco heten. Gelukkig zijn de tijden wat veranderd dat we wat losser daarmee om kunnen gaan. Maar goed, zo ging het toen. We hebben toch een heel feestje gehad en het was gewoon lekker een lekkere disco. Dat was het. Dat moesten we toen nog met die pannenkoeken doen, met die zwarte pannenkoeken. Want cd's hadden we nog net niet bij ons, volgens mij. Ik weet niet, ik had wel vroeger een cd-speler, maar of dat in 84 al het geval was, weet ik niet meer. Ben ik te oud voor, dat weet ik allemaal niet meer. Zullen we lekker doorgaan met de muziek? Ik zal ook af en toe proberen wat rustgevende zomerse muziek ertussen te doen. Zodat al je zweetklieren niet denken, ik moet nu heel hard aan het werk. Dus om het een beetje rustig te houden, dat zal ik dan ook pogen om te doen. Maar ik ben zelf nogal van de uptempo liedjes. Als je me niet kwalijk neemt eigenlijk. Op veel plaatsen schijnt de zon en op een uitgebreide schaal is het tropisch warm vanmiddag. Aan zee is het een graad of 29, elders is het 30 tot 38 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de kans op onweersbuien toe. En deze buien kunnen gepaard gaan met flink wat regen, hagel en zware windstoten. Het koelt af naar 20 tot 23 graden. Morgen dan wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Het wordt 24 tot 31 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westelijke wind. Hier is 10cc, Feel the Love.

0: I'm gonna fix them rat. UB40 met een rat in me kitchen. Ik was natuurlijk midden jaren 80, het eerste deel van de jaren 80. Ja, was ik best wel dol op UB40. En dat hield ook wel een beetje vol, maar het zwakte wat af. Het werd wat commercieel. En op een gegeven moment werd het Veronica's huisband zo ongeveer. Dus daar hoorde je overal die UB40 liedjes. Band is ook uit elkaar gevallen. Er zijn nu twee UB40's zo ongeveer. Dus UB80's of UB20's, hoe moet je ze verdelen. Maar in ieder geval... Er zijn geen vrienden meer van elkaar. Die hebben elkaar niet meer in de armen gesloten. Het is over, uit, klaar. Maar toen was het nog leuk. Rat in Me Kitchen. En dat was nog 1987 zelfs. Depeche Mode. Ja, die hebben veel meer mooie muziek gemaakt. Maar ik heb toch maar weer voor Just Can't Get Enough gekozen. En dan de live uitvoering. Ik heb ooit die EP gehad. Een groene EP. Waar dat ding gebleven is. Die ben ik al vroeg verloren. 85 had ik hem in ieder geval wel. En daar stond de leukste uitvoering op van Just Can't Get Enough Live. Maar het singeltje wilde, gewoon de studioversie wilde ook best wel. Maar goed, die live had net wat meer. En 10cc, Feel the Love, Uma Chaka Uma. En dat waren weer drie van die plaatjes. Ik moet wel een beetje uitkijken dat ik niet alleen in de jaren 80 blijf plakken vandaag. Want dat heb ik tot op heden wel zo ongeveer gedaan. Dus ik moet ook een beetje door de decennia heen wandelen met de muziek natuurlijk. Maar goed, de jaren 80 waren mijn jeugd, dus daar komt waarschijnlijk die meeste herkenning wel vandaan. Maar ik zal mijn best doen om het nog wat anders te doen. Even kijken wie de volgende artiest is. Hey, daar komt hij binnen. Ik zeg, hey, yo, ik ben Bert-Jan Dokter. En wie ben jij?
1: Yo, my name is Dr. Alban.
0: Oh, zelfde naam.
1: Microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa.

denk, dan zit ik in de opstelling vandaag ook Ruudje Gullit. Met Revelation Time zong hij dus samen South Africa de hitparades in. In 88 deed hij dat. Volgens mij heeft hij 2 singeltjes gehad, maar dat moet ik even wat loslaten. Dus niet zo heel parate kennis eigenlijk. Maar goed, dat was dus Ruudje Gullit met South Africa. En Zoë Livé met Sneller Samen, Ik Zing. Ja, prachtig liedje uit van vorig jaar, 2025. Dan heb ik toch de jaren 80 een keer voorbij gespeeld. En in 91 Dr. Alban featuring Leila Key, als je die nog kent, met Hello Africa. Dr. Alban is misschien nog wel tandarts. Uit Zweden. Dus daar komt meer dan alleen IKEA en bitten. Of van die gakballetjes uit Zweden. Ook Dr. Alban en Leila Key. Dus zullen we gewoon gezellig doorgaan? Ik weet niet wat je aan het doen bent. Of je wat in de tuin aan het werk bent. Ik heb het gisteren ook geprobeerd. Maar het zweet brak me uit. Ik heb het eventjes volgehouden. Maar het was net te veel. En gezien mijn omvang hou ik nogal veel warmte vast, zou ik maar zeggen. Dus ik doe het wat rustiger aan. Vandaag lekker in de studio met het aircootje erbij. Zo kan ik toch weer warme muziek draaien richting jouw kant. Verwarmende muziek, maar dan op een andere manier gelukkig niet. Als extra hitte erbij. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Zullen we lekker doorgaan? Ja, dat had ik al beloofd eigenlijk. Het is tijd geworden voor een liedje van Boney M op de radio. En hooray, hooray, it's a holiday.

John Travolta en Olivia Newton-John. Die waren dat natuurlijk gezamenlijk met Summer Nights uit de film Grease. 1978 was dat wereldberoemd. Ik heb de film ook meermaals gezien. En ik ben normaal helemaal niet van de films waarin ze gaan lopen zingen en zo. Maar deze is fantastisch. Maar ik kan met The Hills Are Alive, The Sound of Music. Daar kan ik niet zo heel goed tegen. Maar voor degene die dat mooi vinden, ik wil niks verkeerd gezegd hebben. En die komt pas weer op tv met rond de kerstdagen. Dus daar heb je nu even geen last van, Sound of Music. De schaamplaten kun je nog steeds op stemmen. Jan Boezeroen, The Flash, Cliff Richard and the Young Ones met Living Doll of Gold Band met Noodgeval. Dat zijn de opties voor vandaag. En de laatste optie voor dit uur, voor reclame, nieuws en reclame, is van Climie Fisher, helemaal from Australia. Rise to

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op

0: het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de N307 Hoorn richting Lelystad bij de Houtripbrug 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Zij de Who, My Generation, 2 uur op Dokters Recept. Fijn dat je er nog bij bent. Blijf rustig zitten. Misschien moet je nog boodschappen doen. Maar doe dat allemaal in rust. En in een tempo dat past bij het weerbeeld. Daar komen we er allemaal doorheen volgende week. Dan zit je weer lekker op kantoor of op het werk of waar je ook bent. En dan is het allemaal wat rustiger qua temperaturen. Dus er is uitzicht uit deze hittegolf. In Gelderland nog wel code rood. Dus kijk uit met de sportiviteit en dat soort zaken ook. Ik zag gisteren ook nog gewoon mensen langs de weg rennen. Dat vind ik knap hoor. Ik kan het sowieso niet, maar met die warmte. Sommige mensen zijn tot veel in staat. De schaamplaten, de selecties staan nog klaar. Jan Boezeroen met De Fles. Cliff Richard en The Young Ones met Living Doll. En Goldband met Noodgeval. En de keuzes kunnen nog even gemaakt worden, want om 10:15 ongeveer, dan komt de schaamplaat die het gewonnen heeft op zender. En vanmiddag Gert-Jan Mulder op de radio hier met een uitgekleden van Noord-Veluwe Sport, uitgekleden versie. Want normaal hadden we natuurlijk Tour de Delle uitgezonden vanaf OVOS terrein in Oldebroek, maar Tour de Delle is ook door het weerbeeld afgelast. Dat wist je wellicht al. En er is wel 58.000 euro binnengehaald met een evenement wat niet doorging, maar wel voor het goede doel, voor de Veluwse wensambulance. We schakelen over naar Lenny Kravitz en hij staat recht op 4 en hij zingt dan ook Stan.

The Rhythm of the Night kon vanavond wel eens uit de hemel komen. Met wat donderslagen, dat werd wel voorspeld in ieder geval. Je hoorde El DeBarge met The Rhythm of the Night. Onvervalste disco dance. Jaren 80, dan mocht je het weer geen disco noemen. Dan werd het weer dance of club. Moeilijk allemaal, het is gewoon muziek. Klaar. En ik vond hem gezellig. DeBarge, ik zei El DeBarge, maar dit was onder DeBarge. 85, Rhythm of the Night. En Rob de Nijs had het over zijn bier is bitter en bier is best. Nou, ik ben niet zo van bitter en veel bier drink ik ook al niet meer. Maar voor mensen die ervan houden natuurlijk was het een feestje voor het thuiskomen. Je hoorde ook Lenny Kravitz 2011 met het liedje Stand. En dat vond ik ook alweer zo heel erg fantastisch. Je kunt nog steeds stemmen voor de schaamplaat. Jan Boezeroen met De Fles, als we het toch over dat bier is bitter hebben. Of Cliff Richard and the Young Ones met Livin' Doll. Of Goldband met Noodgeval. Dat is ook een keuze. Je kunt het vinden in de timelines. Mijnerzijds Bert-Jan Dokter op Facebook, Instagram, X, Blue Sky en Mastodon. Daar ben ik op te vinden onder de handles BJ Dokter. Of je zoekt Bert-Jan Dokter en daar kom je vast wel ergens uit. En als je naar onze mooie website gaat, loomedia.nl, onderaan de pagina staat ook een WhatsApp-knopje. En ook dat werkt dan, want dan kun je gewoon de studio in WhatsAppen. Ja, mooi hè, dat allemaal kan. Het is niet onmogelijk. Misschien ben je zelf al wel buiten geweest en weet je wel wat ik nu ongeveer ga zeggen. Maar het gaat er toch allemaal aankomen. Code rood voor extreme hitte in het oosten en zuidoosten. Elders code oranje voor de hitte in het Waddengebied rond code geel. Daarnaast is er vanavond en vannacht code oranje voor zware onweersbuien in het zuidoosten. In de rest van het land geldt hiervoor code geel. Vanmiddag is er veel zon. In het midden en westen is er een plaatselijke onweersbui mogelijk. Het is zeer warm. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 30 tot 37 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Er is weinig wind. Vanavond schijnt de zon eerst op veel plaatsen en vanuit het zuiden uit neemt de kans op onweersbuien toe. In het zuidoosten mogelijk met zware windstoten tot 100 km per uur, grote hagelstenen en wateroverlast. Er is weinig wind en in het noordelijk kustgebied waait er een matige wind uit het noordoosten. Het is tropisch, daarom Wham! Club Tropicana! Let me take you home.

The Worker Fischer Z, daar maakte ik altijd ruzie over met collega's vroeger. Want die noemde de band dan stug Fischer Z. Maar het is echt gewoon Fischer Z, zo moet je het uitspreken. The Worker, 79 alweer dat liedje. En Gloria, nog iets langer geleden, dat was zelfs voor mijn geboortehit. Them met Gloria. Heerlijk wel. En Wham met Club Tropicana, drinks are free. Dus vertel mij maar waar die Club Tropicana staat. Daar gaan we erheen, want dan gaan we gratis drankjes nuttigen. Altijd Nederlander, hè, in hart en ziel. Schaamplaten binnenkort. De keuze kan nog heel even gemaakt worden voor Jan Boezeroen de Fles. Cliff Richard and the Young Ones met Living Doll of Goldband met Noodgeval. In de timelines van Bert-Jan Dokter kun je de selectie nog even maken. Er is nog heel even tijd voor. Maar dat blijven we niet eeuwig doen. Want om 2 uur moet ik de zender overdragen aan Gert-Jan Mulder, die dan een zomerse editie van Noord-Veluwe Sport gaat maken. Dus die zal alles aan elkaar praten. En luchtig. Want ik denk dat ze niet over de sportvelden rennen allemaal. Maar goed, dat weet hij beter dan ik. Dus laat ik me daar niet tegenaan bemoeien. Laat ik maar gewoon doen waar ik goed in ben. Dat is de schuif dicht trekken als de muziek begint. Want dat is in dit geval Fleetwood Mac op je radio met Rhiannon. Will you ever?

Ja, dat had nog niet gemoeten. Dat, ik was te laat met het openzetten van mijn eigen microfoon en de knopjes en dat soort zaken. Want ik was nog van alles aan het regelen. En dat moet soms ook even gebeuren, toch? Je hoorde Etienne van Cash Party. En die stond bekend als onder de naam Patricia Porrasse. Ze komt uit Parijs. Daar is ze althans geboren. En daar is ze helaas ook overleden op 22 juni jongsleden. Het is niet dat ze in Nederland heel veel werk heeft gehad. Maar ze, ja, ze was eigenlijk ook danseres. Dus ze zat in het ballet van de Opéra Nationale de Paris. Waar ze werkte met Roland Petit. En daarna de hedendaagse dans met Caroline Carlson en Pina Bausch. En tenslotte bij de variété dans op televisie. Dus ja... Ze uiteindelijk is ook wat in de muziek gaan doen. Vanaf 1965 nam ze al muziek op. En in Nederland scoorde ze dus een solo-hit in 87-88 met Etienne. En die hoorde je hier. Cash Party. Ze is dus overleden op 22 juni 2026 in Parijs. En ik wil daar nog even eren met dat liedje. Bob Marley and the Wailers met One Love, People Get Ready. En Fleetwood Mac met Rhiannon, Will You Ever Win? Dat waren heerlijke liedjes op de radio, maar die brengen me dan wel bij het volgende. De schaamplaten komen eraan. En ik heb toch... ik heb ze in volgorde gezet, maar je gaat ze alle drie van me krijgen. Want ik wil niet dat op deze warme dag waar iedereen snikt, dat je de moeite hebt genomen om een swipeje te doen voor een stem in, op doktersrecept. En dan jouw liedje niet hoort, want ze zitten heel kort op elkaar met stemgedrag. Dus hier in de juiste volgorde de winnaars en de mindere winnaars van de schaamplaatsselectie van vandaag. En dan beginnen we met de winnaar in dit geval. Goldband met Noodgeval. Die moest ik vanochtend zelfs nog in de database zetten, want die zat hier helemaal niet in. Maar goed, dat is weer gelukt.

Dan zit daar een kratje, meneer. De fles Jan Boezeroen. Een van de schaamplaten van vandaag dus. En hetzelfde geldt voor Clifford and the Young Ones met Living Doll. En de winnaar van vandaag was dan natuurlijk Golband met Noodgeval. Die had toch wel de meeste stemmen, maar ze hadden allemaal dicht bij elkaar. En ik denk iedereen heeft met het warme weer moeite gedaan om een stem uit te brengen. Dus laat ik het gezellig houden en iedereen zijn zin geven op deze toch al tropische week en tropisch weekend. Maar ik hoop dat je heel veel liefde tegenkomt nog. Niet te dichtbij, want anders krijg je weer warm en plakkerig van elkaar. Maar maak er wat leuks van. Wees lief in de wereld, wees verdraagzaam, wees respectvol. En wees daar heel besefvol van, want daar wordt de wereld pas echt veel mooier van. Ik neem afscheid met Hoobastank, The Reason.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques.

Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Fysio en Performance via frixfysio.nl of bel 0525 69 2948.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
9: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
10: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
11: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
12: Locominu.
11: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
10: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
12: Nu FM. Dit is Noord-Veluwe Sport.

weer een paar minuutjes over de klok van, mijn microfoon deed het niet helemaal goed, nu wel. Een paar minuutjes over de klok van 2:00 op deze 27e juni. Ja, vandaag hadden we eigenlijk hadden we eigenlijk Tour de Delle gehad, maar ja, zoals bekend gaat dit door de warmte niet door. Dus zitten we weer in een lekkere, koele studio, nu vanaf Loe FM hier in Elburg. Maar natuurlijk Noord-Veluwe Sport te beluisteren op de beide zenders Loco FM en Loe FM. Als team van Noord-Veluwe Sport bedanken we natuurlijk eerst even Bert-Jan Dokter voor zijn programma Op Dokters Recept. En dat was allemaal tussen 12 en 2. En bij Loco Gerard Boer met zijn zaterdag lunch. En dat was ook allemaal tussen 12 en 2. Ja, we gaan wat sport doen. Niet alleen vandaag sport, want ja, het gaat alleen maar over de wereldkampioenschappen voetbal eigenlijk deze dagen. Maar er is eigenlijk nog veel meer nieuws. Het laatste nieuws wat ik binnenkreeg, en dat is van vanmorgen, is dat bekendgemaakt, dat Wout Weghorst verruilt Ajax voor FC Twente. De club uit Enschede maakte de transfer van de 33-jarige spits zaterdagochtend, dus vanmorgen, bekend. Weghorst, die voor 2 seizoenen heeft getekend, is momenteel met Oranje bij de WK natuurlijk. Dit is een bijzondere transfer voor mij. Ik ben heel trots om vanaf komend seizoen het shirt van SC Twente te dragen. Als jonge supporter heb ik met Twente in 2001 tot en met 2011 de bekerwinst mogen vieren. De Kuip en vieren in de Kuip. En in 2010 stond ik op het Oude Markt toen FC Twente kampioen werd, zegt Weghorst op zijn website van FC Twente onder transfer. Het waren allemaal onvergetelijke herinneringen voor mij en veel voetbaldromen is in vervulling gegaan. Maar bleef er nog 1 over. Op deze manier is de cirkel rond. Vanaf komend seizoen ga ik alles geven om dit keer niet als supporter, maar als speler successen te vieren bij FC Twente. Weghorst, hij werd geboren in Borne, in de buurt van Enschede. Hij speelde nooit voor de Tukkers, die afgelopen seizoenen al 4e eindigden in de Eredivisie. Bij de Enschedeërs vertrok recent Ricky van Wolfswinkel. Die stopte met voetballen. FC Twente neemt Weghorst over van Ajax, dat hem in 2024 contracteerde. In zijn eerste seizoen greep hij de Amsterdammers net naast de landstitel. Afgelopen seizoen ging het moeizamer en werd Ajax 5e. Weghorst kwam minder vaak in de plannen voor dan in zijn eerste jaar in de Johan Cruijff Arena. Dat allemaal over Weghorst, dat werd vanmorgen bekendgemaakt. Goed, we gaan eerst een stukje muziek draaien en dat doen we met Skik. Het is allemaal wel best.

Het is min allemaal wel best skik. Ik had net over SC Twente, dat Ricky van Wolfswinkel, ja, die stopt met voetbal. Niet helemaal. De 37-jarige spits besloot onlangs om de Tukkers te verlaten en een punt te zetten achter zijn carrière. Helemaal stoppen doet van Wolfswinkel niet. Hij zal komend seizoen namelijk te zien zijn op het veld van zijn jeugdclub, voetbalvereniging Woudenberg. In gesprek met Edward Doelman van het Brabants Dagblad vertelde van Wolfswinkel over zijn keuze om bij zijn jeugdclub aan de slag te gaan. Heel simpel, voetbal is leuk, zegt de oudspits van FC Twente. Kijk, op een gegeven moment wordt voetbal je werk en dan zakt het plezier wat naar de achtergrond, omdat je moet presteren, omdat er zoveel druk op zit. Bij Twente aan het einde van de loopbaan heb ik ook altijd geprobeerd bepaalde amateuristische niveau te behouden. Van Wolfswinkel zal met VV Woudenberg komend seizoen uitkomen in de eerste klasse van het amateurvoetbal. Met zijn rentree bij zijn oude club maakt hij de cirkel rond. Hier is het voor mij begonnen. Dus is het ook mooi om hier te eindigen.

de dijk en zij kwam binnen zonder kloppen. Goed, zoals ik al zei, Noord-Veluwe Sport tot de klok van 5 uur te beluisteren. Zoals u allemaal wel weten bij Loco FM en Lou FM. En vandaag zitten we hier in de studio in Elburg. En dat doen we eigenlijk volgende week ook. Maar daar heb ik het straks nog helemaal over. Volgende week komen al de verslaggevers, tenminste alles wat te maken heeft met sportief zijn, zeker weken hier bij elkaar in de studio hier in Elburg. En dat is eigenlijk meer een afsluiting van het seizoen. Goed, straks hebben we nog een gesprek met Gert-Jan Karsten. Ja, trainer van Nunspeet. En waarom doe ik dat eigenlijk? Want ik had Jerry Alon gebeld. En waarom wilde ik Gert-Jan nog graag even voor de microfoon? Omdat ik het idee heb dat Gert-Jan een beetje een vooruitziende blik had. Want vorige week hadden we een interview met Gert-Jan. En die zei, Ryan Brobby moet natuurlijk in de spits. En dat heeft dus heel goed uitgepakt deze week. Daar had ik nog een aantal vragen over. En natuurlijk, ik had nog wat vragen over het amateurvoetbal. Want er is ook nieuws te melden. Goed, en dan hebben we daarna, want we krijgen de 2 interviews achter elkaar, omdat het anders niet kon, omdat de heren natuurlijk ook andere werkzaamheden hebben, of tenminste andere verplichtingen hebben om dat te doen. En dat heb ik allemaal een beetje bij elkaar geknoopt, proberen dat een beetje achter elkaar af te werken. Want we hebben na die tijd nog even een gesprek met Gijs de Ridder, en dat gaat over de Noord-Veluwe Cup. 15 augustus begint dat, en dat allemaal op Sportpark Schenk. In het harde, maar straks iets meer daarover. Eerst nog even een stukje muziek en dan proberen we straks even contact te krijgen met Gert-Jan Karsten.

0: dat ze net dit liedje voor mij uitgezocht hebben. Maar ik kan me nog herinneren dat ik het programma bij Loco had. Nashville heette dat toen in die tijd in de jaren 90. En na ons kwam er altijd de heren Schenk en de heren Carnes. Die hadden een prachtig bluesprogramma. En daar leerde ik voor het eerst John Hiatt kennen. En ondertussen heb ik denk ik wel 10 of 12 cd's van hem. Ik ben helemaal weg van deze zanger. Maar goed, genoeg daarover. We zijn bezig met de sport. Ja. En vorige week hadden we een interview, Jerry Alon had een interview met Gert-Jan Karsten. En Gert-Jan Karsten is namelijk de trainer van Nunspeet. En ik heb zo'n idee dat Gert-Jan, die had een beetje een vooruitziende blik. Het eerste wat hij zei, dinsdag, dan moet, of zaterdag, dan moet zeker Brobby in de spits. En dat is dus gebeurd. En hij scoorde maar liefst 3 maal. Maar Gert-Jan, voordat we het gesprek met het aanvang heeft, heb ik toch de volgende vraag. Jij bent trainer en waar ik een beetje benieuwd naar ben, en dat is toch echt om Ryan Brobby. Hij kwam bij Ajax. Hij was gezien als de spits van Ajax. Hij kwam met een elftal wat totaal niet liep. Dus ja, ook Brobby was niet de Ryan Brobby waar ze van verwacht hadden. Dus ja, hij moest maar weg. Dus hij is weggegaan en gelukkig misschien voor de jongen, want ik kan me nog herinneren een stuk in de Telegraaf dat hij helemaal verguisd werd. Dat ze zeggen, ja, hij is veel te log, hij is veel te groot. Nu is het de spits van het Nederlands elftal. En nou wordt zo'n beetje alles van hem verwacht. Want hij is de meester, zeg maar, van het Nederlands elftal op dit moment. En nou is mijn vraag aan jou als trainer zijnde, wordt zo'n speler, want uiteindelijk is het nog een beetje een jonge knaap, wordt hij ook nog beschermd door de trainer, dat hij de pest een beetje op afstand moet houden? Ten eerste zeg maar goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Nee jongen, de pers op helemaal niet op afstand. Die Brobby die redt zich prima jongen. Die is mega scherp. Dat denken mensen dat hij, hij is niet spraakzaam. Maar geloof mij maar dat die gasten heel scherp zijn. En zo leuk. Je hebt, in het amateurbal heb je Ignacio. En de kenners die weten dat hij bij IJsmeerwals, Spakenburg, Rijnsburg, Kozakkenbos en AFC heeft gespeeld. En die schoot er elk jaar 25-30 in. Ja. Maar die was ook net als Brobby klein en zogenaamd dik en sterk. Maar hij was vooral heel erg sterk in het kaatsen en heel erg sterk in het afwerken. Uh-huh. Ja, dat is Brobby ook. En Brobby is door Ajax te vroeg verkocht. En daar gaan ze spijt van krijgen.
0: Ja, dat zal zeker gebeuren. Maar je bent niet bang dat hij nou echt voor de leeuwen gegooid wordt. En dat die druk voor hem nou zo verschrikkelijk groot wordt.
1: Ja hoor, het kan best zijn dat hij zelfs wissel zit. Want je moet elke tegenstander goed analyseren. En je moet dus kijken van, gaan wij een tegenstander ontmoeten waar wij op hun helft spelen, of gaan we in de omschakeling spelen als op onze eigen helft spelen? Mm-hmm. Speel je op eigen helft, stel je Malen in de punt op en dan ga je op de counter. Speel je op hun helft, dan ga je met Brobby, want dan ga je een aanspeelpunt zoeken.
0: Ja, en als je...
1: ja, ik denk dat het dus elke week een andere opstelling kan zijn. En dat is aan de coach. Ja. En tegen Marokko zit het er een beetje tussenin, dus een beetje gouden blikkeuze. Want ja, ik denk dat wij gelijkwaardig zijn en dat Marokko dat ook vindt. Dus ja, dan is het een beetje 50-50. Hè? Als we daarna tegen Duitsland komen, eerst Canada, nou dat is dus Brobby, want die zijn niet zo goed. Mm-hmm. Maar want het schema is zo dat wij tegen Duitsland moeten geloven. Tegen Duitsland zou ik Malen opstellen, want dan speel je echt in omschakeling.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, zo, het vak van een trainer is hartstikke leuk, maar ook hartstikke lastig.
0: Ja, en ook al omdat je zoveel spelers hebt waar je beschikking toe hebt.
1: Maar in Nederland hebben ze er gelukkig weinig. Ik denk dat je voor de spits maar 2 smaken hebt. Je hebt Brobby of Malen.
0: Ja.
1: Maar we zijn het er allemaal over eens dat Malen veel diepgang heeft, veel snelheid. Maar dan moet er wel ruimte zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan... tegen Marokko vind ik het een beetje een dubbele. Persoonlijk zou ik gewoon met Brobby starten en ik zou Summerville naar rechts brengen. En ik zou Van de Ven terugbrengen voor Arke. En dan speel je met je beste 11 op dit moment, denk ik. Maar goed, als hij daar Malen in de spits zou zetten, zou ik dat ook kunnen snappen. Maar dan gaat hij er wel vanuit dat hij meer in de omschakeling speelt.
2: Mm-hmm. Gert-Jan, hier bij Jerry Alon, je buurman. Kan je mij ook horen?
1: Ja, ja, ik heb je vannacht ook gehoord, dus dat gaat nog steeds goed.
2: Ik wou net zeggen, de luisteraar denkt, waar gaat het over nou? Luisteraar, ik zat vannacht om 2 uur bij Gert-Jan op de stoep. Samen hebben we naar Spanje tegen wat was ook in Kaapverdië gekeken? Hè?
1: Nee, toch Uruguay.
2: Uruguay, jij zei 0-1. Toen, 0-1, toen zei jij van ja, Spanje, is Spanje nou zo, spelen we nou met Malen tegen Spanje of spelen we met
1: Bobby? 100% Malen.
2: Ja.
1: 100% Malen.
2: Spanje was natuurlijk hoe voelt je Spanje vannacht?
1: Nou, niet geweldig, maar Uruguay is natuurlijk wel een hele vervelende, agressieve Zuid-Amerikaanse tegenstander met heel veel verdedigende kwaliteit. Veel scherpe overtredingen over het randje heen. Dus ja, weet je, dat, uiteindelijk ze hebben gewonnen en Spanje was al geplaatst. Dus je moet ook tevoren gaan dat ploegen die al geplaatst zijn. Dat hebben we de derde ronde hebben we wel gezien, hè?
2: Ja.
1: Maar heel weinig echt leuke wedstrijden. Ja. Noorwegen die met een B-team speelt. Nederlands elftal dat na de 2-0 helemaal niks meer heeft laten zien. Ja, die ploegen die houden toch allemaal... Duitsland verliest van Ecuador. Ja. Die ploegen die allemaal geplaatst waren, die denken bij zich eigenlijk, je komt er wel uit. En we gaan geen risico's nemen, we gaan geen schorsingen lopen. Nee. We gaan geen blessures oplopen, we gaan geen duels meer spelen. Dus ja, het was wel een hele matige en saaie en vervelende derde ronde.
2: Ja.
1: En vanavond komen er dan nog 1 of 2 spannende wedstrijden voor die derde plek. Hè, die beste 8 nummers 3.
2: Ja.
1: Maar ze moeten eigenlijk maar gewoon de keuze maken of 32 of 64 landen.
2: Ja.
1: Maar je moet weer terug naar een poolfase waarbij de beste 2 doorgaan. Maar dan worden die pools onderling spannender. Klopt. En die pools zijn nu niet spannend.
2: Daar ben ik helemaal niet eens. Andere vraag nog. Ik hoorde vandaag op de radio dat Wout Weghorst een toptransfer heeft gemaakt naar FC Twente.
1: Ho. Toptransfer. Die gaat godverdikken van de beste club van Nederland naar de subtop. Wat nou toptransfer? Die is gewoon niet goed genoeg. En die wordt gewoon weggedegradeerd.
2: Je mist het cynisme in mijn vraag, Gert-Jan. We zijn het erover eens dat als Weghorst speelt in de spits, dat het dan niet goed gaat, hè, met Nederland. Of
1: nee hoor, die had helemaal niet meegemogen, joh. We hebben zo over een pin zitten. Nou, ik ben. Ik verraad al een klein beetje dat ik af en toe een klein beetje voor Ajax ben, omdat ik 18 maart geboren ben. Ik ken Ajax.
0: Gert-Jan, daarom begon ik al met een hele.
1: Weghorst, die kan er helemaal niks van. En als pin zitten, hij zal af en toe een keer tegen ballen lopen. Maar als je Van Dijk in de punt zet. Die zal ook af en toe een bal binnenkoppen, hoor. Man. Nee, dat had echt niet gemogen. Die had niet meegemogen.
2: Wie hadden we in de plaats daarvoor moeten meenemen? Wiens plek heeft Weghorst afgepakt?
1: Ik had sowieso Veerman mee willen nemen. Maar goed, dat is een discussie die staat er los van. Maar ik vind gewoon, met alle respect van dit Ajax, had je alleen Sjaan Steur mee mogen nemen. Voor de rest is er op dit moment geen één goed genoeg.
2: Eens.
0: Ja, maar
1: weet je, Wout Weghorst, met alle respect, die kan geen bal kaatsen. Die kan geen bal aannemen. In de playoffs was hij ook weer dramatisch.
2: Maar wel mooi haar, hè?
1: Ja, een geweldige kerel. Maar natuurlijk een aardige vent, hè? Het is niet zo dat ik een hekel aan die gozer heb, maar het gaat er meer om. Ik kijk gewoon even gewoon heel zakelijk van hoe ben je als voetballer, hè?
2: Dat is ook zo.
1: Ja. Ik bedoel, als ik metselaar ben en ik ben een aardig jongen, maar ik leg nooit een steen op een stukje cement. Dan zegt de aannemer op een gegeven moment ook van, je kunt beter van anders gaan doen met je leven.
2: Ja.
1: Weet je, dat zo moet je het een beetje zien. Kan echt niet dat Wout Weghorst bij Nederland zelf zo zit. Dat is gewoon een schande.
2: Je kunt niet echt op een bouw om maar in de metafoor te blijven.
1: Jawel, zeker, want je zult zien dat hij nou tegen Marokko de winnende gaat maken. Dan ben ik weer af. Maar dan is het zin me gereed, want ik vind het gewoon een wanstaltig slechte voetballer. En dan heb ik het over het allerhoogste niveau, hè.
2: Ik
1: bedoel, voor FC Twente is het een topper. Voor het Nederlandse eredivisie niveau in de top 5 is het een topper.
2: Mm.
1: He, maar we praten over het WK, dan hebben we het over Messi. Ik zag gisteren Frankrijk met Dembele, met Cherki en met Olise en met Mbappé. En we praten over Messi en we praten over Jamal.
2: Ja.
1: En wij komen dan aanzetten met Wout Weghorst. Ja, het spijt me, maar dat kan gewoon niet.
2: Nee. Helder, Gert-Jan.
0: Nee, maar daarom begon mijn vraagstelling bij jou, Gert-Jan, al helemaal verkeerd. Dat ik zei dat toen Brobbie bij Ajax voetbalde, dat Ajax als loszand aan elkaar hing. Door die Duitser die maar zo'n beetje raak mocht kopen. Ja, en dat hij het eerste jaar toch bij Ajax niet gehaald heeft. Maar ligt het ook meer dat hij in Engeland meer de kans kreeg? Dan kom ik even terug op Robbie.
1: Nee, maar wij zijn gewoon veel te jong. En ik ben nu trainer van Unster. Ik heb ook heel veel jonge gasten. Ik heb er volgend jaar 23. En ik geloof dat er 20 jongens beneden de 21 jaar zijn.
0: Ja, ik heb het gelezen, ja.
1: Ja, en dat is allemaal prachtig, want dat betekent dat wij een hele mooie toekomst hebben. Alleen ja, je moet die jongens ook even 2, 3, 4 de tijd geven om het niveau te pakken wat nodig is. Mm-hmm. Dus die gaan alle beginnersfouten maken. Ja, en bij Bobby, ja weet je, daar moet ik dan wel op glimlachen. En dan lees ik zo'n interview van, ja, ik krijg nu van Van Nistelrooy aanwijzing, die heb ik nog nooit gehad.
3: Nee.
1: Ja, dan schrik ik een beetje, want het kwam erop neer dat hij dan schuin naar de eerste paal moest lopen. Maar ja, dat leren ze bij Nussen bij de F1 ook hoor.
3: Ja,
1: dat
3: ja.
1: Als je een bal van de zijkant krijgt, dat je als spits in de rug van de verdediger zit en dan op het juiste moment schuin voor de verdediger loopt.
3: Ja, ja,
1: weet
3: ja.
1: Je, dat is allemaal voor de bühne. Maar als jij gewoon heel eerlijk bent, Bobby kwam in Ajax 1, was hij 19. Alleen die jongen die was zo groot en zo breed en zo sterk.
3: Ja.
1: Hij leek wel 36. Ja, en dan ja. Vonden ze hem allemaal zogenaamd te zwaar.
3: Ja.
1: Nou, als die jongen zijn shirt uit doet, er is niemand met een beter vetpercentage dan die gozer.
0: Nee, ja, want Driessen van de Telegraaf die had toen in die tijd ook al genoeg commentaar.
1: Ja, maar dat is Valentijn, hè. Je moet Valentijn. Één van hem aannemen als die wat zegt.
2: Moet je tegenovergestelde doen.
1: Dan moet je gelijk hier in Elburg naar de primaire gaan en dan moet je tegenovergestelde inzetten.
3: Ja.
1: En dan, als je daar je werk van maakt, dan moet jij eens opletten aan mij. Dan heb je een mooi inkomen, dan hoef je geen belasting over te betalen.
0: Ja, want die verguist hem ook helemaal. Hij was veel te zwaar.
1: Ja, maar die verguist iedereen, maar die heeft altijd fout. Ja. Ja. En dat vind ik wel grappig.
2: Maar Gert-Jan, het is wel zo dat jouw naamgenoot Gert-Jan aan de overkant hier tegen mij zegt. Het zegt van, Bobby is in de jeugd wel heel groot gemaakt. Hè, Ajax. Het was wel, hij was wel, toen hij bij het eerste kwam, toen was hij
1: nee,
2: wel...
1: Nee, maar hij was ook heel groot. Als je er elke keer 30, 40 maakt, dan ben je gewoon goed.
2: Zeker, maar...
1: En hij is ook goed, want hij zit nu bij Sunderland. Hij gaat zometeen voor 60, 70, 80 miljoen naar de volgende stap in Engeland.
2: Ja. Ja.
1: Maar ik weet het verder niet, maar voor mij betalen ze geen 80 miljoen, Jerry.
2: Nee, dat klopt. Dat is een grote fout, hoor. Als je wel van, nee,
1: dat is net maar ja, dat is voor mij geen 80 miljoen voor betalen. Dat vind ik inderdaad een grote fout.
2: Ja, maar wat ik bedoel te zeggen, wat Gert, die druk bij Bobby, ja, hij moest...
1: Ja, maar er is helemaal geen druk, jongens. Hoezo is de druk? Die gozer lag zich de bal uit de broek.
2: Nee, maar ik bedoel bij Ajax...
1: Je hebt er nu 3 gemaakt en eigenlijk 4.
2: Ik heb het over het Ajax.
1: Hij heeft plezier en hij straalt rust uit. De buitenwereld is daar heel druk. Mee. Maar ik denk die gozer zelf niet, hoor.
2: Nee, die indruk wekt hij niet. Maar het is natuurlijk wel zo. Hij ging natuurlijk wel al veel te vroeg naar Leipzig. Hè, voordat dankzij zijn zaakwaarnemer. Maar dat was natuurlijk ook omdat hij bij Ajax niet meteen de onbetwiste nummer 1 was. Er liep nog veel meer.
1: Maar toen hadden we Tadic in de spits, hè?
2: Ja, nee, zonder meer.
1: Toen hadden we nog meer? Haller.
3: Ja.
1: Kijk, weet je, en dan praten we ergens over. Maar wij praten over Wout Weghorst.
2: Ja, ik denk dat ik weer aansluit bij het orakel van de Kruishoek, Gert-Jan. Dus ik denk dat hij gelijk heeft.
0: Ja, Gert-Jan, ik had eigenlijk nog een vraag. Je had het net over Nunspeet, waar jij trainer bent. En nou kreeg ik gisteren een bericht binnen, ik las dat bericht. En ik zal de kop even voorlezen, waarschijnlijk heb je het zelf ook al gelezen. Groen licht van rechter KNVB mag amateurcompetitie op zaterdag en zondag samenvoegen. Wat is jouw mening daarover?
1: Dat is geweldig.
0: Vind je?
1: Ja, absoluut. En ik moet zeggen... Dat is door schade en schande ontstaan. Ik ben trainer geweest bij Hardenberg.
3: Mm-hmm.
1: Kwamen we in de tweede divisie. Toen moesten wij ook ineens gedwongen tegen de treffers. Wij moesten tegen AFC Amsterdam. Wij moesten tegen HC Haarlem. Dat waren uit VVSB, uit Noordwijk Rauwt. Dat waren allemaal wedstrijden op zondag, tactiel. Dus moesten we uit om 6 uur spelen. In het begin hadden we daar een hekel aan. Maar op een gegeven moment was het zo. Hè? Je wou op het hoogste niveau spelen. Dus in de tweede divisie, zaterdag en zondag, was samen in de piramide.
3: Mm-hmm.
1: Maar wij gingen naar de treffers op een gegeven moment om 6 uur voetballen. En dat werd op een gegeven moment, leer je die clubs kennen. Hè? Want het is ook een beetje zaterdag, kent de zondag niet en andersom. Maar op een gegeven moment ontstaat daar een band. Je speelt vaker tegen elkaar, je komt het seizoen elkaar weer tegen. Je komt in gesprek met besturen. Besturen gaan op een gegeven moment samen afstemmen van... Hé, wat is voor, als wij tegen elkaar spelen, voor ons de beste aanmaakstijd om zoveel mogelijk publiek langs de lijn te krijgen... Ook rekening houden met zondagverenigingen die vaak accommodatietechnisch nog wel eens in de problemen zaten. Uiteindelijk ben je dan een jaar of 5 verder en in die tweede divisie is dat al een groot succes gebleken.
3: Ja.
1: En ik snap dat mensen in eerste instantie zeggen wij willen het niet. Maar je zult meemaken dat ze over 2, 3, 4 jaar nooit meer anders willen. Nogmaals, ik snap de weerstand. Hebben wij ook gehad. Alleen ik heb het ervaren hoe het uiteindelijk uitpakt en hoe het gaat lopen. En dan is dat alleen maar positief. En je zult zien dat dat over een paar jaar echt perfect in elkaar overloopt. En wij als Nussen moeten dan een keer om 6 uur voetballen tegen een ploeg die normaal op zondag speelt. Ja, en die ploeg moet dan een keer op zaterdagmiddag spelen als ze bij ons komen.
3: Dat gaat prima.
1: En je zult zien, dat wordt hartstikke leuk.
3: Ja.
1: En je krijgt daardoor veel meer wedstrijden dicht bij huis.
3: Ja.
1: En nou ja, ik denk dat iedereen daarbij gebaat is dat je een mooie derby speelt en niet... Kijk, wij moeten op zaterdag naar Buitenboys in Almere. Nou, ik speel liever tegen WSV Apeldoorn.
0: Ja, ja. Maar ja, goed, blijf een beetje in de buurt. Dan heb je niet veel te maken met de zondagamateurs. Want de meeste zondagamateurs zijn toch
1: wij zitten in een christelijke hoek, dat klopt. Ja. Maar als jij wat landelijker komt, ja, dan heb je de Achterhoek erbij.
0: Ja.
1: Je hebt het westen van het land erbij. Ja, dat is zondag wat meer, zuiden. Ja.
0: Alleen,
1: ja, dat moet iedereen voor zichzelf maar weten wat ze doen.
0: Maar dan wordt het wel vaak, de wedstrijden worden dan om 6 uur gevoetbald. En dan komen wij
1: alleen
0: natuurlijk...
1: uit, hè? Alleen als alleen, je thuis bepaal je zelf.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, goed.
1: Orioles, die kan gewoon thuis spelen om 3 uur. Elbert kan om 3 uur, Nusper kan om 3 uur. Ja, als je uit naar WC Apeldoorn moet, dan niet zeggen 6 uur, dan moet je aanpassen.
0: Ja, ja. Nou, alleen het enige probleem wat wij krijgen met onze reguliere uitzendingen van sportief zijn. En dat zal radio en tv Nunspeed net zo hebben.
1: Maar ja, dan moet je maar langer doorgaan, jongens. Hey. Ja, nou ja. Zaterdag gaan we niet meer café, maar naar de studio.
0: Voor mij is dat helemaal geen probleem. Want zet ik je s'avonds tot 10 uur. Ik vind het nog hartstikke leuk om te doen. Alleen, ik heb ook nog collega's, hè, die niet zo sportief zijn.
1: Nee, ik snap het niet. Zijn vaak wel clubmensen. En als we dan toch om 6 uur spelen, komen die mensen gewoon naar de club, hoor.
2: Ja, ik moet wel zeggen, Gert-Jan...
1: Maar je zult zien dat het hartstikke leuk wordt. In het begin zal het moeilijk zijn en het is aanpassen en het is wennen. Maar je zult echt meemaken dat het hartstikke leuk wordt. Dat geloof je nu nog niet, maar dat... Die ervaring heb ik gewoon en dat zullen jullie zien. Dat komt hartstikke goed. Dat heeft alleen even 2-3 jaar nodig. Daar ben ik ook eerlijk in.
0: Ja, ja, ja. Gert-Jan, ik moet het erbij laten, helaas. Want ik had graag een uurtje met je doorgepraat. Maar ik heb nog even een telefonisch consult met Gijs de Redder. En dat is een van de organisatoren van de Noord-Veluwe Cup. Ja, jullie voetballen 15 augustus ook, hè? Urk zat erbij en ik zag
1: het. Ja, we hebben een eigen toernooitje en dan spelen we eerst tegen DTS met Erik Stilziek en dan Urk komt.
0: Ja,
1: dat is mijn oude clubje natuurlijk, dus dat is extra leuk. Ja, en dan hebben we nog Zutphen en ASVD.
0: Ja,
1: dus dat zijn de eerste 4 wedstrijdjes. Dus dat wordt leuk.
0: Ik had het met Jerry over nog, en dat is een nieuwsgierige vraag, hoor. Je hoeft niet te beantwoorden. Nou ja, zo erg is hij niet, maar ik heb gevraagd naar je leeftijd. En Jerry die
1: ik heb vanmorgen mijn baard eraf geschoren, dus ik ben nu 34, maar normaal ben ik 47.
0: 47? Nou, dan ken jij vast wel, en dat is eigenlijk mijn vraag, dan ken jij vast wel de werkgever van mijn dochter.
1: Nou.
0: Edwin Starke,
1: ja, die ken ik zeker. Daar heb ik, zou je al vertellen, de eerste keer dat ik die tegenkwam, speelde ik in Nusspeet E1. En was Edwin Starke aanvoerder van IVV E1.
2: Kijk.
1: Ja. Toen had hij nog lang haar, maar dan letterlijk lang haar. Nu heeft hij nog lang haar of heeft hij het er inmiddels af?
0: Inmiddels heeft hij het eraf. Ja, wat
1: bedoel dat dacht ik al. Maar vroeger had hij lang haar.
0: Ja,
1: maar
0: bedoel.
1: Maar dat was altijd een goede voetballer. Ja, zeker. Ken ik Edwin Starke. Dat is een goede speler.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Gert-Jan, mag ik je in ieder geval bedanken voor dit interview. En ik hoop je zeker nog eens om de telefoon te krijgen.
1: Dat komt vast goed. Groeten.
0: Hey. Oké.
2: Okay.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi.

0: Ja, we laten de muziek even wat de muziek is. Ik zit nog steeds aan deze kant van het glas. En aan de andere kant van het glas zit mijn grote vriend Jerry Jalon. En daar doe ik het even deze keer samen mee. Want het is voor een interview eigenlijk net zo makkelijk. We hadden net een gesprek met Gert-Jan Karsten, trainer van natuurlijk van Lunspeed. En die heeft even een beetje voorbeschouwing gedaan van Nederland tegen Marokko. Maar ook hadden we nog over het zondag en zaterdag voetbal. Waar hij zeker enthousiast over was. Ik weet niet of Gijs de Ridder ook zo enthousiast over is. Gijs, heb je het gelezen?
1: Nee, ik heb het niet gelezen.
0: Oké, ze willen de zondag en de zaterdag bij elkaar voegen.
1: Ja, heb ik iets over gehoord, ja.
0: De rechter heeft uitspraak gedaan, dus ja, we hadden een gesprek met Gert-Jan Karsten, de trainer van Lunspeed, en die zei, ja, het zal de eerste paar jaar wennen zijn, maar eigenlijk was hij er nog wel een beetje enthousiast over. Maar ja, hoe dat allemaal uit gaat pakken. Ja, voor ons is het natuurlijk, zoals ik al zei, voor ons wordt het een beetje moeilijk in Noord-Veluwe Sport. Maar ja, dan krijg je een aantal wedstrijden die worden s'avonds om 6 uur gevoetbald, hè?
1: Ja. Dus, ja. We zijn nu gewend het op een andere tijd. Dat bevalt tot nu toe goed.
0: Ja, nou, daarom. Ik geloof dat John Reuring er ook niet zo heel enthousiast over was dat ze naar de zaterdag moeten. Maar goed, daar hebben we het nu over. We hebben het over de Noord-Veluwe Cup. Bij SV Het Harde.
1: Zeker. Jullie... Ja, het is de Veluwe Cup, niet de Noord-Veluwe Cup, maar de Veluwe Cup.
0: Mijn excuus. Ik zit met Noord-Veluwe Sport en de Veluwe Cup. Ik haal twee dingen door elkaar. De Veluwe Cup. Klopt.
1: Geen probleem.
0: Maar jullie zijn al heel ver met de voorbereidingen.
1: Ja, zeker. Ja. Het is de 15e editie dit jaar. En uiteindelijk hebben we een vaste ploeg van mensen met wie we dat organiseren. Dus we hebben daar een mooi draaiboek voor. Dus eigenlijk loopt die organisatie best heel goed. En we zijn eigenlijk al heel ver op weg.
0: Mm-hmm. En we hebben dezelfde ploeg als vorig jaar.
1: Ja, okay. Ja, wij hebben besloten om het echt bij de derby's te houden. Je ziet de afgelopen jaren dat het voor de spelers, voor de staf, maar ook voor het publiek leuk is om alleen maar derby's te zien. Dus in het verleden zijn er ook wel ploegen van buitenaf bij geweest. Maar goed, dan spelen niet alle ploegen uit de regio tegen elkaar. En nu heb je echt gewoon elk team speelt 3 derby's. En dat is eigenlijk voor de spelers, de familie, de supporters is dat eigenlijk gewoon heel erg leuk. Dus dat bevalt ons goed.
0: Ja. Ja, alleen we hebben natuurlijk VSJO er niet bij, want die had een eigen toernooi, hè? René IJzerman toernooi.
1: Ja.
0: Zoals elk jaar, dus die is er niet bij. 15e, de datums? 15e begin je, hè? Zaterdag de 15e?
1: Ja, zaterdag de 15e is de start. Dan wordt er om 12:30 afgelopen.

0: Harde. En dan hebben we op de 19e, dus de woensdag, ook om 7 uur, DSV tegen ESC.
1: Ja, en dan de zaterdagfinale, kleine grote finale.
0: Ja, ja, ja, zaterdag spelen we ook weer op dezelfde tijden. Dus 12:30 speelt SV het Harde eerst tegen DSV. En dan om 14:30 OBIOS tegen ESC. En dan aansluitend hebben we direct de prijsuitreiking.
1: Ja. Jerry, had jij nog vragen?
2: Ik ben natuurlijk import nog, hè, zoals we dat in Elburg zeggen. Hoe lang bestaat die Veluwe Cup al en hoe is dat ontstaan?
0: Dit is de 15e editie. In coronajaren hebben we eigenlijk is het niet doorgegaan in 20 en 21. Dus eigenlijk was 2010 de eerste editie.
2: Ja.
0: Ook ik was er toen nog niet bij, dus het exacte ontstaan, daar zou ik iets voor moeten verzinnen. Dus laten we dat niet doen. Maar in ieder geval is de opzet altijd geweest om als voorbereidingstoernooi, voor de ploegen die uiteindelijk klaar willen zijn voor de competitie, die willen oefenpotjes spelen. En ja, uiteindelijk zijn er vanuit de verschillende verenigingen, is daar een afvaardiging gekomen. Die zijn samen in een aparte vereniging gestapt. Dus van elke vereniging is er een afvaardiging. En de Veluwe Cup heeft een eigen vereniging. En vanuit daar organiseren wij dus jarenlang een voorbereidingstoernooi.
2: Ja.
0: Voor de teams om oefenpotjes te kunnen spelen. En ja, mooi regionaal karakter.
2: Wat prachtig. Ik hoor het voor het eerst. Maar ik ga zeker eventjes kijken of ik erbij kan zijn. Zeker weten. Lijkt me hartstikke leuk. Begint het nieuws, Gijs?
3: Ja, Gijs, ik moet helaas afbreken. We hebben nog 20 seconden. Het is door het ogenblik hartstikke druk in de studio met van allerlei interviews. Wij hopen elkaar nog zeker weer te spreken voor de Noord-Veluwe Cup. In ieder geval bedankt voor dit korte interview.
0: Goed, fijne dag.

0: van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Vooral eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijf.nl.

0: Bedrijf van Weijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
2: Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Weesup. Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
3: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Weesup op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
4: Locomenu.
3: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Weesup of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
7: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de Grote Schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
6: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
8: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
9: Ja, Noord-Veluwe Sport, tweede uur alweer. Het eerste uurtje zat er alweer op. Ja, ik had eigenlijk met Gijs de Ridder, hadden wij. Want ik zit hier nog steeds met Jerry Jalon en het is hartstikke gezellig hier. En ik ben blij dat wij eigenlijk met z'n tweetjes zitten. En waarom? Ja, normaal gesproken dan heb je je feedback naar je verslaggevers langs de lijn. Ja, die zijn er nu vandaag niet. Die jongens die doen andere dingen nu. Maar Jerry was bereid om nog een poosje bij me te zitten. En dan bezit ik tenminste niet meer zo eenzaam. We beginnen in ieder geval met een klein stukje muziek. En ja, Jerry, ik ben een stukje ouder als je. Dat weet ik. Een heel stukje ouder. En waarschijnlijk ken je deze muziek niet. Maar dit was een van de eerste plaatjes die je kocht. Tenminste van deze groep. De zangeres leeft al niet meer. Judith Durham. Ik heb het over de Seekers uit Australië. I am an Australian.

0: Ja, Jerry, als ik dit liedje hoor, dan word ik weer een stuk jonger. Ik kan me nog herinneren in de jaren 90 dat ik van Jos Dirkstra, dat was een gitaarleraar in Zwolle, waar ik jaren gitaarles heb gehad, waar ik mijn eerste gitaarles kreeg. En dan zijn vrouw speelde ook mee en dan vast vaak dit nummer was een item wat we altijd speelden. I Am an Australian, The Seekers.
1: Klinkt prachtig. Ik moet zeggen, of het mijn John Hyatt wordt, valt te bezien. Maar ik LFCD's, maar het klinkt prachtig en doorleefd en ook hoog lijflied gehaald.
0: Ja, absoluut. Ja, goede band.
1: Ja.
0: Had jij nog nieuws, Jerry?
1: Ja, nou, ik zit hier toch. Ik ben even aangeschoven. Ik had hiervoor een heel leuk gesprek met Bert-Jan Dokter over iets heel leuks. En toen, Gert-Jan, dus even aanschuiven. Dus, en ik blijf gewoon even lekker plakken. Het is hartstikke gezellig.
0: Ja,
1: en ik hoor op het nieuws, dat heeft weinig met sport te maken. Maar dat ja, 21 en pro elkaar uitsluiten. En ik denk bij mezelf, dat is toch wel heel erg illustratief voor deze tijd. Hè? Dat partijen elkaar gaan uitsluiten. Ik vraag me wel eens af of het poldermodel, of dat nog bestaat eigenlijk. Hè? Van we slaan samen de handen in het een tegen de wassende water. Of zeg maar tegen de bezettende Spanjaarden. We moeten niet te veel over politiek hebben. Maar ik hoop dat er een keer een partij komt die zegt van joh, u gelooft niet in mij, maar ik geloof wel in u. Laten we nou toch die handen eens in elkaar nemen.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja. Ik ben ook niet zo politiek bewust, maar dat is ook waar ik me wel eens een beetje aan erger. Maar het is niet alleen met de landelijke politiek, maar dat merk je nu ook.
1: Zeker.
0: We hebben het in Oldenbroek meegemaakt. Oh, ja. Je merkt het nu ook in de plaatselijke politiek.
1: Ja, het druppelt natuurlijk door. En mijn gevoel is maar dat ik ben ook geen politiek expert hoor. Zeg ik dan even als presentator van Politiek Beschouwd op de Loema. Nee, ik heb toch een beetje het idee dat zeg maar het perspectief en de prikkel vooral zit in de volgende zetel bezetten. En minder zeg maar in een visie hebben voor een bepaald. Ik wil niet alles over één kam scheren, maar het is toch wel een beetje. Het is toch een beetje het cultiveren van een anti-geluid om daarmee toch ook wel weer stemmen te krijgen. Dat is mijn indruk een beetje. Over het algemeen door het hele land. Ik wil niet naar één partij of naar een persoon specifiek kijken. Maar ja, we maken elkaar wel heel zwart en melaats tegenwoordig. Dat vind ik wel jammer.
0: Ja, maar ook voor de jeugd. Als je kijkt hoe het soms toegaat in de Tweede Kamer, vind ik gewoon niet netjes.
1: Nee.
0: Ik kan mij nog herinneren, ik zag onlangs het filmpje nog voorbij komen. Dat was toen in die tijd met Joop den Uyl en die van de VVD.
1: Wiegel.
0: Dat Wiegel zei op een gegeven moment, Joop den Uyl is Sinterklaas, daar zit hij. Kijk, dat komt toen nog.
1: Maar dat het baarde opzien.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tegenwoordig ze maken elkaar voor rotte vis uit. Het haalt het nieuws niet eens meer, want het is eigenlijk gewoon cultuur geworden. Heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, had je nog wat nieuws?
1: Het nieuws in die zin van, ik vind het een prachtig programma, Noord Veluwe Sport. En ik vind het ook mooi om te horen dat de Loco en de Loe zo goed samenwerken, zeg maar, in dit programma. En ik weet al dat het, zeg maar, in het begin een beetje stroef van start ging, hè, met het beroemde fragment, wat we maar niet meer gaan bespreken. Maar ik vind het zo goed dat die handen ook, zeg maar, op een radiogebied ineengeslagen worden. En ik vind ook dat het programma zo volwassen is. En ik luister regelmatig naar Noord Veluwe Sport. En het is mooi hoe je, zeg maar, met een handvol lokale mensen, zeg maar, zo'n prachtig en technisch toch ook wel erg uitdagend programma te maken met al die verslaggevers. Dus even de lof trompetten hierbij ook nog even uitsteken.
0: Nou, daar ben ik dan ook als medewerker van Noord Veluwe Sport een beetje blij mee. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel, een klein voorbeeld te noemen, volgende week komen we bij elkaar. Ja. Alles van sporten, dan wordt er even met elkaar gepraat, met een hapje en een drankje erbij. Ja. En er wordt even het seizoen afgesloten en zo. Om toch proberen om bij elkaar te blijven. En dat vind ik ook wel een belangrijke ding. En wat je net zei, de samenwerking van Loco en Lou met elkaar. Ja, je kan het zien met Tour de Dellen. Ja. Het is nou niet doorgegaan. Jammer, maar als je kijkt naar die samenwerking. En dan kwam waarschijnlijk deze keer ook Radio Nunspeet er nog bij. Ja, dat mooie kun je niet hebben.
1: Nee, precies. En we zijn natuurlijk cultureel, zijn we toch niet helemaal van hetzelfde. Een laken, een pak, Oldenbroek, Elburg. Maar het is wel zo. Ik denk wel dat we heel erg bij elkaar horen. En dat we hebben toen in december hebben we toen Winter in de Vesting nog verslagen met z'n tweeën. Dus zo hebben we elkaar ontmoet eigenlijk.
0: Ja.
1: Toen, dat vond ik heel erg leuk. En toen vond ik zo mooi dat je die sfeer van het veld van WAC. Die liep naadloos over in een enorme happening in de Elburgse binnenstad. Dat past. Ja. Dat klikt dus toch. Ja. Ook al is het cultureel niet helemaal hetzelfde. Maar ik vind dat het toch bij elkaar zit. Laten we kijken of we daar meer van kunnen doen.
0: Yes. Zeker, dat is ook heel belangrijk. En zoals jij zei, we hebben het nu vandaag dan niet alleen over de sport, maar ook over de politiek.
1: Ja.
0: Maar omdat er geen voetbal is, vind ik het helemaal niet erg om ook eens over andere dingetjes te praten. We kunnen wel steeds over de wereldkampioenschap voetbal, maar er wordt de hele week al over geschreven, de hele week al over gepraat. Ja. En of je nou eens bent met al die, die bondscoaches, want er zijn er honderden in Nederland. Of je er allemaal mee eens bent, dat weet ik niet. Maar zo af en toe dan eens een keer de stem van Gert-Jan Kasten te horen, en die daar weer een andere visie op heeft. En nou ja, een beetje... dat hij zijn mening ook niet onder stoelen of banken zit. Dat kun je net ook merken. Hè? Ja, van, we hadden het over Wout Weghorst. En hij schoot al direct in de lach. Ja. Maar ik bedoel... die steekt zijn mening in. Dat soort mensen moeten we meer voor de radio hebben.
1: Dat denk ik ook.
0: Vind ik heel belangrijk.
1: Ik vraag me af of hij het kan, hoor, zijn mening onder stoelen of banken. Ik ken hem in ieder geval als heel erg openhartig inderdaad.
0: Ja,
1: Heb je gezien, zeg maar, wat WK heeft natuurlijk ook veel politiek om zich heen. Maar wat ik mooi vind aan het EK, of WK, dat had ik eigenlijk niet zien aankomen. Ik weet niet of je dat gezien hebt op internet. Dat er heel veel op fangebied heel erg veel mooie dingen gebeuren. Hè. We hebben natuurlijk in het Nederlands elftal met die enorme mooie bus. Met al die legers en met oranje mensen die lopen. Ik had ik zag ook beelden van de Schotten die dan zeg maar bij een honkbalwedstrijd het hele stadion vulden. Je moet weten, bij honkbal zit er geen kip op de tribune op dinsdag. Zeg maar. Kijk allemaal thuis voor ESPN of Fox Sports. Maar dan zat er eens op dinsdag avond de hele stadion van de Red Sox vol. En hoor je alleen maar doedelzakken. En 9 innings lang. En dat duurt soms 4-5 uur. Kan dat duren. Zingen. En dat is toch ook wel mooi. Zeg maar, dat je juist in dat WK wat zo politiek geladen was. En zo politiek leek te verdelen. Dat je eigenlijk ziet dat in de praktijk die supporters juist heel erg verbroederen.
0: Ja.
1: En ik weet niet of je gezien die Japaner die gejonast werd door het Nederlandse legioen. Zomaar zeggen. Dus dat vind ik heel mooi, mooi.
0: Ja, absoluut. Nou ja, en dan die sfeer in die stadions. Hè? Want er zijn geen stadions van 60.000 toeschouwers. En die gaan over de 100.000. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik heb er een klein stukje ervaring mee. Ik heb een poosje in Amerika gewoond. En ik ben op Twin Peaks geweest. Twin Peaks is in San Francisco.
1: Ja, ben ik ook geweest. Ja.
0: En daar is het grote baseball, een heel groot baseballstadion. Ook van 120.000 mensen. Ja. En daar hebben Crosby, Stills, Nash en Young toen in die tijd gezien. Dus,
1: wauw. San Francisco, heb je ook daar in de buurt gewoond dan? In San Francisco?
0: Ja, Ripon. Heel klein plaatsje bij Modesto.
1: Okay, ja.
0: Ik weet niet of je die... Dat is een behoorlijke grote stad.
1: Ja.
0: En dan Auckland.
1: Ja, Auckland. Ja, dat is aan de overkant van de brug, hè?
0: Klopt.
1: De Bay Bridge was dat, geloof ik. Ik vond het een verademing om in San Francisco rond te lopen. Ik vond het prachtig.
0: Ik was in Los Angeles en New York, Los Angeles en San Francisco. En ik vond Los Angeles een verschrikking om te zien. Helemaal niets. Hollywood, dat moet dan alles zijn. Maar ik vond helemaal niets. Het is een smog die er hangt.
1: Ja.
0: Het is helemaal geen mooie stad. Maar San Francisco, ze noemen het ook ooit Jeruzalem van Amerika.
1: Ja, ik vond dat zo mooi. Maar ook de mensen zijn... Dat liedje, hoe heet het liedje ook weer?
0: Ja, Scott McKenzie. California Dreaming.
1: Dat is niet uit de lucht gegrepen.
0: Absoluut niet.
1: Dat is echt heel erg prachtig. Ja. Ik vond het ook schitterend, San Francisco. Ja. Ja.
0: Klein stukje muziek.
1: Ja, hebben we de mamas en de papas?
0: Die moet ik het even opzoeken. Die ga ik opzoeken.
1: Ja, is goed.
0: We gaan even Henk Wijngaard draaien, want ik moet nog jaren mee.
1: Ja, dat is ook cultuur.
0: En dan ga ik even de mamas en de papas
1: opzoeken. Super.

0: Ja, de mama's en de papa's praat ik over de jaren 60. Michel Philips, Jerry, dat is de enigste overlevende nog van de mama's en de papa's. Oh. Ze werd op 4 juni 2026, werd ze 82 jaar maar liefst. Oh. Cash, mama Cash, Elliot, die died on heart failure in 1974 al. En John Phillips overleed in 2001. En Danny Dougherty, die overleed in 2007. Dus van het viertal is er nog één over. Ja. Die heeft 4 juni 82-jarige leeftijd mogen vieren.
1: Ja. Ja,
0: en zo gaat het.
1: Met de Beatles ook, hè, geloof ik.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: want Paul McCartney die staat nog te rocken alsof er.
0: Ja,
1: dat is wel de enige nog. Ja. Of dacht ik. Ja, maar
0: nee, ding leeft ook.
1: George Harrison
0: leeft
1: nog.
0: Ja,
1: oh, dan ben ik er helemaal bij.
0: Die leeft ook nog. Nee, John Lennon is dood. Ja. Brian Jones is dood. Dat waren de twee.
1: Ja. Nee, ik heb, mijn zus is heel erg fan van de Beatles. Dus die krijgt nu op mijn kop de volgende keer.
0: Oké.
1: Ja. Ja. Het is wel cooler. Het is cooler volgens mij vandaag dan dat het was aangekondigd. Want het was afgelopen dagen was echt verschrikkelijk, of niet? Kon je het uithouden, Gert-Jan?
0: Even kijken. Afgelopen nacht heb ik de slechtste nacht gehad van de week.
1: Ja.
0: De rest van de week, maar dan zei ik tegen mijn vrouw, het gaat mij prima af.
1: Ja.
0: Heb ik een scootertje. Dus werd het een beetje warm, dan sprong ik op scootertje. Maar de afgelopen nacht heb ik was de enige nacht die ik echt slecht slaap.
1: Ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat het gewoon om 10 uur 's avonds nog 30 graden was.
0: Nou, dat vroeg me af, omdat Gert-Jan ook in de binnenstad woont en jij woont in de binnenstad. Ja. Is het daar nog wel uithouden?
1: Mijn vrouw had gisteravond dienst, dus die werkt tot 11:45 is dan thuis. Hè, dan, en dan, ik zit dus vanaf 1:30 tot de kinderen naar bed gaan met twee van die kleine, nou eentje is 2,5, de andere is dan 7 maanden. Geen kinderen die nog de hele dag hun eigen plan trekken, zullen we zeggen. Maar dan 7 uur is dan normaal gesproken bedtijd. Maar mijn oudste dochter slaapt op zolder, daar was het gewoon 30,5 graden, 31 graden om 7 uur. Dus ja, daar naartoe was sowieso geen optie. Maar ze kon ook niet slapen. En het was geloof ik 11 uur voordat de oudste in slaap viel. Nou, dat is nog nooit gebeurd.
0: Nee.
1: Het was gewoon niet te doen. En het was tot diep in de nacht. Ik zat met Gert-Jan dus letterlijk tot 2:30 op de stoep. Het was nog 26 graden om 2:30. Zo voelde het een beetje inderdaad. Echt
0: nou, dat had ik afgelopen dinsdag. Want ze zeiden al, kennen ze van mij, kijk je nog voetbal? Ik doe het bewust niet. Want ik weet, als ik heb gewoon de nacht nodig om te slapen.
1: Ja,
0: omdat ik kom uit die bouwwereld.
1: Ja.
0: Dan was het ook altijd.
1: Ja.
0: S'avonds vroeg naar bed en s'morgens te vroeg uit.
1: Ja.
0: En dat heb ik altijd blijven doen. Ja. Ik ga dus 21:45, warm of niet warm, ga ik naar bed.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben s'morgens om 6:30 uit. Ja. Dat heb ik altijd al gedaan, doe ik nog steeds. Ik ben een ochtendmens, ik ben geen avondmens. Dus ik doe het niet. Want ik weet zeker, als ik s'nachts opleef voor die voetbal.
1: Ja.
0: Dan ben ik de volgende dag ben ik een wrak.
1: Ja.
0: En dat durfde ik gewoon niet aan. Omdat we nog een aantal warme dagen te gaan hadden. Ik denk, op mijn leeftijd ga ik niet doen.
1: Nou, je hebt groot gelijk. En never change a winning team, zeggen ze ook wel eens. Ik was van oudsher echt een avondmens. En ook meer een nachtdier dan een ochtendmens, zullen we zeggen. Tot ik op mijn 40ste vader werd van die kleine. Dan wordt het voor je bepaald, hè, dat het andersom gaat zijn. Want ik kan nog steeds wel. Zoals vandaag was dan echt een uitzondering. Hoor. Echt een hoge uitzondering. En ik kan me voorstellen dat aanstaande maandagnacht, top dinsdagnacht, dat als Nederland tegen Marokko speelt, dat er dan ook een klein uitzonderingetje gemaakt wordt. Maar ja, ik merk wel van als ik te laat ga slapen en die kleine die staan gewoon om 6:30 staan ze naast je bed.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker.
1: En daar valt niet mee te praten.
0: Nee.
1: Dus dat doe je 1-2 nacht, maar dan word je een wrak inderdaad.
0: Ja,
1: dus het verandert wel een beetje bij mij. Maar ik moet wel zeggen dat als ik mag kiezen, dan ben ik toch liever meer van de nacht dan van de ochtend.
0: Ja, ik kreeg toen de tippen, toen ik voor het eerst in de fut ging, dat is nou een jaar of 7-8 terug, toen ik het eerst in de fut ging, toen zeiden ze, Gert-Jan, hou nou je systeem aan wat je altijd, ik heb altijd in de bouw gewerkt, altijd, ik heb nooit in de WW gezeten, ik heb altijd 30 jaar bij eenzelfde werkgever, hier op het harde.
1: Ja.
0: Maar toen zeiden ze, Gert-Jan, hou nu gewoon aan wat je altijd gedaan hebt.
1: Ja.
0: Dan ben je best in je element.
1: Ja,
0: en ik wist van ons huis uit, mijn vader was zo, mijn zussen zijn zo. Mijn zus is 78 en als dat morgens om 6 uur komt, dan weet ik zeker dat het zo is.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: wij zijn ochtendmensen. Mijn oom was helemaal een ochtendmens, maar als een natuurmens.
1: Mm-hmm.
0: Daar ben ik ook erg mee opgegroeid, de natuur.
1: Ja,
0: dus,
1: het is ook meer ochtend dan avond
0: zeker. Dat is.
1: Bestudeert natuurlijk.
0: Ja,
1: maar ik kan dat volgen ook omdat We zijn als mensen natuurlijk ook echt mensen van ritmes. Hè?
0: Ja.
1: En bedoel, dat we een dag- en nachtritme hebben, dat is ook natuurlijk omdat we dat ons houvast geven natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat we heel erg van slag kunnen raken als we dat ritme door de war gooien.
0: Ja, ja.
1: Dat zie ik ook in de GGZ, kleine stijl, waar ik werk. Daar zie je dus dat mensen die ook in de knoei zitten, mentaal gezien.
0: Die GGZ, wat houdt nou precies
1: in? Nou, ik werk in de geestelijke gezondheidszorg. Hè, dus daar heb je het over hele zorg voor mensen die hele lichte problematiek hebben als kleine angstklachten of misschien burn-out, hele lichte. Tot hele zware problematiek waarin je dus eigenlijk 24 uur per dag zeg maar begeleid wordt omdat je gevaar bent voor jezelf of voor iemand, vooral voor jezelf natuurlijk. Of dat je zoveel last hebt van psychische druk dat je gewoon echt altijd in de gaten moet worden gehouden. Maar wat je dus ziet, dus zeg maar, dat mensen die dus in een crisis raken, dus mensen die dus normaal gesproken redelijk functioneren of goed functioneren, die dan tijdelijk in een crisis raken, dan zie je dus ook dat patroon en dat ritme helemaal van slag is.
0: Ja.
1: En dat en ik zeg niet dat het de oorzaak ervan is, of dat het, maar het hangt wel een beetje met elkaar samen. Ik geloof heel erg dat als je een vast ritme hebt en je blijft dat gewoon structureel doen, dat je het dan ook gewoon het langste volhoudt. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Ja, en mijn dochter die zit ook in dat werk. En dat weet ik nog. We hadden wel eens hele gesprekken samen. Mm-hmm. En ik had nogal behoorlijk gauw een oordeel. Hè?
1: Ja.
0: Als ik wat las in de krant, ja die vent die moest de doodstraf geven. Lood weer loslaten. En dan begon mijn dochter te vertellen.
1: Ja, het is.
0: Dan vertelde mijn dochter wat zij meemaakte.
1: Ja. Ja, het is, ja.
0: Met cliënten. En toen ben ik er heel anders over gaan denken. Ja.
1: Maar mag ik dit wat je nu zegt, dat betekent zoveel voor me in de zin van, oh, voor mij persoonlijk, omdat ik zelf ook psychische problemen heb gehad, hele ernstig.
0: Ja, maar dan zei ze ook tegen mij van, papa, waarom oordeel je nou? Je weet de achtergrond niet. Je weet niet. Ik maak, nou dagelijks, ik maak dit soms mee. Ja. Oordeel nou niet zo gauw.
1: Nee.
0: En vooral niet over die doodstraf. Want daar wil ik al helemaal niet van weten.
1: Maar het is, je dochter heeft helemaal gelijk. En tegelijkertijd wil ik het ook een beetje voor je opnemen. Want je moet je voorstellen. Hè, dus wij zijn natuurlijke wezens. We leven in de natuur. En als je kijkt naar het ontstaan van de mens. 200.000 jaar geleden tot vandaag de dag. Dan heb je eigenlijk GGZ. Dus zorgen voor mensen met psychische problemen. Is eigenlijk maar een heel klein snippertje op die tijdlijn. En daarvoor was het altijd gevaar. Afwijzing. Gestoord is gevaar, moet afgestoten en de groep uitgezet worden. Dus dat is een hele volkomen logische en biologisch te verklaren reactie. Maar inderdaad, als je erin werkt, dan zie je dat het heel onrechtvaardig is, omdat vaak de problematiek is ontstaan door iets wat is aangedaan, hè, door traumatisering, verwaarlozing, misbruik, geweld, oorlog, pesten. Dat kan allemaal daaraan bijdragen. Dus dat is aangedaan. Hè. En je ziet dat het gedrag wat wij problematisch of verward vinden, dat het vaak een uitgestelde reactie is op iets wat vroeger is gebeurd. Dus het is eigenlijk, je moet het zo zien, mensen hebben het 20 jaar dus aan ingeslikt, bij zich houden, tot het niet meer kan en eruit knalt.
0: Ja.
1: En dan komt de GGZ in beeld en die zijn vaak al achter de feiten aan. Dus daarom hebben ze ook een beetje de naam dat ze er niks van bakken, tussen aanhalingstekens. Maar het draait in essentie. De enige remedie hiervoor is erover praten met elkaar. En elkaar zeg maar ook bij betrekken. Zorgen dat we niet meer eenzaam zijn. Want eenzaamheid, hè, dus vaak door wat er is aangedaan. Eenzaamheid, fysiek of emotioneel of psychologisch. Dat is de echte bron van GGZ-problemen. Dat denk ik echt. Dat is mijn overtuiging.
0: Ja, ja. Stukje muziek.
1: Ja.
0: Keep on Running, de Spencer Davis Groep.
1: Prachtig.

I've got 20 seconds and I've been fine. I wanna be with you. Heb ik op een gegeven moment ook nog muziek op de achtergrond. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dat gaan we straks even veranderen. Ah, nou zie ik het wat ik hier fout doe. Goed, ik was met mijn telefoon een beetje aan het klooien. En dan krijg je dat natuurlijk. Hè. Ja, wat gaan wij doen? Jerry is ondertussen naar huis toe. Die had andere verplichting. Die wilde ook natuurlijk naar zijn vrouw. Want hij was de hele middag zo'n beetje van huis. En ik vond het hartstikke fijn dat hij bij me was. We hebben afgesproken dat we dat zeker in de toekomst nog wat vaker gaan doen. Goed. Zoals de vaste luisteraars van mij wel weten, en vooral in die tijd dat toen ik het programma Redneck nog had hier bij Lou FM in Nashville bij Loco, dat ik hield van live muziek, heb altijd ervan gehouden. En vooral als er dan van die grote artiesten die samengepest zijn in, op één cd, wat we van Crosby, Stills, Nash en Young weten met het album Deja Vu. Maar ook de optredens, dat er dan een aantal grote artiesten bij elkaar komen. En nu heb ik er zo één gevonden. Ik heb hem al vaker gedraaid, maar ik vind deze ook zo fantastisch. Ook live op het podium. Tom Petty, George Harrison, Eric Clapton, Neil Young, Roger McGuinn. En natuurlijk de allergrootste, maar ook natuurlijk... Neil Young en Bob Dylan, daar had ik het over. Nummer van Bob Dylan, My Back Pages.

Elke muziekliefhebber moet hier toch een beetje warm voor lopen. Al die grote heren op één bühne samen komend en dan een nummer zingen van Bob Dylan, My Backpage. Goed, The Eve of the War, Jeff Wayne en Justin Hayward.

0: Stay on these roads. Aha. Eigenlijk hebben we niet zoveel nieuws meer te melden. Ja, dan gaat het allemaal over het wereldkampioenschappen voetbal. Maar ja, daar is al zoveel over gezegd en over geschreven. Dat doen we vanmiddag maar eens een keer eventjes niet. Want we hebben straks nog 1 uurtje te gaan. Mijn klok staat op 4:57. Heb ik nog te gaan dit uur. En ik wilde eigenlijk nog 1 live opname maken. En dan ga ik een heel klein beetje naar die countries zien. Want dan kijk ik even naar Chris Stapleton samen met Dwight Yoakam. Opname en waar het precies was, weet ik niet, maar ik weet in ieder geval dat het live was 2016. Een nummer van Willie Nelson, 7 Spanish Angels, gevertolkt door Chris Stapleton en Dwight Yoakam.
1: And now to celebrate the groundbreaking marriage of country music and soul and the enduring genius of Ray Charles and Willie Nelson for our 50th Entertainer of the Year nominee and a winner already today, Chris Stapleton and the legendary Dwight Yoakam.

Ook het tweede uur zet er weer op van Noord-Veluwe Sport. Straks nog een uurtje te gaan tot de klok van 5 uur. En dan heb ik nog wat, ja, wat droevig nieuws. En dat komt allemaal uit Oosterwolde straks naar de klok van 4 uur.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
2: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
2: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
3: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afvalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
4: Locominu.
3: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen.

0: en het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. Boco Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
3: Ja, we zijn bezig met het laatste uur van Noord-Veluwe Sport, tenminste wat betreft voor de zaterdag. Zoals ik voor het nieuws al zei, ja, het is natuurlijk ook niet altijd eventjes allemaal even leuk. En er gebeuren ook bedroevige dingen. En dat gebeurde natuurlijk ook afgelopen week in Oosterwolde. Want erelid Jan Schoonhoven is op 37-jarige leeftijd overleden. Een zeer respectabele leeftijd. Op 24 juni is Jan Schoonhoven overleden. Hij mocht de leeftijd van 97 jaar bereiken. Met zijn overlijden verliest VSCO 61 een van de grondleggers en meest betrokken clubmensen uit de geschiedenis van de vereniging. Schoonhoven was vanaf de oprichting van VSCO 61 op 24 augustus 1961 nauw betrokken bij de club. Gedurende tientallen jaren vervulde hij diverse functies binnen de vereniging, waaronder penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter. Daarna was hij actief als grensrechter, kantinebeheerder, commissielid en vrijwilliger bij talloze activiteiten en verbouwingen op Sportpark De Heugde. Zijn naam raakt onlosmakelijk verbonden met VSCO 61. Met grote toewijding en een enorme betrokkenheid zette hij zich jarenlang in voor de groei en ontwikkeling van de vereniging. Ook na zijn afscheid als bestuurslid in 1996 bleef hij actief voor de club. Jan Schoonhoven stond bekend als een echte verenigingsman die altijd klaar stond wanneer er iets moest gebeuren. Zijn inzet, enthousiasme en liefde voor de club hebben een blijvende indruk achtergelaten op generaties leden en vrijwilligers. Met het overlijden van Jan Schoonhoven verliest VSCO 61 een markante persoonlijkheid en een clubman in hart en nieren. Zijn bijdrage aan de vereniging zal blijvend worden herinnerd. En dan staat er nog bij, Jan die wordt begraven op de dag dat hij 98 zou worden. Jan Schoonhoven, overleden dus bij VSCO 61. Een man die zoveel betekend heeft voor VSCO. Ja, en dan kun je weer beginnen met van allerlei muziek. Ja, en muziek hoort bij de lokale omroep. Wij weten het allemaal, maar ik heb toch een beetje een lied uitgezocht waar ik dacht van, ja, dit past eigenlijk wel een klein beetje bij dit bericht. De country muziek heeft altijd ook muziek voortgebracht in Amerika, waar ook leven en dood dicht bij elkaar ging. Daar werd ook heel veel over gezongen. En een van die nummers is ook vertolkt in die tijd. En dat was in de jaren 90 door Vince Gill, toen een grote vriend van hem overleed. En dat titel van dat nummer is Go Rest High on That Mountain, My Friend.

Een nummer wat hij schreef speciaal na het overlijden van zijn vriend. En dat was in 1996. Vince Gill in Go to the Father and the Son. Oftewel Go Rest High on That Mountain. Gaan door met sport. Ja, want SV Heerenveen boek absolute monsterzegen in de eerste oefenwedstrijd. SV Heerenveen is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een zeer ruime overwinning. In Oudega werd de regio selectie Gaasterland Sleet met maar liefst 0-19 verslagen. De ploeg van trainer Robin Veldman kende flitsende staart en stond al na 3 minuten op voorsprong. Bonaventia opende het nieuwe seizoen met een 0-1, waarin het tempo direct hoog bleef. Binnen een kwartier liep Heerenveen al uit naar een 4-0, met onder andere treffers van Dylan Vente en Marcus Linde. Diezelfde Vente was ook voor rust meerdere keren trefzeker en completeerde zijn hat-trick nog voor de pauze. Bij de rust stond het, ja, het is een heel lang verhaal, maar dit is eigenlijk wel genoeg wat ik hier voorlees nu, want bij de rust stond het al 0-9. Dus ja, ze wonnen die wedstrijd met 19-0. Straks ga ik nog even een plaatje draaien voor Willem Rietberg. Ik hoop dat hij luistert, collega van mij bij Loco. Voorzitter, ik weet dat hij dit liedje mooi vindt. En hij weet nu al welk als ik ga draaien. Denk ik zo. Eerst nog eventjes deze. Love and Medley van de Doors.

Horen weer een oudje uit 1971, Love and Medley van The Doors. Ja, toen die tijd een topband, over de hele wereld. Ik wou zeggen in Nederland, nee zeker niet. Over de hele wereld. Nu volgende song, die draai ik speciaal even voor Willem Rietberg. Ik weet niet of Willem zit te luisteren, maar hij weet natuurlijk al welke als ik draai. Want ik weet dat hij hem heel mooi vindt en ik vind hem ook mooi. En weet je wat het is? Het is muziek wat eigenlijk, je kan Loco Radio of Lou Radio aanzetten van 8:00 tot 22:00 zolang als je maar wilt. Dit soort muziek komt haast niet voorbij. En dat vind ik altijd nog jammer. En dan zeggen ze, ja Jan, ga er anders een paar uurtjes langer zitten in de week en draai die muziek, dan kom je tenminste voorbij. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ik hou me toch eventjes nog bij de sport. Wat er nog gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik heb toen in die tijd dat ik bij Loco werkzaam was met een countryprogramma en hier bij Loen natuurlijk bij Redneck, heb ik deze muziek heel veel gedraaid. Maar zoals ik al zei, normaal in de reguliere uitzendingen hier bij Lou en bij Loco komt haast deze muziek niet voorbij. En dat is wel jammer, want het is hele mooie muziek. En af en toe zijn het covers, zijn ze soms nog heel mooi ook. Deze is van Sheryl Crow. Het is een cover van Cat Stevens. The First Cut is the Deepest. En nu vertolkt door Sheryl Crow.

Direct en Love. Love in the City. Ja, ik vind het mooi eigenlijk in zo'n programma, tenminste nu er niet te veel sport is, om alles een beetje door elkaar te draaien, maar wel muziek die je niet dagelijks hoort. En dan als je een bepaald muzieknummer draait, dan kom je weer, ja, dan denk je weer aan iets anders. Want we hadden vorige week hadden we een vergadering bij de wensambulance. En daar zaten we met een aantal mensen te vergaderen in de pauze, geloof ik. Hadden we nog even over muziek. En toen zei Anno van Els, ik heb muziek gedraaid wat ik anders nooit draaide. Ik geloof dat hij er nog nooit van gehoord had. Namelijk, hij had muziek gedraaid van Ede Staal. Nou, wij ouderen, ja, daar komt die jonge honden, die kennen Ede Staal niet natuurlijk. Ja, Anno is nog veel te jong om Ede Staal te kennen. Maar wij kennen natuurlijk Ede Staal wel. Een Noorderling die heel, heel, heel veel liedjes heeft geschreven. Voor andere artiesten, maar ook voor zichzelf. Helaas is hij op zeer jonge leeftijd al overleden. Ik geloof dat hij 48 jaar was toen hij er niet meer was. En toen ben ik gaan zoeken gegaan naar Ede Staal. Want zoals ik zei in mijn vorige programma draaide ik nog wel veel van Ede Staal. Maar deze zanger en zangeres heb ik al eens live zien spelen. En toen hadden ze ook een nummer van Ede Staal die ze vertolkten. En dit vind ik eigenlijk wel een van de mooiste nummers die ze vertolkt hebben van Ede Staal. En het is ook een van zijn bekendste nummers die hij gebracht heeft. Het nog nooit zo donkere was. Ja, en dat allemaal op zijn Gronings. Maar dan heb ik het nu over Edwin Jongendijk en Via Buze. Via Buze was werkzaam bij Radio TV Noord. En Edwin Jongendijk was een plaatselijke zanger daar, ook uit het noorden. En in een kerk in Groningen werd dit nummer vertolkt van Ede Staal. Edwin Jongendijk en Via Buze en het nog nooit zo donker was.

John Fred en his Playboys. Weet ik veel? Denk het wel. Weet je wat we doen? We blijven nog een beetje bij die dialectmuziek. Ik vind het nog wel leuk om het af en toe eens te draaien. En vooral nu hebben we de tijd voor. Normaal gesproken, als er sport is, dan is er haast geen tijd voor om dit soort muziek te gaan draaien. Ik zit even te kijken naar de volgende zangeres. En dan heb ik het over Isa Swart. Ja. Helemaal niet bekend bij het grote publiek hier in Nederland. Ik heb haar zien optreden in Emmen in een theater. Dat ging namelijk over het Liedjesfestival in Emmen. Die won zij. Nu zat ik eventjes kijken, maar dat is al een tijdje terug. Hier heb ik Isa Swart in ieder geval de cultuurprijs in Emmen. Emmen 2017 van de gemeente Emmen. In datzelfde jaar, dat was het jaar dat ik erbij was in Emmen. En toen nog optredens onder haar eigen naam Isa Swart, de overwinning op het Drents Liedjesfestival. Met haar nummer Mama C. Met een aangepaste versie van het lied vertegenwoordigde ze later dat jaar het Nederlandstalige Saksisch taalgebied. Op het Sundfestival van minderheid Stalen in Udine. En dat was in Italië. Ja, ze schrijft allemaal liedjes. Ze is 26 jaar. Heeft heel veel liedjes aan geschreven. In het Engels, maar ook in moederstaal. En dan heb ik het over het Drents. En ik vond dit liedje zo mooi. Dat trad toen ik haar zag optreden. Zong ze ook dit liedje. Isa Swart, Mama C.

schreef speciaal voor dat liedjesfestival van 2017. Die ze ook won. En dat was toen in Drenthe. En precies te zijn in Emmen. Daar was ik bij met het optreden. Mocht je dit soort muziek toch wel bevallen, laat ik het zo zeggen. Of andere soorten muziek. Want er is in Nederland zoveel muziek die eigenlijk niet gedraaid wordt. Nog door de lokale omroepen. En dan wil ik het helemaal niet hebben over de grote omroepen in Hilversum. Want die moeten deze muziek niet. Dan kan je toch een keer aanraden om zondagavond een keer om 6 uur naar TV Drenthe te kijken. Daar is het programma, duurt maar een half uurtje, maar er komen de meest mooie songs in voorbij. Dan heb ik het over het programma Jammen. En dat allemaal bij TV Drenthe. Goed, klein stukje muziek en dan ga ik Arno van Elst nog een keer plagen met een tweede nummer van Edith Staal. When a Lady Smiles, Golden Earring.

0: Golden Earring, when the lady smiled. Nou, mijn collega Willem Vlieger die is net aangeschoven. Nou Willem, ik zou je dit vertellen, dat ik mijn lady deze week niet zoveel heb zien lachen met dit warme weer.
1: Okay.
0: Zweet en gutsen van de rug af.
1: Ja,
0: ik zal me niet zeggen waar nog meer waarover als weer tussen stond. Dat kan hier niet voor de radio, maar in ieder geval, ze had het behoorlijk benauwd bepaalde dagen. Dus. Maar ja, had ik zelf ook. Het was woest warm. Maar goed, tenminste voor ons. Wij zijn ook helemaal niets gewend. Maar ja goed, we klagen dan gelijk over die warmte. En dat hebben we afgelopen week dus ook wel gedaan. Want je kon er geen nieuws op slaan of het ging alweer over de warmte. Goed, ik ga naar Arno van Els nog een keer treiteren en pesten. Dan is hij het in ieder geval nooit vergeten dat hij Edith Staal gedraaid heeft. Dat zal hij weten. Want ik draai nog een liedje van Edith Staal. En dat heet Mien Hoogland.
2: Het is de lucht achter Oudhoeven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en door Westvoren langs de diek. Het zijn de meuns en de moeren. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeuren. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoeven, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westvoorde langs de diek. Het ben de meuns, ben de moor, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns,

Het is een mooi oom, de maaier, kouhuis, doeknecht in geluid. Ik heb voor het eerst een moe verkeer en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoge laat.

Play It Cool van Vrijheid. Even nog terug te komen op Ede Staal. Ze draaien een paar nummers van hem, die ik een beetje om aan moet plagen, omdat hij, nou ja, Ede Staal gedraaid had. En ik meende dat hij er nog nooit van gehoord had. Maar goed, Ede Staal, ja, een singer-songwriter natuurlijk uit Groningen. Ja, ik meende dat hij 48 jaar is geworden, maar hij werd maar 45 jaar. Hij is geboren op 2 augustus 1941 en overleden op 22 juli 1986. Dat allemaal in Delfzijl. Maar in Delfzijl staat namelijk van hem ook een monument. En er staat een borstbeeld bij de ontvangstruimte van RTV Noord. Dus in het noorden was hij zeer populair, maar heeft ook heel veel liedjes geschreven waarvan wij zeker wat van kennen. Goed, 3 minuutjes voor de klok van 5 uur. We blijven een beetje bij de streektaal. Dat gaan we doen met de kas in Nijedij. Goed, ik sluit in ieder geval vast af. Straks Willem Vliegen natuurlijk met zijn programma. Willem is al aangeschoven met zijn programma Tijdloos. Vorige week was Willem er even niet. Kijk even naar voetbal. Ja, natuurlijk moet ik bijhouden, Willem. Maar hij is er weer. Korte broek aan, helemaal zomers gekleed. Dus hij kan er weer tegenaan. Goed, dat straks Willem. En dan hebben we Gert-Jan Wensing met zijn programma Gert-Jans Kantine. Dat is tussen 5 en 6. En daarna krijgen wij, nu moet ik heel eventjes nadenken hoor, Herman Zieluis, precies, met het programma Loco's Muziekschool, dat tot 8 uur. 3 minuten voor de klok van 5 uur zit erop, de Nijedij, de kast. Graag tot volgende week, dan zijn al de verslaggevers hier, tenminste alles wat te maken heeft met Noord-Veluwe Sport.

0: We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij Gerland Gertje Mulder voor de afgelopen 3 uur van Noord-Veluwe Sport. Ja, weinig sport, maar veel muziek. Dat is soms ook wel net zo mooi. Ja, makkelijk staat. Maar we begonnen met de laadopschrijving van deze week, maar dan van 50 jaar geleden. Van het jaar 1976. Casey in the Sunshine Band met Shake Your Body. Ja. Wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. 27 juni. En alle andere muziek, ja, dat zal er niet veel zijn. Maar in ieder geval, we kijken wel hoe de komende 3 uur doorkomen. En ongeveer 7:15 gaan we beginnen met de top 40 van 27 juni 1976. Maar na de laatste schijf gaan we verder met Roy Orbison. Hier is je met Break My Mind.

America van de motion picture, The West Side Story. Maar ik heb maar dit verhaal gehad over de musical, want na 732 voorstellingen valt op 27 juni 1959 het doek voor The West Side Story op Broadway in New York. Op 26 november 1957 is deze musical in de Winter Garden Theater in première gegaan. Tussen 2 maart en 10 mei 1959 staat West Side Story in Broadway Theater om vervolgens naar het Winter Garden Theater terug te keren. De musical is geschreven door Leonard Bernstein en Stephen Sondheim. Ja, we gaan naar een jarige toe. Hij is vandaag 85 jaar geworden. We hebben het over Rijn de Vries. Hier is hij met zijn grootste hits, Patsy.

Rijn de Vries met Patsy. Hij heeft nog een andere single. Had hij ook een hit mee in het Nederlands. Of dat was dan voor die tijd, voor de Nederlandse top 40, had hij ook een mooie plaat. En die vond ik persoonlijk mooier als Patsy. Ik ben niet zo liever van Patsy. Ik vind het een beetje zielig, laat ik zo stellen. Ik kreeg een bericht van Marcel van Essen. En die vond Patsy vond die dat een hele mooie plaat. Want die had het altijd bij zijn Evergreen-lijst deze plaat staan. Nee, ik vind persoonlijk... Ik vind het een heel zielig verhaal, laat ik zo stellen. In de EMI Studios on Abbey Road in Londen nemen Billy J. Kramer en de Dakotas op 27 november 1963 dat John Lennon en Paul McCartney die compositie I Call Your Name op. Deze productie is in handen van George Martin. I Call Your Name is een van de tracks op de LP Listen to Billy J. Kramer, die in november 1963 wordt uitgebracht. Deze LP bereikt de 11e plaats in de Britse albumlijst. Nou, ik kan I Call Your Name niet vinden. Ja, wel in de uitvoering van... Van de Beatles, maar niet in uitvoering van Billy J. Kramer. Ik heb gewoon een andere hit genomen van Billy J. Kramer. Little Children.

Children van Billy J. Kramer. Ja, lekker. Maar ik had het net over Rijn de Vries met Patsy. Dat persoonlijk, ja, het is, ik vind het wel een mooie plaat. Laat ik zo zeggen, maar ja, ik vind het gewoon een hele zielige plaat, laat ik zo stellen. Maar hij heeft ook een plaat gemaakt samen met Hattie, Rijn de Vries. En er is Dear John. En die vond ik persoonlijk wel mooi, laat ik zo stellen. Dat is hem dus niet. Was hij weer naar de andere dingen gegaan? Maar maakt niet uit. Dear John, letter.

0: Nothing.
1: Sweet Nothing. Van Brenda Lee. En Brenda Lee verlengde op 27 juni 1963 haar platencontract met Decca Records. Hiermee is de zangeres de komende 20 jaar gegarandeerd van een inkomen van tenminste $1 miljoen. Het zal wel over die 20 jaar zijn. Ja. Oh, het was nog een hoop geld. Oh. Op 21 mei 1956 heeft de dan 11-jarige Brenda Lee haar eerste overeenkomst gesloten met Decca Records in Nashville in Tennessee. En Ragdoll van de Four Seasons komt op 27 juni 1964 binnen in de Billboard Top 100. Vanaf 18 juli 1964 staat deze single 2 weken lang aan de top van de Billboard Top 100. Ragdoll is de 4e nummer 1 notering voor deze groep uit Newark in New Jersey. Frankie Valli, ja. Yeah.

The Beach Boys met Tears in the Morning, single uit 1970. En Bruce Johnson, een van de zangers van The Beach Boys, die is vandaag jarig en hij wordt vandaag 82 jaar. En er is ook nog een andere jariger. En ja, dat is een zanger uit Limburg, van Rouwenhaize, Jacques Poels. En die mag vandaag 43 plus 26. Ja, dus 69 jaar mag die worden. En Rouwenhaize, ja. Henk is de lolle gewend.

Ja, Elvis Presley, There's Gold in the Mountain. En dan slaat weer op volgende bericht, want in de BBC-studio's in Shepherd Bush in Londen worden op 27 juni 1964 opname gemaakt voor Jukebox Jury. Dit televisieprogramma wordt gepresenteerd door David Jacobs. De Rolling Stones vormen het deskundige panel dat zijn mening geeft over 8 nieuwe liedjes. Dit zijn onder meer Someday We're Gonna Love Again van The Searchers, Ferris Wheel van The Everly Brothers, Just For You van Freddie and the Dreamers en There's Gold in the Mountain van Elvis Presley. De meeste liedjes vinden de Rolling Stones een flop. Na de opname van Jukebox Jury heeft de groep precies een uur de tijd om over te steken naar een andere studio voor de opname van Top of the Pops. In dit programma wordt, dat wordt uitgezonden op 1 juli 1964, Playback and Say It's All Over Now. Jukebox Jury wordt op 4 juli 1964 door de BBC uitgezonden. Na de uitzending spreekt men schande van de beoordelingen van de Rolling Stones. En zeker David Baldwin schrijft in een ingezonden brief aan de New Musical Express: ik vind niet dat de Rolling Stones zich schandelijk hebben gedragen. Ze hebben in de Jukebox Jury gewoon gezegd wat zij vinden. De Beatles noemen, dat was in december 1963, meteen alles een hit. Omdat zij dit beter vinden voor hun imago. Goed gedaan, Rolling Stones. Ja, maar ja. Ja, echt. Ja, ik vond het van de Searchers ook wel mooi. Misschien hebben die het nog even op gaan zoeken. Die straks ook gaan draaien. Michael Nesmith en Phyllis Barber trouwen op 27 juni 1964 in de Fort Sam Houston Kapel in San Antonio in Texas. Op woensdag 1 augustus 1964 verhuist het paar naar Los Angeles, waar Michael Nesmith met John London een duo vormen. Op 31 januari 1965 wordt zijn eerste zoon Christian Duval Nesmith geboren. Michael Nesmith en Phyllis Barber krijgen 3 kinderen. Na Christian worden ook Jonathan en Jason geboren. Op 21 maart 1965 gaan de twee weer uit elkaar. Michael Nesmith, The Silvery Moon.

Genieten van Elkie Brooks met Pearls, de singer. En Elkie Brooks, ja, die trad al op 7 juni 1964 trad ze op in het programma Thank Your Lucky Stars. En die gaat even kijken op mijn harde schijf of er nou muziek op stond van uit die tijd. Maar ja, er stond... Nee, wel op Google. En dan zie ik wel dat ze platen uitgebracht hebben in die periode. Maar ik had het niet. En het, was ook, het is ook geen hit geworden, zeker niet in Nederland. Maar dus 13 jaar later had ze dus wel haar grootste hit. Pearls singer Elkie Brooks. Maar er waren nog meer artiesten die erop reden. Danny McWilliams, The Yardbirds, Debbie Lee. En ook The Searchers, die hadden we net in de vorige bericht over dat ze optraden voor The Jukebox Jury met Someday We're Gonna Love Again. Nou, laten we daar eens naar gaan luisteren. Want dan hebben we in ieder geval toch The Searchers gehad. En die plaat had ik aangekondigd.

Got to Get Away van de Rolling Stones. En tijdens hun tournee door Scandinavië hebben de Rolling Stones op 27 juni 1965 een vrije dag. Ja, hebben zij er recht op. Ze brengen een bezoek aan Cheetah 2, het zendschip van de Zweedse zeezender Radio Sight. Zij worden aan boord rondgeleid door de eigenaresse Britt Warner. En foto's van dit bezoek zijn een paar jaren geleden gevonden door een Groningse zeezender-expert Hans Knot. Hij heeft zijn foto's voor publicatie afstaan aan de site waar ik de berichten van heb. Ja, in ieder geval de Rolling Stones. En dat was dus Gotta Get Away, single uit het jaar 1965. En er was nog een andere die jarig was vandaag. En dat was Atje Groten. En die was gitarist bij Pater Moeskroen. Ja, en die had ook een hit met Roodkapje.

Wie is de bang? Ja, rood kapje. We gaan er even voor reclame nieuws naar de klok van 6 uur. Zijn we gewoon lekker bij je terug. En dan gaan we beginnen met de Catfiver keuzeplaat van vandaag. Ik heb een ijsje hier voor me staan en ik heb een flets lekker koud water over voor me staan. Dus daar ga ik even lekker van genieten. Het is hier niet, studio is het gewoon lekker, maar ik heb gewoon zin aan een bekje vol water en een ijsje. Dat moet kunnen. We gaan eruit met Percy Fate Orchestra, Delicado. Tot na de klok van 6 uur.

Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.

Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Es, de beheerder van de Facebook-site The Cat Forever. En hij zocht uit vanaf de LP Katzenspielen, die de Cats in 1972 uitbrachten naar het succes van One Way Wind in Duitsland. Daar zocht hij uit Doobie's Mind zu Hause. Het origineel heette She's on Her Own. En op die LP staan dus de grootste hit van The Cats, maar dan in een Duitsstalige uitvoering. Dus ook One Way Wind. Ja, dan heette het gewoon One Way Wind. Winter's End staat erop. Why? En dan is het War is die Liebe. Kleine Vogel wordt dan Take Me With You. Of ja, dat Take Me With You wordt Kleine Vogel. En nou ja, gewoon echt de mooie platen van de Cats die ze begin jaren 70 uitgebracht hebben. Of tenminste, tot en met 1972 hebben uitgebracht. Die hebben ze dus ook in Duits vertaald. En ik heb ook een keuze mogen doen. En dit is voor mij The Letter. Op zijn Duits is het dan Der Brief, toen de tijd geschreven door Piet Veerman origineel. En de Duitse vertaling is van Otto Maske. Ja, Der Brief.

De Cats met de Duitsstalige uitvoering van The Letter. En ik kreeg bericht uit, uit Duitsland van KD Meijer. En die geldt weer van, vindt de Cats heel mooi. Maar de Cats in Duitsstalig vindt ze ook heel mooi om te horen. Makkelijk zat. Ja, en ja, KD woont in het zuiden van Duitsland. Dus daar zal het nog wel heel erg warm zijn. Warmer als hier in Nederland, want daar was het over de 40 graden. Dus ja, we gaan doen, we gaan naar 1968, want in Studio 4 van de Amerikaanse omroep NBC in Burbank beginnen op 27 juni 1968 de opname van de comeback special van Elvis Presley. 27 juni en het is een kerst, ja. Deze opname duurt 3 dagen. Het programma zal op 3 december 1968 door NBC worden uitgezonden. In deze comeback special zien wij een vrolijke Elvis Presley die met vroegere begeleiders zoals DJ Fontana en Scotty Moore herinneringen ophaalt en oude hits speelt. Hij heeft ook een nieuwe gezongen als laatste van die tv-uitzending. If I Can Dream, hier is Elvis.

Ja, Billy J. Kramer. En voor de tweede keer in hun carrière treden Billy J. Kramer en de Dakotas op. 27 juni 1955 op in de Ed Sullivan Show. In de aflevering 840 van dit televisieprogramma van de Amerikaanse omroep CBS spelen zij From a Window en Bad to Me, de plaat die u net hoorden. En ja, we gaan naar een popfestival, want op 27 juni 1969 loopt een popfestival in de Mile High Stadium in Denver in Colorado behoorlijk uit de hand als er rellen uitbreken onder de 50.000 bezoekers. De politie moet eraan te pas komen om de jongeren met traangas uiteen te drijven. Ondanks deze rellen treden Jimi Hendrix Experience, Johnny Winter en de Creedence Clearwater Revival gewoon op. Voor Jimi Hendrix is dit zijn laatste optreden met bassist Noel Redding en drummer Mitch Mitchell. Niet veel later formeert hij zijn band The Band of Gypsies. Ik heb gekozen voor Down on the Corner van de Creedence Clearwater Revival.

Emma Monoplu van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. En deze single wordt op 27 juni 1969 in Groot-Brittannië uitgebracht. Deze nogal erotisch getinte single wordt niet op de BBC gedraaid. Toch haalt Emma Monoplu van Jane Birkin en Serge Gainsbourg op 11 oktober 1969 de eerste plaats van de Britse hitparade. Ja, over nummer 1 gesproken. We gaan naar 1964 en op 27 juni 1964 stond nummer 1 in Nederland. Cliff Richard met Constantly.

Never Married a Railroad Man van Shocking Blue. En op 27 november 1970 stond deze nummer 1 in de mega charts, die andere top 50 die in Nederland was toen der tijd. We gaan naar nummer 1 van Amerika. En dat was op 27 juli 1964. A World Without Love van Peter and Gordon.

Op 27 juni 1981 stond deze plaat I've Seen That Face Before van Grace Jones. Nummer 1 in de Belgische top 40. En dan speciaal in Vlaanderen. We gaan naar Duitsland. Want op 27 juni 1970 stond Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. Nummer 1 in de West-Duitse top 40.

Ja, het is bijna 7:15, dus we gaan beginnen aan de tijdloze 40. De top 40 van 27 juni 1976. We gaan beginnen met nummer 39 in de lijst. Charles Aznavour met Mes Amores.

Ja, dat is ook de titel van de plaat. Miss Almerde van Charles Aznavour. De eerste nieuwe binnenkomer. Deze week op nummer 39. We gaan naar nummer 35. Wederom een nieuwe binnenkomer. Jimmy James en de Vagabonds met I'll Go Where Your Music Takes Me.

Jim James en de Vagabonds met I'll Go Where Your Music Takes Me. Nieuw op nummer 35. We gaan naar nummer 31. Wederom een nieuwe binnenkomer. En ja, de band is afkomstig uit Volendam. En de plaat is geschreven toen de tijd naar. Die was toen nog niet bekend. Maar later, enkele jaren later zal die, misschien 5 jaar later, zou die in Nederland wereldberoemd worden. We hebben het over Henny Vrienden, die heeft deze plaat geschreven. Maar die schreef dus voor Next One. Little Spanish Sailor, nieuw op nummer 31.

Little Spanish Sailor van Next One. Nieuw nummer 31. We gaan naar nummer 30. Dat is wederom een nieuw binnenkomer. Paul Nicholas met Reggae Like I Used To Be.

Paul Nicholas met Reggae Like We Used To Be. De laatste plaat die we gaan draaien tot aan de klok van 7 uur is van Bots. 7 dagen lang ze stijgen van 33 naar 26.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken.

0: Storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, we begonnen met nummer 35 in de lijst. Stijgend van 29 naar 25. Yesterday van de Beatles. We gaan naar nummer 23 in de lijst. Ja, stijgend met stip van 34 naar 23. De Tumbleweeds met Sweet Memories.

blijft een mooie plaat. Al staat hier pas 2 weken in. Maar Sweet Memory van Tumbleweeds. Stijgen van 34 naar 23. Gaan naar nummer 21. Ja, wederom een nieuwe binnenkomer. The Four Seasons met Silver Star.

Ja, ook een hele lekkere plaat van de Four Seasons Silver Star. Nieuw op nummer 21. We gaan naar het gooi toe. Stijgend van 25 naar nummer 20. Pretty Little Linda van Husky.

In de tweede week van 25 jaar, nummer 20, Pretty Little Linda van Husky. We gaan naar nummer 19, wederom een nieuwe binnenkomer. Ze won in 1976 het Eurovisie Songfestival. My Sweet Rosalie, was dat niet? Dat was in Nederland nog, ja, in Den Haag. My Sweet Rosalie, met van The Brotherhood of Man.

Ja, de ene hoogste nieuwe binnenkomen deze week. My Sweet Rosalie van Brotherhood of Man. Nieuw op nummer 19. We gaan nummer 18. Stijgen van 28 naar nummer 18. John Russell. I never loved a woman the way I love you.

0: Ja, de tweede week. Oh, mooie doorstijger naar nummer 18. John Russell, I never loved a woman the way I love you. We gaan naar nummer 16.
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuw binnenkomen deze week in de top 40 van 27 juni 1976. De luidschijf van vorige week. You never walk alone. Hier is Lee Towers. MUZIEK

Ja, bekend geworden door Gary and the Pacemakers. Maar het komt uit de musical Carousel uit het jaar 1945. 45, You Never Walk Alone van Lee Towers. Nieuw op nummer 16. We gaan naar nummer 14, stijgen van 21 naar 14. Rod Stewart met Tonight's the Night.

Single Bad van Fox. In de derde week van 15 naar nummer 10. En in de vijfde week stijgen van 11 naar 9. Twee plaatjes winst voor Anita Meijer. You Can Do It. Ik had meer verwacht. Of tenminste, de afgelopen week heeft ze elke week, dat is 4, 5 plaatsen, steeg. En nou, het wordt minder.

You Can Do It van Anita Meijer. Stijgend in de vijfde week van 11 naar nummer 9. En de top 6 die gaan we in zijn geheel draaien. We gaan beginnen met nummer 6. Van 13 naar nummer 6. Corrie Konings met Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen.

Koning Konings, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. In de vierde week van 13 naar nummer 6. En in de derde week stijgen van 14 naar nummer 5. Fats Domino met Blueberry Hill.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om.

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

gewoon iets van Bob Bauer. In de derde week van 9 naar nummer 4. En ook in de derde week, maar stijgen van 8 naar nummer 3. The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver.

van Sutherland Brothers en Quiver. In de derde week dus van 8 naar nummer 3. En in de zesde week zakken van 1 naar nummer 2. Don Mercedes met Rocky.

Rocky van Don Mercedes. In de zesde week zakken van 1 naar nummer 2. Dat betekent, we hebben een nieuwe nummer 1. Die stijgt vandaag van 2 naar nummer 1. En wie is dat? Jungle Rock van Hank Maisel. Ja, het is niet de oudste plaat die in de lijst staat. Nee, dat is Blueberry Hill van Fats Domino uit 1956. Maar Jungle Rock van Hank Maisel kwam uit 1958. En het werd toen geen hit, maar in 1971 kwam het op een verzamel-LP. En toen werd die weer, viel hij in, ja, die vonden mensen mooi. Maar 1976 kwam een andere DJ kwam die plaat tegen en die is die plaat gaan draaien. En toen werd het een hele grote hit. Wat heet zelfs nummer 1 in 27 juni 1976. Henk Maisel met Jungle Rock. Doei!

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing

0: zitten. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Express op LOZFM en op Blue FM. Hartelijk welkom.
1: Welkom, welkom. We zijn weer.
0: Ja, het is warm genoeg, mensen.
1: Zo, en wij hebben hier zelfs twee ventilators aanstaan, waarvan één zelfs met airco. Maar hij heeft het nog niet lager gebracht als 30 graden.
0: Nee, dat gaat niet lukken, denk ik.
1: Dus wij staan hier in een t-shirtje vreselijk te zweten.
0: Ja, korte broekje.
1: Dat hebben we allemaal over voor jullie.
0: Ja,
1: wij gaan gewoon weer een fijne show neerzetten, hoor. En volgens mij, Fred, hebben wij ook wel weer genoeg.
0: We hebben weer genoeg plaatjes klaarstaan voor jullie.
1: Ja.
0: We hebben zometeen de Weekend Express Dance Mix van DJ Nobby, Norbert Jansen. Zijn nummer 15 alweer van onze show.
1: Jawel.
0: Een lange versie van de week. We duiken in onze eigen platenkast. We hebben een Feel Good Saturday Night plaat en een Ledenpop plaatje. En dat is deze ook trouwens. The Time Bandits. And I won't steal away.

0: Een plaatje van Nederlandse bodem. En zo hebben we er nog wel een paar van in dit uur. Ja. Alleen de platenkast is ook Nederlandse bodem.
1: Wij vergeten onze roots niet.
0: Nee, en ook de nieuwe plaat is ook Nederlandse bodem.
1: Kijk, kijk, kijk.
0: En dan hebben we niet over de nieuwe single van Frans Bauer.
1: Nee.
0: Maar wel hele goede muziek inderdaad.
1: Daarom.
0: Hey, je brengt ons bij de Weekend Express Dance Mix in uur 1.
1: Ja, DJ Nobby. Hij belde zelfs deze week.
0: Ja, stuur een berichtje.
1: Ja, of wij de nummer 15 al hadden gedaan. Nou, dat heb jij even snel nagekeken.
0: Ja.
1: En dat was niet.
0: Nee, dus wij zijn bij 14 gebleven.
1: Ja, dus uiteindelijk heeft hij hem gelijk opgestuurd. En dachten wij van, weet je wat, we zetten hem gelijk in uur 1 in de show.
0: Zeker.
1: Dus de Weekend Dance Mix in uur 1 van DJ Nobby nummer 15. Dus.
0: Norbert Janssen.
1: Jawel.
2: Taking administration and how...

0: Norbert Jansen die mixte hem voor ons in uur 1. DJ Nobby, zijn nummer 15 voor onze show. Een hele fijne. Ik moet eventjes deze weer even openzetten. Even kijken. Ja, dat is die. Ja, en deze. Zo. Hij staat nog wel ietsje aan de zachte kant. Nee, jij zit er nog niet bij. Maar jij liep weg. Want jij was aan het bellen. Dus dan heb je ook geen schuifje meer. Nee, gaan we niet doen.
1: Nee, ik was even aan het bellen met Herman. Want Herman was opgeroepen om in de discotheek Hollywood te gaan draaien.
0: Ja.
1: Ja, die gaat binnenkort sluiten. Dus en Herman is daar altijd vaste DJ geweest. En ja, dan is het toch altijd wel leuk. Want ik had hem even gevraagd van... Hey, ook vanavond nog weer voor ons Feel Good. Maar ja, dat lukt. We kunnen hem niet bellen.
0: Nou ja, goed. Dan,
1: dus hij geeft zo even eentje door.
0: Ja, en anders heeft hij pech. Want dan hebben we weer twee plekjes voor de luisteraar. Hè? Zo werkt dat bij ons.
1: Ja, maar het is wel leuk dat hij even belt.
0: Ja, zeker. Wij gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. En jij kon weer lekker stemmen. Dat hebben jullie ook weer massaal gedaan. We gaan eerst even de winnaar draaien. En zometeen de procentjes.
1: Jawel.
0: De lange versie van de week.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week. Gewonnen door de Pet Shop Boys. Hadden we eigenlijk het Pet Shop Boys alarm er even bij moeten hebben. Maar ja, goed.
1: Ja.
0: Dat hebben we wel. We kunnen niet alles hebben. Ik weet niet of ik hem nog heb.
1: Ja, hij moet er wel bij tussen staan. Maar ik weet niet of het handig is dat we die nu alsnog...
0: Nee, dat is niet handig.
1: Nee, dan gaat de hele buurt straks weer... Vragen en... Nou ja, je weet wel.
0: Ja.
1: Het is een behoorlijk... Ja, die wonen ook nog voor die oudjes. Ik denk dat straks de derde wereldoorlog is uitgebroken met het maar.
0: Dus ja... Laten we dat maar niet doen. De lange versie van de week. Procentjes, heb jij?
1: Jawel.
0: Ja, heb jij.
1: Ja, Pet Shop Boys, Suburbia. Ja, toch wel royaal 1 geworden hoor. 35% van alle stemmen. EG Daily, met dat schorre stemmetje. Say it, 25% op plek 2. Desireless met Voyage, 22% op 3. En Natalie met My Love Won't Let You Down.
0: Ja, ook een One Hit Wonder trouwens.
1: Ja, ja, nou die kunnen we alvast weer noteren.
0: Kunnen we in het lijstje zetten.
1: Jawel, 18% op plek nummer 4. En jij pakt alweer je lijstje erbij. Welke heb jij, welke dacht jij dat je
0: erbij... Nou toevallig ook Easy Daily.
1: Welke?
0: Met Love in the Shadow.
1: Oké.
0: Heb ik opgenomen. King.
1: Oh.
0: Met Love and Pride.
1: Ja.
0: Ook een One Hit Wonder trouwens. Even kijken. Hot Chocolate. Heartache number 9.
1: Oh ja.
0: En deze. Phil Collins. Something happened on the way to heaven.
1: Ja. Nou, dan hebben we er alweer 4.
0: Hoe
1: leuk is dat, zeg.
0: Dus die zet ik eventjes weer in de poll op Facebook.
1: Ja hoor.
0: Het logo met de 4 patjes, mensen. Hou het in de gaten. Anders gaat het helemaal mis.
1: Ja. Dan kom je in Vietnam uit. Bij een of andere Lumpia vallen.
0: Ja, dat gaat niet goed komen.
1: Nee, dat komt helemaal niet goed.
0: De mail natuurlijk ook. Maar ja, goed, dan moet je wel weten welke plaat je moet gaan stemmen. Maar als jij nog eens een tipje hebt voor ons, voor een lange versie.
1: Ja hoor.
0: Ja, het kan zomaar. Hij kan zomaar bij ons in de platenkast staan. Want er staan er best veel.
1: Ja, ik wou net zeggen. U roept en wij draaien, kunnen we bijna zeggen. Want er staan echt wel heel veel.
0: Hey, ik heb ook een nieuw plaatje.
1: Vertel Fred.
0: Wederom van Nederlandse Bodem.
2: Hey Fred en Ron, wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, de nieuwe single van Davina

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten wij het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Slechts één hit gehad in de Nederlandse top 40, The Outfield en Your Love. Wel een goed album trouwens.
1: Absoluut.
0: Dus misschien moeten we daar eens een keer wat mee doen. Eigenlijk.
1: Nou,
0: even een track, een onbekende track draaien van het album en dan een bekende track draaien van het album.
1: Ja, en dan zeggen, hey, wat hier, luister, ja. Dit heb je dus echt gemist. Hè?
0: Luister hier ook eens naar bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hey, over dat gesproken, wij duiken weer even in onze eigen platenkast, want deze moet je ook weer even gehoord hebben.
1: Ja, en dat is dus ook een Nederlandse band.
0: Vorige week hadden wij hem in de lange versie van de week staan, Take It to the Street.
1: Ja.
0: Rutger Rutti Kroesen, die mocht ook deze voor zijn rekening nemen. Niet een hele grote hit geweest. Denk ik helemaal niet trouwens. Maar wel een hele fijne lange versie.
1: Nou, daarom gaan we hem toch ook draaien.
0: Zeker, daarom draaien wij hem natuurlijk. De Novo Band gaan wij draaien. Met Straight From The Heart. Als platenkastplaatje. We duiken in onze eigen platenkast.
1: Precies.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt.

0: De lange versie van Novo Band, Straight from the Heart. Ja, deze moet je gewoon even een keertje gehoord hebben eigenlijk, hè? Want het is wel een Nederlandse band met lekkere muziek. En, ja. En een fijne lange versie. Je hoorde de tikjes nog een beetje aan het begin. Krijg je ze niet helemaal uit?
1: Nee, maar dat is ook een beetje de charme van vinyl.
0: Vinyl, ja. Gewoon vanaf vinyl gedraaid. Even duiken naar de Feel Good Saturday Night plaat. Daar hadden we er vorige week 4 in staan. Ik heb de namen er even niet bij gezet, maar goed.
1: Dat maakt niet uit.
0: Ik heb in ieder geval niet gewonnen. Dat weet ik in ieder geval zeker.
1: Oké. Okay.
0: Want ik had niet de winnaar.
1: Nee.
0: Die we nu gaan draaien, zeg maar.
1: Ik ook niet.
0: Dus eerst even de winnaar.
1: Ja, dan pak ik zo de percentages er voor je bij.
0: Komt-ie aan. De Feel Good Saturday Night plaat.

0: Alweer van Nederlandse bodem?
1: Jazeker. Ik denk dat bijna de helft van onze platen die wij draaien in uur 1 Nederland van Nederlandse bodem is.
0: Sorry, maar ja, soms kom je best wel leuke muziek tegen.
1: Nou, en waarom ook niet?
0: King B. En dat was de titel van de plaat.
2: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Jazeker.
1: Ja hoor. Ik pak even de percentages erbij en dan zie je King B, Backed by the Demand, uiteindelijk 37% van alle stemmen. Dus dat is heel veel hoor. Terrence Trent D'Arby met If You Let Me Stay, uiteindelijk 24%.
0: Ja, die was mij.
1: Betty Boo, Doing the Do, 22% op 3. En Junior Senior met Move Your Feet, 18% helaas. Maar ik zag, jij had alweer een nieuwe.
0: Ik twijfelde nog wel even een beetje, jij ook?
1: Ja.
0: Toen ik het zei?
1: Ja.
0: Jij had gedacht The Look?
1: Ja.
0: Maar nee, ga ik toch niet doen. Ik ga toch maar voor Dangerous van Roxette.
1: Dat is een hele leuke. Nou, Herman heeft hem even doorgemaild, want die staat natuurlijk te draaien. Dat is een beetje lastig daar. Hij gaat voor Corona met The Rhythm of the Night. Ook een hele fijne. Ik zelf ga voor Rick James met Glow. En dan blijft er nog één plaatje over, Fred.
0: Ja, mag je ons eventjes sturen via een personal message op de Facebookpagina. Het logo met de vier patjes van de Weekend Express.
1: Jawel.
0: Of mail weekendexpressfm@gmail.com. Dan zetten wij hem erbij en dan kun jij er lekker op stemmen.
1: Zeker te weten.
0: We gaan nog eventjes naar de Nederpop.
1: Ja, we hebben Spargo.
0: Spargo, Nederlandse funk disco popgroep. Ze hadden onder andere hits met You and Me, Head Up to the Sky en One Night Affair. Spargo werd in 1975 opgericht. De groep startte als een viermansformatie met vier mannen. Eind jaren 70, ruim na het vertrek van Albertson, kreeg de groep versterking van de oorspronkelijke Amerikaanse zangeres Lillian Day Jackson.
1: Ja.
0: En zij was een dochter van Art Blakeyen. Heeft onder andere bij Hans Dulfer gezongen. En met Jackson als leadzangeres en Driessen als zanger kreeg de groep zijn kenmerkende geluid en braken zij door met You and Me en Head Up to the Sky en One Night Affair. De single You and Me werd de best verkochte plaat in 1980 in Nederland en bereikte daar de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Tussen 1980 en 1982 scoorde de groep nog 5 top 40 hits. En You and Me werd niet meer overtroffen.
1: Nee.
0: Maar het is wel fijne muziek. Spargo die stopte in 1985.
1: Ja, toch nog wel jammer eigenlijk, want het bleef altijd leuke muziek.
0: Zeker. En ja, tot aan de klok van het hele uur doen wij nog één plaatje dan.
1: Ja, Right Said Fred met Don't Talk, Just Kiss. En dan zijn wij zo weer bij je na de boodschappen en het nieuws.

Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren

Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, wel.
1: Scooter. Ja, ja, je hoort hem. En je hoorde het, hè? Respect voor de man in de ijskoolwagen.
2: Ja. Maar je hoorde ook dat dit Scooter was. En ja, die draaide eigenlijk helemaal niet
1: nee,
2: te vaak.
1: Maar ik vond het wel een lekker uuropener.
2: Ja, dit maakt toch eigenlijk je weekend helemaal compleet.
1: Zeker. Hè? Met de sampletje van Earth and Fire.
2: Ja, Johnny Kaagman.
1: Ja, die met die klittenband achter op het hoofd. Zeg
2: ja, maar. Dat strak getrokken bekje.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Hey, we gaan uurtje 2 even doen.
2: Ja, uurtje 2. We hebben natuurlijk ook in uur 2 weer heel veel te doen. Onder andere Ruud Evers met de Weekend Express Dance Mix nummer 5 alweer. Vervolgens gaan we Pim Pampetter, Free From One. We gaan naar 21 juni 1980.
1: Ook ja, daar, fijne muziek stond erin trouwens.
2: Ja, dat, als je dat zo een beetje bekijkt, denk ik van nou, toen konden ze het ook wel hoor. Vervolgens hebben we natuurlijk het Ramela-nieuws. Bert Visser met het cabaret. We hebben de tip van de week. Ook dat is weer een hele fijne. Vervolgens Nederpop. En deze. Arcadia. Election Day.

0: Het kan allemaal net, hè? Zo'n bruine fruitschaal, hè?
1: Nee.
0: Nee, pas net niet. Nee, ik heb ook net het laatste hapje even mijn binnenkant verbrand. Maar,
1: ja, past er net niet bij mij.
0: Nee. Hey, ja. Election Day, Arcadia. Ja. De ene kant van Duran Duran eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En de Power Station had je ook nog.
1: Ja, dat was de andere kant.
0: Some Like It Hot. Allebei natuurlijk One Hit Wonders, want ze hebben verder geen andere hits gehad.
1: Nee, dat klopt.
0: Want het was even een tijdelijke formatie natuurlijk. Ja, ik heb nog even over ze twijfelen. Kijk, zoals Band Aid is natuurlijk ook een One Hit Wonder. Ja, nee.
1: Ja. Nee, maar dat is ook niet mijn ding, zeg maar.
0: Nee, maar Fairy Aid had je ook natuurlijk nog. Dat is allemaal van die goede doelen.
1: Farm Aid en nou, bedenk het maar.
0: Dus ik denk niet dat we die in de lijst gaan zetten.
1: Nee.
0: Heb ik het idee. We gaan naar de Weekend Express Dance Mix in uur 2. En die is van Ruud Evers. Zijn nummer 5 alweer van onze show.
1: Ja. Ja, die stuurt hem gewoon elke week netjes op.
0: Ja, hele fijne mixen altijd. Dus die gaan we even draaien. Ik heb nog geen mensen voor de deur gezien.
1: Nee.
0: Het zal met de temperatuur te maken hebben.
1: Dat denk ik. Het is hier nog steeds boven de 30 graden buiten.
0: Dan applaudisseren wij zometeen met z'n tweeën eventjes. Ja, voor DJ Nobby.
1: Dat doen we zeker.
0: En voor Ruud Evers. Maar we gaan eerst even luisteren. De Weekend Express Dance Mix in uur 2. Nummer 5 alweer van Ruud Evers. Administration and how...

0: Ruud Evers, die mixen hem voor ons. Zijn nummer 5.
1: Jazeker.
0: Nou ja, even een hulde aan natuurlijk Norbert Jansen en Ruud Evers. We hebben even geen applausje, maar ik snap
1: het
0: wel.
1: Doe het gewoon zelf.
0: Nou, doe het even zelf. Even een applausje. Zo.
1: Zo, ja, weet je...
0: Het is niet het maximale applaus wat je normaal kan krijgen, maar goed.
1: Nee, maar weet je, ik vind het wel verdiend.
0: Zeker, het waren twee hele goede mixen. Volgende week weer twee nieuwe in de Weekend Express Dance Mix. Want ja, daar staan we onbekend natuurlijk. Elk uur een hele fijne mix.
1: Ja.
0: We gaan naar Pimpampetten.
1: Ja, Pimpampetten, 3 from 1. We zijn vorige week uiteindelijk geëindigd bij 1980.
0: Ja, 21 juni.
1: En daar moet ik heel eerlijk zeggen, die muziek, die is echt wel fijn.
0: Zeker. The Temptations gaan we als eerste draaien met Power. En daarna een klassieker natuurlijk, kon niet ontbreken. Dan Hartman met Relight My Fire. En daarna doen we even een nieuw jaar, Tom.
1: Ja, ondertussen is Fred zometeen heel druk. Want we moeten hier nog wat een en ander even ombouwen.
0: Ja, ik ga onder die warme tafel zometeen.
1: Oei, oei, oei, jongen. Ik heb het met je te doen, hè.
0: Nou. Maar goed, we gaan hem even doen. Pimpampetten 3 from 1, 21 juli 1980.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
3: Nou, heb ik weer. Mooi van elkaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
4: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: 21 juni 1980. Dan Hartman stond daarin met Relight My Fire. En daarvoor de Temptations, die stonden er ook in. Met Power.
1: Ja, was ook een leuke plaat.
0: Disco, hè?
1: Ja, ik herkende hem eerst helemaal niet meer.
0: Nee,
1: maar
0: ik ook
1: toen
0: niet.
1: Dacht ik van, oh ja.
0: Maar ja, ja. Ik dacht, Temptations, daar kun je geen buil aan vallen. Die kan ik rustig inzetten.
1: Nee, maar dat is ook zo.
0: Stond ook wel wat bagger in trouwens, hoor. Nieuwjaar te doen? Zijn we er klaar voor?
1: Ja, ik ben er wel klaar voor. Jij dan?
0: Ik volgens mij ook.
1: Ja.
0: Nou, daar is hij dan.
1: We gaan eens even kijken. Ja, de lampjes zijn allemaal de juiste kleur. Groen.
0: Ja, groen en een beetje oranje. Maar dat heeft met de kanalen te maken. Dus ik denk dat het allemaal goed staat.
1: Nou, dan loop ik even naar het rad. En dan ga ik eens even kijken of we daar een winnaar aan kunnen geven.
0: Ja, wauw.
1: Nou, ze zijn het allemaal al met me eens.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja!
0: Nou, de rest is er ook klaar voor. Nou, we gaan even draaien. Wat een geëmmer met dat ding. Ja, kom, draai maar.
2: Ja.
0: Zo. Te warm, denk ik.
1: Ja, maar moet je eens kijken wat die warmte met die olie doet. Het loopt er maar. Ik heb gewoon een plas hier.
0: Ja, even uitkijken met lopen zometeen.
1: Zo. Wat een bende.
0: Hij stopt.
1: Nou,
0: ja, we gaan even kijken. Ga maar even kijken.
1: 1986.
0: Oh, dat is leuk.
1: We gaan eens even kijken, want volgens mij is dat wel een heel leuk jaar. En ik pak even mijn zakjepanner erbij. En jullie weten, ik heb een echte zakjepanner. Die is heel groot, een echte Samsung.
0: XXXXL.
1: Jazeker. Hij past alleen overdwars in mijn kontzakje. En die heeft mijn vrouw helemaal moeten vermaken.
0: Ja, precies.
1: Dus, ja. Gaat ook helemaal nergens meer over. Maar ja, ondertussen heb ik even gekeken. En dan kom ik uit 1986, week nummer 26. Dan kom ik uit op 28 juni.
0: Oké, okay. Nou, lijkt me goed.
1: Wat staat er op 1? Nou, dat is toch wel jouw grote vriendin, Fred.
0: Oké. Okay.
1: Janet Jackson met What Have I Done Lately.
0: Ja, leuke.
1: Ja, dat vind ik ook leuk. Die draaien wij eigenlijk ook te weinig, vind ik.
0: Ja, die wel. Maar Janet draaien we best wel vaak.
1: Ja, maar deze niet. Op 2, Michael McDonald en Patti LaBelle. On My Own.
0: Ja, ietsje rustiger, maar wel een leuke.
1: Op 3, Sam Cooke met A Wonderful World.
0: Ja, iets te vaak.
1: Ja.
0: Iets te vaak gehoord, denk ik.
1: Wat zie ik verder staan? Cock Robin met Thought You Were On My Side.
0: Leuke.
1: Level 42 met Lessons in Love. Peter Gabriel met Sledgehammer. Ja. Dat vind ik ook wel een hele
0: fijne. Een hele fijne.
1: Dit vind ik ook een fijne. Ook in Nederlands, hè? Centerfold met Dick Taylor.
0: Ook een leuke.
1: Nou ja, de keuze is reuze. Er staat er 40 in, dus het is aan jullie.
0: Zeker. www.top40.nl. 28 juni ga je even opzoeken, 1986.
1: Jawel.
0: 40 plaatjes staan daar, wat dat hoort bij de top 40. Ja. Kies er even 3 uit. Mail ons, weekendexpressfm@gmail.com. Of stuur ons even een personal message op onze Facebookpagina.
1: Kan allemaal.
0: Het pagina van de Weekend Express natuurlijk. Logo met de 4 patjes, mensen. Even in de gaten houden. We gaan er nog eentje doen.
1: Ja, Lips Inc. met Funky Town. Dat zou trouwens wel eens een one-hit wonder kunnen zijn.
0: We gaan hem checken.

0: Allemaal uit 1980, 21 januari. Best eindje terug alweer, hè? Meer dan 40 jaar terug. Lips, ja. Inc. en Funky Town.
1: Dit was echt mijn eerste singeltje wat ik kocht in 1980.
0: Ja, onlangs overleden trouwens, de zangeres.
1: Ja, hè? Dat heb ik even niet meegekregen.
0: Maar ja, wel jammer. Maar goed, een one-hit wonder. Wel meerdere hits gehad. Wel meerdere hits gehad, maar niet in de top 40. En of het allemaal hele grote hits zijn geweest, dat weet ik ook niet. Maar deze was zeker weten een grote. We gaan even Rabobank dus doen. We hebben weer wat.
1: Jammer. Ja,
0: ze zijn weer bezig geweest, mensen.
1: Jawel.
2: Weekend Express. Raar, maar waar niet.
0: Ja, heel raar. Ze kunnen het wel. Nou, je moet ze af en toe even een zetje geven. Maar dan hebben ze ook weer wat voor ons, hoor.
1: Ja, nou, we hebben dit ook weer gevonden. Of tenminste, onze directie. Het gaat over fatbikes, Fred.
0: Nou ja, dat zijn wij, hè, de directie. Ja. De redactie van het Raar maar waar nieuws heeft wat gevonden.
1: Dat klopt. De fatbikes kunnen vaak harder rijden dan de maximum toegestaande snelheid van 25 km per uur. Dat weten we allemaal wel en dat is algemeen bekend. Maar de politie heeft bij de Brabantse plaats Vught een fatbiker betrapt. Die de gashendel wel bijzonder ver kon openzetten. De politie meldt dat de agenten op de snelweg A2 reden ter hoogte van Vught. Toen ze op de parallelweg een fatbike zagen rijden.
0: Ja.
1: En dan moet je je voorstellen dat die politie dus op de snelweg A2 100 rijden.
0: Ja, precies.
1: Dus die viel op enorm op vanwege zijn snelheid. Agenten hielden de bestuurder aan en na controle bleek de elektrische fiets alleen al op de gashendel harder als 50 km per uur te kunnen. En met eigen trapondersteuning kon dat oplopen tot 70 km per uur.
0: Je zal op je mouw gaan.
1: Er blijft niks van je over, echt niet. Dit terwijl de fiets op enkel de gashendel 6 km zou mogen gaan en 25 km per uur met trapbeweging. Ja. Schrijft de politie op Instagram. De fiets die is in beslag genomen en de bestuurder is bekeurd. Hij zal moeten afwachten of hij de fiets überhaupt nog terugkrijgt. En als hij hem terugkrijgt, zal hij waarschijnlijk met een wok terugkomen.
0: Ja, precies.
1: Want dan moet hij gewoon gekeurd zijn zoals hij ook verkocht is.
0: Ja, maar dan sleutelen ze er ook weer aan. Gewoon niet teruggeven, geen risico nemen.
1: Ik zou ook gewoon dingen in die pers, weet je wel zo.
0: Ja, precies.
1: En eventueel dat zou mogen toekijken.
0: Ja, en een sleutel langer van maken gewoon. Ja. Hey, we gaan nog even naar Doornspijk.
1: Oh, dat is bij jou in de buurt.
0: Een snelheidscontrole door de politie leverde een opmerkelijke overtreding op. Een brommer werd betrapt met een snelheid van maar liefst, daar komt hij, 111 km per uur.
1: Zo, overdag mogen auto's niet eens zo hard, Fred.
0: Dat was dus 66 km te snel. De 16-jarige bestuurder mocht mee naar het politiebureau om zijn bekeuring in ontvangst te nemen. Dat had ik ook gedaan, geen risico nemen, anders rijden ze weer weg. De jongen verklaarde dat zijn bromfiets nog harder kon.
1: Ja hoor.
0: Ja, die is hij wel eerlijk in. De brommer is in beslag genomen. De beslissing of de jongen zijn brommer nog terug zal krijgen is in handen van justitie. Ook in dit geval sleutelwangetje van maken, om zijn nek doen en nooit meer afdoen.
1: Ja, of gewoon zijn vader mee laten gaan en kijken wanneer die geplet wordt.
0: Ja,
1: en,
0: precies.
1: Mogen ze het leukste stukje uitzoeken en daar de sleutel hangen van maken.
0: Volgens een woordvoerder van de politie zien veel jongeren de gevaren niet van een te hoge snelheid. En zijn sommige ouders blij dat hun kinderen van de weg worden gehouden. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, weet je, ook in dit geval weer. Zo'n scooter kan 111. Dat zie je als bestuurder niet. Je ziet een scooter.
1: Ja,
0: en je denkt, die rijdt op een normale snelheid. Je kan de snelheid moeilijk inschatten. Dus die ga je echt gegarandeerd compleet van de weg rammen.
1: Ja, en dan moet je opletten. Die jonge lui, die doen ook hun helmbandje niet vast. En als ze op hun mouw gaan, is die helm zeker een kilometer verder dan... dan weet je wel wat er overblijft, hè.
0: We gaan nog even naar een stukje cabaret.
1: Ja, daar zat ik al op te wachten.
0: Bert Visser gaat het hebben over kiezen. Niet die in je mond, maar over het maken van keuzes.
1: Oh.
0: En ik heb ook nog de nieuwe single van Roger Taylor.
1: Oh, die van Queen, de drummer.
0: Ja, met een youth choir.
1: Oh.
0: Come Summer heet de nieuwe single, dus dan gaan we ook nog even naar luisteren.
1: Nou, lijkt me een strak plan.
0: Gaan we doen.
3: Ja, ik kan ook even over kiezen. Mag ik nog even over kiezen? Even over kiezen. Ja, ik moet lachen. Ik weet wat er komt. Even over kiezen. Ik ging vanmorgen hier in Groningen, ging nog even, het is privé, maar het is even over kiezen. Ik ging vanmorgen naar mijn bakker om de hoek, dus zo'n aardige vent, zo'n grote kerel. Hij is een heel klein vrouwtje. En de mens zegt alleen maar de hele dag, echt waar, die zegt alleen maar, ja hoor, ja, ja hoor, ja. Ja hoor, ja, ja hoor. Ja man, ja, ja hoor, ja. Je moet gewoon een keer binnenkomen en vragen, mag ik een beetje naar bed? Ja hoor, ja. Hey. En ik loop die bakkerij. Ja, maar. En ik loop die bakkerij. En die bakker zegt: dag meneer Visser, ik ken me van tv. Ik zeg: dag bakker Lubbingen, hij hangt op de gevel. Soms is het zo simpel. En ik zeg: bakker, ik wil graag een bruin brood. Hij zegt: wat voor? Ik zeg: bruin brood. How difficult can it be? Als ja, pen de Madeleine, pen de Bourgogne, pen de Mediterranee, Zaanse snijden, Twentes donker, riep mijn lip, bakker, bruin brood. Dat zijn maar twee woorden, toch, vrouw bakker? Ja, wa, ja. Oh, wat slecht. Ja, wa. Het zijn twee woorden, bruin en brood. Zo gemakkelijk is het. Net als gehaktbal. Gehaktbal. Aardbeienjoghurt. Aardbeienjoghurt. Vla flip. Vla flip. Chris Lee. Of is dat een Japanse acteur? Ik weet het nog niet meer. Ja, maar dames en heren, het is kiezen, kiezen. Heel iets anders. Ik vertel alles. Broek omhoog en gaan. Let op. Mijn vriendin en ik moesten anderhalf jaar geleden, ik zal het rustig vertellen, een nieuw matras hebben. Dus anderhalf jaar geleden, wij naar zo'n beddengigant. In die tijd moesten we eerst nog langs die pedoclown. Rutte, dan ben je te pedo. Nou, die heb ik even met zijn hassen tussen de schuifdeur gezet. En even rutte en fijn geplet. Hij is al anderhalf jaar niet op televisie, dat klopt, hij zit in de revalidatie. Maar in die matras heb je ook weer zoveel keuze. Je hebt bokspring, latex, draagschuim, dekschuim. Je hebt matrassen van schaamhaven, lesbische orters. Bert! Gekke man! Ja, ik bedoel, waar verzin je zoiets? Thuis. En wie lacht er dan? Ik. Ik kom even bij u zitten, dat is veel leuker, denk ik. Ja, ik wil graag naar mezelf toe, maar het is altijd vol. Ik kom er vandaan maar ook niet. En wij testen die matrassen een beetje. Alles op zijn matras proberen. Alles moet je op zijn matras doen natuurlijk. Alles even proberen zo. Ja, dit ook. Want op latex schiet je knieën nog wel eens weg. Oep. Ja. Heb je weer lulbreuk. En heb ik eindelijk een mooi matras gezien. €500. Prachtig matrasje. En ik zie hem liggen en ik denk, daar word hem. Blij met mijn keuze. Ik ben al drie, vier weken door winkels lopen aan het sloeren. Weet je, voor. Dus nogmaals, happy dat ik iets heb. Komt er toch nog weer zo'n verkoper achter je aan, weet je wel? Zo'n Appie Alping en en die zegt, u heeft nu wel gekozen, maar we hebben ook tempoer. Ik dacht dat je het over de nasi flikkerde. Hij zei, nee, dat is een matras, dat vormt zich helemaal naar je lichaam. Ik zei, nee. Hij zegt, ja. Ik zeg, ga weg. Hij zei, nee, dan is er geen verkoper meer. Maar je stinkt er toch weer in. Je gaat toch weer in huis met een heel duur hersensmatras van gefilterd zeekoraal gemengd met snorharen van Japanse tackles. €3200. Heerlijk matras, maar ik doe 3 maanden geen oog dicht door de schulden. Daar kan ook weer geen normaal donsbed. Dat moet ook weer een of ander chic donsbed moeten weer op. Dan wordt er ook weer dons van wol van een Texel schaap dat genaaid is door de Ierse ezel. €1300. En dan bezuinig je op een kussensloop van die koop je voor €3 bij de zeeman. Ik heb verdomme een hypotheek op mijn donsbed van boeddhistisch priesterha. En vanochtend nog één ding. Een vriendin van mij was zwanger, niet van mij, had gekund, was niet zo. Aha, ben ik hier weer. Zinloos. En wij naar zo'n wandelwagenfabriek of winkel, zo'n hele grote zaak. Ik weet niet hoe die zaak heet. Ja, kakakoeko of kiekeboe of braak, baby, kutkind, ik weet niet meer. En daar komt ook zo'n blije verkoper op je af. Zo'n appie, maar dan zo'n appie rooibos, weet je wel. Zo. Ik maak het mezelf ook niet makkelijk, hè.
4: Weekend Express.
5: Tip van de week.

0: tip van de week bij de Weekend Express. Wij ook. Come Summer heet hij. Roger Taylor samen met And Love You Youth Choir.
1: Nou, ik dacht echt even dat ik in de kerk zat.
0: Ja, hele fijne. En nou, ik denk dat hij meer heeft gedrumd dan dat hij gezongen heeft waarschijnlijk. Want
1: ik heb hem niet horen
0: praten. Maar goed, maar geef niet. Het is een hele fijne plaat, vond ik. We gaan nog even een nederpopplaatje doen, hè?
1: Ja, dit is een hele leuke. De Urban Dance Squad. En ja, daar heb jij nog een beetje wat info over.
0: Ja, een Nederlandse band. Bracht een crossover tussen rock, hip-hop, rap en een beetje reggae. Veel buitenlandse bands, waaronder de Rage Against the Machine, lieten zich inspireren door de Urban Dance Squad. Ontstond in 1986 in Utrecht. Nadat de band naam maakte met energieke live-optredens, werd in 1989 het goed ontvangen debuutalbum opgenomen. Van mei tot en met juli 1989 werkte de Urban Dance Squad in de Brusselse ICP-studio met producer Jean-Marie Arts aan opname voor het debuutalbum. Mental Floss for the Globe. Dat eigenlijk het grootste album van de Urban Dance Squad. Waarmee de band dus ook een Edison won. In 2016 werden alle studioalbums opnieuw op cd uitgebracht. En op LP. En op de cd werd dan nog weer een extra bonus cd toegevoegd. Met wat live registraties.
1: Kijk.
0: En daar doe je het dan meestal voor. Want ja, anders dan heb je hem misschien al van de Urban Dance Squad.
1: Nee, maar inderdaad, ze werden bekend omdat ze ontzettend goede live optredens deden. Heel, ja, heel energiek, heel druk. En ja, er werd echt vreselijk goed op gedanst en gedaan. Mensen gingen echt uit hun dak in plaats van dat ze een beetje dom bleven staan. Dus ja.
0: We gaan hem even draaien. Vanaf CD Mental Floss voor de Globe gaan wij draaien Deeper Shade of Soul.

0: Er is een tijd van komen. Ja! En er is een tijd van gaan.
1: Nee! Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom.
2: Denk erom.
1: Oogjes dicht.
2: Ja, ja.
1: En snaveltjes ook dicht.
2: Precies, smel houden.
1: Slaap lekker.
3: Ja. Ja. Handjes boven de dekens.
2: Handjes boven de dekens.
3: Ja hoor.
2: Rol pepermunt ertussen. En ja. Gaan met die banaan.
3: Hey,
2: we gaan hem even afronden.
3: Ja, onze 2 uur zit er alweer op, Fred. Het gaat echt elke week weer sneller voorbij. Zo lijkt het. Ja, betekent gewoon dat wij volgende week gewoon weer bij je terug zijn. En mocht je ons niet zo lang kunnen missen, ga terug naar uitzending gemist. Blijf wel aan de radio, want onze collega's draaien natuurlijk zometeen ook hele fijne muziek. Dus blijf lekker luisteren. Volgende week zijn wij er weer. Nu nog 1 plaatje. The New Radicals met You Get What You Give. En dan tot volgende week. Joep doei en de mazzel.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eerling als anders bij Stemloos. Twee nummers achter elkaar, dus we zijn twee keer dezelfde groep. Maar dat kan ook wel eens leuk zijn, zou ik zeggen. Goed, James Last en Berdien Stenberg. Daar beginnen we mee. Het eerste nummer is Paris Servaille, oftewel van Jacques Dutronc uit 1968.

Dat is onze James, die had een samenwerking met Berdien Stenberg in de jaren 70, volgens mij 80. En maar, we gaan door met een ander nummer. Maar voordat we dat doen, nog even een aankondiging. Want aanstaande zaterdagavond wordt dit programma herhaald tussen 10 en 12. Dus 22 tot 00 uur. En dat is natuurlijk ook een tweede uur, dat is Love Songs. Dus ik zou bijna zeggen, dat past prima op zaterdagavond om 11 uur Love Songs. Oftewel hier straks na 9 uur. James Last.

kijken we naar dit vocale nummer, The Girl from Ipanema. Ja, van wie was dat? Astrid Gilberto. Ook alweer heel lang geleden. En zoals je weet, stemloos, en je heeft verschillende muziekinstrumenten. En daarom stappen we ook nu over naar twee nummers van James Last en Berdine. Naar de klarinet van Mr. Ekkebilk. Nou, die heeft een prachtige vertolking van dat nummer Hey Jude van The Beatles.

Ja, het volgende nummer is natuurlijk ook weer van Mr. Ekkebilk. Maar nou de vertolking op zijn klarinet met een prachtige nummer van Bette Midler, The Rose.

Mr. Ekkebilk. Nou is deze avond niet zo'n avond voor informatie door te geven. Tenminste wel over de muziek. Maar niet over wat er zou gebeuren gaat. Wat het morgen zou plaatsvinden. Maar in ieder geval Tour de Delle krijg ik net door van mijn collega EB. Dat die niet doorgaat wegens de weersomstandigheden. Nou, ik kan het volledig achterstaan. Want het is dus absoluut niet te doen. We gaan naar een organist.

zal alvast verklappen wie dat is. Dave Baby Cortez, ook uit de jaren 60, de Happy Organ. Hebben er nog eentje natuurlijk, waar twee malen van dezelfde, ja, degene die het speelt, zeg maar, organist. Ook weer Dave Baby Cortez. Ricky Dink, die is volgens mij ook eens een keertje gebruikt. Ja, volgens mij bij Veronica. Ik dacht bij Bart van Leeuwen.

Ook alweer zo heel lang geleden. We hebben het hier over 1962 met Dave Baby Cortez. We stappen dus nu weer af van een organist. Nu gaan we weer naar een gitaar. En niet zo'n hele onbekende, zou ik bijna zeggen. Het is bijna de leader, zou ik zeggen, van de Shadows, Hank Marvin. En met het nummer Living Doll. En Living Doll, die is meerdere keren volgens mij uitgevoerd door Cliff Richard. Ook een keer met, ja, wat geinigen tussendoor. Ik weet een van niet wie dat waren. In ieder geval Living Doll in de originele versie was dat. En een geinig nummer met bijgeluiden met een andere groep die dus helemaal gek deed. Maar we hebben natuurlijk Hank Marvin. Dat is ook een hele goeie natuurlijk van de Shadows. Living Doll.

Blue FM, die was er het eerste bij om te zeggen van dat Tour de Dillon niet doorgaat. Maar ik hoor net van collega EB dat officieel bekend wordt gemaakt morgen dat hij dus niet doorgaat. Dus kan zijn dat er natuurlijk een heleboel mensen niet luisteren. Dus die horen dat morgen dus officieel.

Dan zul je misschien denken, ja, dit is misschien ook wel Hank Marvin, want het was het vorige nummer ook zo. Maar nee, dit was Ricky King, een hele bekende gitarist uit Duitsland met Moonlight Melody. Ook best wel leuk, zou ik zeggen. Nu gaan we helemaal naar een orkest. Net was het dus eerst met James Last en Berdine Stenberg. Maar nu helemaal alleen het orkest van Richard Romans. Met natuurlijk een nummer van Harry Belafonte. Matilda.

Richard Romans met Matilda. We hebben nog eentje van Richard Romans Orchestra. Soul Cha-Cha-Cha. En waar komt die nou weer vandaan? Ja, met Van McCoy. Dat is heel...

Shots over de Soul Cha-Cha-Cha van Vin McCoy origineel en Richard Roman orkest. En inderdaad stappen we weer over naar de panfluit. In dit geval weer naar Leo Rojas. En die komt uit Zuid-Amerika. En Leo Rojas die gaat een nummer vertolken, het eerste nummer, van Fleetwood Mac. Eigenlijk is het een beetje vreemd, want het is een panfluit. Waarvan het origineel van Fleetwood Mac natuurlijk met de gitaar was. Maar ook dit is natuurlijk weer iets heel bijzonder.

Je hoort toch wel een beetje stromen. Dat is een riviertje stromen, zou ik bijna zeggen. Dat is toch wel mooi. We hebben weer wat anders van Leo Rogers. The Flying Heart. Want ik heb eens gekeken in zijn muziekprestaties. Hij heeft verschillende mooie LP's gemaakt. En vaak met ook wat natuurgeluiden erbij. Zoals je nu hoort.

om 11 minuten voor 9, oftewel 11 minuten voor 11. Nou, gelang je luistert, is dit natuurlijk het programma Stemloos. En straks dus de Love Songs. We gaan naar een hele mooie muziek. Dat is, het heeft toch wel een bijzondere bewondering voor mij, want het is symfonische muziek. Wie kan het beter vertolken als natuurlijk Mike Oldfield met een hele bekende In Dulce Jubilo.

We kunnen natuurlijk niet genoeg krijgen van Mike Oldfield, want zoals afgesproken draai ik twee nummers van dezelfde groep of wie dan ook. Maar dat is zo heel leuk natuurlijk om eens een keertje te doen. Mike Oldfield weer dan met in ieder geval Tubular Bells. Dat is nog zo'n mooie.

0: Dan ging nog eindeloos door, zou je bijna zeggen. Maar we gaan iets anders doen. We gaan bij je afsluiten dit eerste uur. We gaan nog een stukje trompet draaien.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat.

Tot zover dan. Dan gaan we afsluiten met een hele mooie bekende natuurlijk. Komt-ie. Kort maar krachtig. De Tony Hiller en When the Rainbow Ends. Oftewel, dit programma eindigt ook. Maar we gaan straks door natuurlijk met de

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lionel Richie was helemaal verliefd op die ballerina girl. Maar dat was een man. Maar hoe voelt een vrouw zich als die verliefd is? Hoe is het met die vrouw binnenin? Wat voelt ze? Kijk, The Woman in Me. Dat vertolking van Donna Summer. En het is 1982.

Helaas kan ze het niet meer waarnemen, Donna Summer, want ze leeft niet meer. Want dit nummer was uit 1982. Van een heer gaan we weer over naar een dame. In dit geval van een heer. Wat zeg ik nu? Van een dame gaan we over naar Gregory Abbott. Een heer dus. Shake You Down. Dat is 1987.

Ik hoorde het liedje van Gregory Abbott met Shake You Down van Reach Out and Touch. Waar heb ik dat meer gehoord? Ja, Diana Ross, Reach Out and Touch. En dat brengen we natuurlijk meteen bij een andere zangeres. Een hele goede natuurlijk uit het verleden. Misschien doet ze nu nog wat. Maar in ieder geval, ze had een geweldige hit in 1980. Woman in Love.

Woman in Love van Barbara Streisand. Dat is van een LP of de CD Guilty. Oké, we gaan naar een hele mooie groep die tenminste heel veel nummers heeft gemaakt. We gaan naar Enschede. Maar voordat we naar Enschede gaan luisteren, zeg maar, heb ik dat nummer gevonden ook bij de Hepstars. Dat is een Zweedse groep. En we hebben ook nog bij de Everly Brothers. En waar heb ik het dan nu over? Hebben we het natuurlijk over de Buffoons uit Enschede. Met het prachtige nummer Let It Be Me.

Dat was dan 1973. Ja, dat is de Buffoons. We zijn toegekomen op het, als het zesde nummer met de special. In dit geval vanavond met de Walker Brothers. Nou, we hebben hele mooie nummers. Make it easy on yourself. The sun ain't gonna shine anymore. No regrets. En Stay With Me Baby. En als ik die, al die nummers zie, dan vind ik persoonlijk, als het gaat om het drama, zeg maar, als je jouw vriendin of je vrouw je gaat verlaten, dan schreeuw je als het ware van Stay With Me Baby. Nou, dat vind ik een prachtig nummer. En de rest is ook natuurlijk wel mooi. Maar je hebt zo je voorkeur natuurlijk.

Het eerste nummer die was dus Make It Easy On Yourself, 1965. En dan gaan we een jaar later, dan komen we in 1966. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. We gaan nog twee draaien uit 1975. En mijn persoonlijke tip zou ik bijna zeggen, Stay With Me Baby. Maar dat hangt er maar net of je dit soort emotionele dingen hebt meegemaakt. Dat betreft een liefde die ineens verdwijnt.

Zo'n plaat met heel veel emoties. Ik kan me voorstellen, je geliefde gaat weg. Wat voor reden en ook. En je hebt geen schouder meer op, dat ze op jouw nek kan, op je schouder kan liggen. Om uit te huilen bijvoorbeeld. Ja, het is natuurlijk allemaal heel triest als iemand jou verlaat. Maar goed, varen dus heren. De heren Walker Brothers. Dan wordt het weer tijd voor een vrouw. En die is natuurlijk niet anders als Rita Coolidge. En we gaan naar 1977. Weer All Alone.

Net als bij de Walker Brothers kunnen we ook hier weer constateren dat iemand alleen is gelaten. Hè? We're All Alone uit 1977. Voor het originele, voor het volgende nummer moeten we eigenlijk duiken naar 1974. Want daar hebben we de Stylistics, hele mooie nummers maakten ze ook. Maar Simply Red was er ineens in 2003 met You Make Me Feel Brand New.

Ja, ineens afgelopen met... kijk, er komt nog wat. Ja, dat krijg je als je het er niet helemaal afluistert. Dan weet je niet wat er gaat gebeuren in sommige gevallen. Oké, we hebben dus weer een heer gehad. We gaan weer het is weer tijd voor een dame. En we waren nu in 2003 met Simply Red. Maar nu gaan we naar 1996. Ook deze, die vind ik ook weer zo prachtig. Ja, maar het is love songs, die hebben vaak wel eens iets. Het is net hoe je het brengt. Unbreak My Heart van Toni Braxton.

Voor de dinsdagavond is het al een beetje 9:57. Maar voor de zaterdagavond is het 9:57 ongeveer voor 12. Dus we sluiten bijna af. Maar we hebben nog iets. We hebben nog hele mooie van Bryan Adams. MUZIEK

Wat mij betreft nog een hele prettige avond en voor zaterdagavond ja, een goede nachtrust. En wel trusten. En tot van mij voor vrijdagmiddag tussen 12 en 2.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.